een van haar broers, een leerling aan het college dat de Jezuïeten kortelings in de stad hebben geopend, steunt zijn zus. De woelige wereld, met de vele gewelddadigheden en de wrijving in het gezin, doen het kind geen goed, maar ze bewaart haar kalmte dankzij de geest van gebed die de geest van het geloof in haar bekroont. Michel de Montaigne bewondert zijn nichtje, zeer vroom, vrolijk van aard, intelligent en mooi. De natuur had haar tot een meesterwerk gemaakt, een prachtige ziel in een prachtig lichaam, een prinses gehuisvest in een schitterend paleis. In 1573 wordt Jeanne door haar ouders voorgesteld aan baron Gaston de Montferrand Landira, telg uit een vermaarde familie. Het huwelijk vindt plaats op 29 november. Zo krijgt de jonge bruid van 17 een plaats op de eerste rij bij de mondaine bijeenkomsten van haar moeder. Maar ze bemerkt de valse schijn van de eerbetuigingen die haar worden betoond en verkiest in de schaduw te blijven. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren, van wie de eerste 2 op jonge leeftijd sterven. Jeanne heeft in de opvoeding van haar kinderen oog voor hun geest en ziel. Jeanne begreep dat in een gezin het leven en de eenheid van geest en hart koste wat kost moesten worden hersteld, maar dat dit herstel alleen mogelijk was in de eenheid van het geloof in God en de gehoorzaamheid aan de kerk van Rome, de enige en onsterfelijke bruid van Christus. Haar missie is vandaag schrijnend actueel. Ze waakt ook over haar bedienden en hun werk op het veld. Ze bekommert zich om de gewone mensen, zodat men haar de goede dame noemt. Het is een grote dienst aan God, zal ze later tegen haar religieuze zeggen, om alles wat hij van ons vraagt op tijd en op het juiste moment te volbrengen. In 1585 wordt Bordeaux getroffen door de pest. Jeanne is minder bang voor de ziekte van het lichaam dan voor de melaatsheid van de ziel, de zonde. Ze verlaat haar kasteel en gaat voor de zieken zorgen. Haar ziel vormen. In 1597 verliest Jeanne haar man na een korte, maar fatale ziekte en enkele weken later haar oudste zoon, die dan 20 is. De jonge weduwe is 41 jaar oud. 2 van haar dochters worden weldra zuster bij de Annunciaten. Haar andere zoon trouwt. Jeanne blijft dan alleen met haar jongste dochter, Jeannette. Volgens de gewoonte van die tijd neemt ze haar meisjesnaam weer aan en laat ze zich Madame de Lestonac noemen. Ze wijdt elke dag 2 uur aan gebed en verdeelt de rest van de tijd tussen haar plichten als moeder en goede werken. Ze schenkt hoop aan mensen in nood en zorgt zowel voor hun lichaam als voor hun ziel. Toch blijft ze onvoldaan en denkt ze erover om haar vroegere wens naar een religieus leven te verwezenlijken. De proeftijd van haar leven in de wereld heeft haar ziel gevormd en haar ervaring verruimd en gerijpt, zal Pius XII zeggen. De roeping van God klinkt dan opnieuw, duidelijk en dwingend. Zich nu terugtrekken in de eenzaamheid van het klooster om daar zielen te redden door gebed en lijden, beter dan ze dat had gedaan door haar relaties en haar directe invloed. Jeanne bezoekt de kerk van de Feuillantes, bediend door Bernardijner monniken. Wanneer de provinciaal van deze monniken op doortocht is, stort ze haar hart bij hem uit. Omwille van de diepgang en degelijkheid van het spiritueel leven van de jonge weduwe, verwijst hij haar naar de vrouwelijke tak van zijn orde in Toulouse. Jeanne voelt zich door deze sobere gemeenschap aangetrokken, maar wacht tot de avond voor haar vertrek in maart 1603 om er haar oudste kinderen over te spreken. Ze wil het verdriet van een langdurig afscheid vermijden. Tegen haar zoon zegt ze: denk eraan dat alleen God je belangrijkste steun moet zijn. Vervul al je christelijke plichten, opdat hij je zijn genade verleent. Ik vertrouw je je jonge zus toe aan je vriendschap en voorzichtigheid. Wees voor haar een vader. Geef haar wijze raad. Vaarwel, mijn zoon. De stem van de hemel roept mij naar de eenzaamheid. Ik gehoorzaam.
In de afzondering waarin ik mij ga terugtrekken, zal ik tot de Heer blijven bidden om jullie beiden met zijn kostbaarste zegeningen te overladen. François, die nu gezinshoofd is, wordt de natuurlijke voogd van zijn jonge zus, een adolescente. In de vroege morgen gaat Jeanne aan boord van de boot die haar over de Garonne naar Toulouse moet brengen. Maar een tegenslag vertraagt het vertrek en Jeannette rent naar haar moeder toe, die aan de voet van de loopplank van de boot staat. Jeanne maakt zich zachtjes uit haar omhelzing los. Troost je, ik verlaat je niet. God zal jouw vader zijn, heb vertrouwen in hem. Jouw broer zal jouw beschermer zijn, wees hem gehoorzaam. Wees in mijn hart. In het klooster neemt Jeanne met hart en ziel deel aan de gebruiken en boetedoeningen die daar gangbaar zijn. 4 maanden later ontvangt ze tot haar grote vreugde het abdij als novice en de naam zuster Jeanne de Saint-Bernard. God verleent haar talloze vertroostingen, maar ze slaagt er niet in om zich aan te passen en haar gezondheid leidt eronder. De oversten proberen haar te temperen, maar zuster Jeanne verkiest in het klooster te sterven en smeekt te mogen blijven. Op advies van haar raad gaat de moeder overste naar de ziekenzaal en toont haar het kruisbeeld. Je moet je erbij neerleggen, God wil je hier niet. Deze opgelegde zelfverloochening dompelt Jeanne in spirituele duisternis. Ze brengt haar laatste nacht in het klooster door in gebed. In mijn jeugd kon ik u niet vinden door verwarring van de ketterij. Daarna kon ik u maar half bezitten door de pracht en praal van de wereld. Wat een verrassing en droefheid voor mij u niet te vinden, zelfs niet in de eenzaamheid. Wees dan toch in mijn hart, mijn enige en beminnelijke hoop. Blijf daar en laat mij uw stem horen. Als ik dit huis moet verlaten, laat mij toch nooit u verlaten. Zodra ze haar gebed heeft beëindigd, wordt ze met troost vervuld. Een visioen toont haar een groot aantal zielen aan de afgrond van de hel, met het gevaar erin te storten als ze niet worden geholpen. Ze moet hun de hand reiken. Ze krijgt de ingeving van een vrouwelijke orde die zich zou inzetten voor de vorming van meisjes onder de bescherming en de navolging van de Heilige Maagd. Deze orde zou een genoegdoening zijn voor de beledigingen die de protestanten de moeder van God hebben aangedaan. God toont haar de grootheid van deze koningin en de vorm van het instituut dat ze moet stichten. Zij die de soberheid van de oude orde niet kunnen dragen, kunnen in dit instituut met een gematigde regel alle middelen tot hoge volmaaktheid vinden. 'S morgens ontdekt de moeder overste, tot haar grote verrassing, dat zuster Jeanne de Saint-Bernard uit bed is en glimlacht. Eens te meer manifesteert de wil van God zich aan zijn dienares. De stem van de gehoorzaamheid leidt haar. Ze is bereid om met het grote werk te beginnen. De wereld vrouwen geven die hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Een plaats als strijdsters voor het behoud van het geloof en de trouw aan God en de kerk in de samenleving. Haar terugkeer in de wereld stuit echter op onbegrip. Men schrijft haar mislukking toe aan haar verwaandheid. Sommige van haar kinderen juichen, verrukt dat ze hun moeder terugkrijgen. Maar zij, overgeleverd aan de goddelijke wil, hult zich in stilte. Haar leven wordt gekenmerkt door lange periodes van gebed en vele werken van liefdadigheid. In 1604 en 1605 wordt de stad Bordeaux opnieuw door de pest getroffen. Wie kan, neemt de vlucht. Maar Jeanne blijft om zieken te verzorgen, stervende bij te staan en doden te begraven. Weldra vormt zich rond haar een kleine groep bevlogen meisjes om haar bij te staan. Ze sluiten een diepe vriendschap en delen het verlangen zich helemaal aan God te wijden. Dubbele inspiratie. Op 23 september 1605 dragen 2 jezuïeten, de paters de Bord en Raymond, gelijktijdig de mis op en krijgen allebei de ingeving om een onderwijsinstelling voor meisjes op te richten. Verbaasd dat ze tegelijk dezelfde ingeving hadden ontvangen, concludeerden ze dat dit Gods plan was. Ze vragen aan barones de Lesternac: kunnen wij op u rekenen? Ze antwoordt: als medewerkster zeker, maar niet als stichteres van de instelling. Enkele dagen later, terwijl hij de mis opdraagt, krijgt pater de Bord een visioen van de heilige Petrus,
die Jean aanwijst terwijl ze aan het bidden is in de kapel. Na de mis vertelt hij haar over het visioen. Jean is zowel van streek gebracht als verheugd. Als het de wil is van God, is ze bereid. Ze verzamelt de 9 meisjes die haar helpen bij haar liefdadigheidswerk en stelt hun het plan voor. Ze ontvangt 9 positieve en enthousiaste reacties. De meisjes doen de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, onder leiding van Pater de Bort. Op 7 maart 1606 leggen ze een eerste ontwerp van de constituties voor het toekomstige instituut voor aan kardinaal de Sourdis, de aartsbisschop van Bordeaux. Op 25 maart geeft de prelaat zijn goedkeuring. Die van paus Paulus V volgt een jaar later, op 7 april 1607. Tegen de ketterij van haar tijd, die Maria met verbeterheid verband, wil zij liefdevolle en toegewijde kinderen aan Maria geven, en Maria als moeder aan deze kinderen. De nieuwe orde zal Dochters van Onze Lieve Vrouw heten, en gewijd zijn aan haar dienst, aan de verering van haar onbevlekte ontvangenis. Op 20 februari 1608 krijgt Jean een huis geschonken en met Pasen richt de aartsbisschop de nieuwe orde op. Jean wordt door sommigen als wispelturig, ambitieus en hoogmoedig bestempeld. In het nieuwe huis vervult ze de rol van novicemeesteres, dat wil zeggen van alle andere zusters. Ondanks haar voorliefde voor lichamelijke boetedoening, waar ze zich intens aan overgeeft, legt ze in haar onderricht de klemtoon op innerlijke offers. Het offer van het lichaam is een kleinigheid. Er is een volmaakter offer nodig, de beslissing zichzelf los te laten. Ze verlangt dat nederigheid het onderscheidende kenmerk van de zusters wordt. Iedere vrijdag doet ze zelf de afwas en iedere zaterdag bedient ze de leke zusters aan tafel. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontvangen de zusters hun eerste leerlingen. De school lijkt een godsgeschenk, te meer omdat de Calvinisten meerdere scholen in Bordeaux hebben geopend. Het onderwijs is gratis, zodat het niet voorbehouden is aan welgestelde families. De leerlingen worden verdeeld over 4 klassen. Ze leren onder meer lezen, schrijven, rekenen en naaien. Godsdienstles en vroomheid krijgen echter voorrang, zonder de beoefening van de naaste liefde te vergeten. De vele pauzes staan in het teken van vreugde. Ondanks haar gezondheidsproblemen wil de stichteres vooral zelf lesgeven. Alles is nog niet verloren. Vanaf 1609 komt de goedkeuring van de nieuwe congregatie door koning Hendrik IV de uitbreiding ten goede. Bordeaux heeft leerlingen in overvloed en moet worden verhuisd. Op 7 september 1610 neemt de congregatie haar intrek in een groot gebouw. Dan verandert kardinaal de Sourdis van mening. Hij wil de gemeenschap ontbinden en samenvoegen met de Ursuline, een andere congregatie van onderwijzende nonnen, in de hoop dat Jean hun een stiptere naleving van hun regel zou bijbrengen. Hevig ontsteld begint de stichteres met haar novice te bidden. "Wees gerust, mijn zusters," zegt ze. "Alles is toch niet verloren. Wij hebben tot nu toe geen enkel succes gekend dat niet door één of andere ramp is voorafgegaan. Klampen wij ons vast aan God en laten wij samen blijven. Meer kunnen wij niet doen, de hemel doet de rest." En inderdaad, op voorspraak van de heilige maagd doet zich bij de prelaat een totale ommekeer voor en op 8 december aanvaardt hij de eerste gelofte van 10 novicen. Er melden zich postulanten aan, waardoor de eerste stichtingen mogelijk worden. Een in Périgueux geplande stichting mislukt. Een andere in 1616 in Béziers lukt wel en zaait uit over de hele streek. Daarna, in juli 1618, volgt Poitiers. In 1620 volgt in Toulouse een nieuwe mislukking. De moeder-overste maakt een tijd door van pijnlijke ontreddering, maar haar vertrouwen in God wankelt niet. Vervolgens wordt er een stichting in Agen opgericht, waar zich talrijke postulanten aanmelden. In datzelfde jaar overlijdt Pater de Bort. Door verschillende andere sterfgevallen blijft de stichtster in relatieve eenzaamheid achter. Overigens doen haar 2 dochters, die religieuze zijn bij de Annunciaten en geconfronteerd worden met de verslapping in hun congregatie,
een verzoek om over te gaan naar de orde van Onze Lieve Vrouw. Ze krijgen daarvoor toestemming van Rome. In 1621 raakt zuster Blanche Hervé, een van de zusters van het eerste uur, verbitterd omdat ze van de stichteres geen verantwoordelijke functie heeft gekregen. Onder haar invloed ontvangt moeder overste, Jeanne, van de aartsbisschop van Bordeaux, een heftige en onterechte berisping, wat haar gezag en het vertrouwen van haar zusters ondermijnt. Op 23 maart 1622 volgt het kapittel. Deze vergadering van de gemeenschap vindt elke 3 jaar plaats. Er worden oversten verkozen. Jonge zusters uit de gemeenschap keren zich tegen Jeanne en verkiezen zuster Blanche Hervé als nieuwe overste. De stichteres, 66 jaar oud, brengt hulde aan de nieuwe overste en dankt de Heer die de last van overste van haar schouders heeft genomen. Maar al snel vernedert de nieuwe overste haar en scheldt ze haar zelfs uit. Ze verbiedt zuster Jeanne iedere briefwisseling en zelfs ieder gesprek met de medezusters. Ze laat in de eetzaal een lijst voorlezen met fouten waarvan de stichteres beschuldigd wordt, terwijl deze in het midden van de zaal knielt. Maar de Heer is zuster Jeanne tot steun. Ze ondergaat de vernedering zonder een spier te vertrekken. Een religieuze moet in de beproevingen van het leven een andere moed tonen dan gewone christenen, zegt ze tegen de zusters die haar komen troosten. In het overwinnen van onszelf ligt het wezenlijke van de volmaaktheid. Heel ons leven moeten we het kruis dragen. De nieuwe overste mist de bekwaamheid die voor haar taak vereist is, zodat er al snel onrust en verslapping in de gemeenschap ontstaat. Uiteindelijk komen geruchten over deze toestand ter oren van de kardinaal. Omdat hij zuster de Lesternac nog altijd respecteert, vraagt hij haar om verslag uit te brengen. Ze schrijft een objectief verslag, maar laat alles wat haarzelf betreft weg. Het verslag wordt aan de biechtvader gegeven, die het aan moeder Hervé overhandigt. Deze roept de hele gemeenschap samen, leest de stichteres duchtig de les en verplicht haar de grond te kussen. We zullen een pauselijke brief verkrijgen om u de sluier af te nemen die u zo weinig waard bent te dragen. En u zult naar Landirat terugkeren om er de zwijnen te hoeden. Verontwaardigd over deze gang van zaken dreigt er een opstand onder meerdere zusters. Maar de stichteres wil hen uit alle kracht tot bedaren brengen. De toestand houdt bijna 3 jaar aan. Ten slotte wordt moeder Hervé in 1624 plots door een soort kerstgenade verlicht. Ze vraagt op 26 december vergiffenis aan de stichteres, die haar met open armen ontvangt. Tijdens het daaropvolgende kapittel van 23 maart overtuigt zuster de Lesternac de andere zusters om haar niet te verkiezen. De nieuwe moeder overste wordt Anne de Badif. In 1626 wordt moeder Jeanne, die dan 70 jaar oud is, aangewezen om een klooster te stichten in Pau, een belangrijk bolwerk van het protestantisme in Frankrijk. Er wordt in een voorstad een school geopend en de leerlingen stromen toe. De moeder overste onderwijst het alfabet en de catechismus aan jonge kinderen. Dat ze dikwijls de vloer veegt, blijft niet onopgemerkt. Dames en zelfs priesters komen bij haar om raad. In 1630 teistert een hongersnood de bejaarden. Moeder Jeanne deelt vrijgevig levensmiddelen uit aan de poort van het klooster. Als de plaag voorbij is, zijn de voorraden van het klooster verrassenderwijs overvloediger dan voordien. In 1634 wordt het huis in Pau gesloten vanwege de oorlog met Spanje. Dat is hartverscheurend voor de moeder overste. Ze hoort echter de Heer die haar belooft: mijn dochter, met der tijd zal ik in dit huis met veel toewijding worden gediend. En inderdaad, de school kan het daarop volgende jaar weer worden geopend. Waardig naar God gaan. Na haar terugkeer naar Bordeaux moet de stichteres dikwijls het bed houden. Ik heb altijd koorts. Ik doe voortdurend mijn best om waardig naar God te kunnen gaan. Ze bidt voortdurend. 3 dagen voor haar dood berooft een beroerte haar van haar zinnen. Ze vindt ze alleen terug om de namen van Jezus en Maria uit te spreken. Na een lange doodstrijd sterft ze vredig op 2 februari 1640, de dag waarop in het instituut de geloften worden hernieuwd.
De congregatie telt dan 30 huizen. De heilige Jean de Lestanac wordt op 2 februari vermeld in het Martyrologium Romanum. In 2017 telde de congregatie 1352 zusters in 28 landen en 165 huizen van Frankrijk tot Japan. Ook vandaag de dag, zei Paus Pius XII, valt de ketterij, of nog meer de ongodsdienstigheid, de kerk aan. Ze ondergraaft de fundamenten van elke samenleving, de grondvesten van het gezin, de principes van de christelijke en de gewone morele vorming en opvoeding. Voedt de jeugd daarom op in onwankelbare gehechtheid van de wil, hart en geest aan de kerk van Christus, in onveranderlijke, kinderlijke en hechte devotie voor de maagd Maria, die over alle dwalingen triomfeert en altijd zal triomferen. Deze krachtige woorden moedigen ons aan om voor geen enkel offer terug te deinzen, als het erom gaat kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten we de heilige Jean de Lestanac dringend vragen om voor ons te bemiddelen. Waakzaamheid over de opvoeding is des te belangrijker en noodzakelijker nu onze samenleving wordt bedreigd door destructieve ideologieën, meer bepaald door genderideologie, en projecten die de onschuld van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd in gevaar brengen. Broeder Léon Bernard.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke, en onbeperkte goddelijke barmhartigheid. Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Uit Jeremia 31. In onze samenkomsten verenigen we ons gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan het voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. Ter voorbereiding wil ik u vragen, indien mogelijk, dat u een kruis neerlegt op uw tafel, om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Een mandje klaarzet. Het mag een schaaltje zijn. Dit zet u klaar aan de voet van het kruis om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel. En als u die heeft, kunt u die dadelijk in de tijd van de muziek klaarleggen op Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 17.

0: ons. Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
1: We gaan door met het gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen.
2: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft.

0: En u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
1: Wij bidden u om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons. Sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen iedere dag van ons leven. Amen.
2: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen. Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God.
3: Ik loop.

0: Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft. Nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. Dat is vandaag uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vanaf vers 9. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, vol hart in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, beoefen de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen, ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijd u met de blijden. En weent met hen die wenen. Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Heer, dank u wel voor deze mooie, bemoedigende tekst als we deze uitzending voor Radio Maria mogen maken. Want het is zo'n mooie tekst wat vertelt wat ons voor biddende moeders zijn. Dat we blij zijn als de ander blij is. En dat we verdrietig zijn, dat we dat verdriet ook bij de Heer brengen als we weten dat de andere verdrietig is. En hoe te kunnen volharden in het gebed. Ja, dank u wel, Heer, voor zo'n mooie tekst.
0: De tekst geeft heel duidelijke instructies hoe wij kunnen leven en hoe moeilijk is het vaak om dat zo te doen. En hoe fijn is het als je dat samen met andere moeders kunt delen. Dank u, God.
1: Heb het goede voor alle mensen en vergeld geen kwaad met kwaad. Wat mooi dat we in deze overgave mogen leven. Dat we kunnen zeggen, Heer, ja, ik kies weer voor dat goede. Ik ben open en wat kwaad in mij is, Heer, ik wil het aan u geven. Want u bent toch degene die het kan pakken. Het oordeel is niet aan mij. Het oordeel is niet. En Heer, help ons dan zo door die tekst vrij te worden. En te weten dat we wanneer we bidden, dat we het aan u kunnen overgeven. Ja, Heer, in die overgave willen we leven.
2: Vader, ook ik dank u voor deze tekst. Laat de hoop u blij maken en draag bij voor de noden van de heiligen. Die twee zinnen spraken er voor mij het meeste. De hoop, Heer, dat is wat wij mogen ontvangen, waar we ons aan vast mogen houden. De hoop dat u het goede voor hebt voor onze kinderen, voor onszelf, voor de wereld. En dat we bij mogen dragen aan die noden, Heer. Hoe klein de bijdrage ook is, een kort gebed, een glimlach. Dank u, Heer, dat u mij daarop wijst. Dank u voor deze tekst. Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden, als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
2: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
3: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
1: Dit is het moment waarop we één voor één, geknield voor het kruis van Jezus, de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats voor onze kinderen daar te laten. Als we onze kinderen aanbieden, bidden we.

0: Vader, zo willen we ook bidden voor alle vaders van de gezinnen. Voor alle vaders van de kinderen. Voor alle kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Heer, wilt u vader zijn voor al deze kinderen. En hen door uw aanwezigheid laten voelen dat zij altijd op u kunnen vertrouwen. Amen.
1: God, wij bidden u. Open onze harten en onze huizen voor kinderen uit andere culturen en voor hun ouders. Zodat zij zich in onze samenleving sneller en meer thuis zullen voelen. Dat de kinderen bij ons een plaats vinden om te spelen en te leven. Amen. Heer, we bidden u ook voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Op de alle plaatsen waar ze op de vlucht moeten zijn, waar ze weg moeten. Ook kinderen van gescheiden ouders die ergens op een vlucht moeten zijn, omdat ze zich nergens meer thuis voelen. We bidden u ook voor grootouders die een verdriet hebben wanneer ze hun kinderen niet meer kunnen zien. Heer, schenk u oplossing, schenk u nabijheid. Amen. Wij vragen u ook om troost voor de vrouwen en ook de mannen die graag moeder of vader hadden willen worden, maar aan wie dit niet gegeven is. Amen. Heer, we brengen u ook onze politici, dat zij plaatsen in kunnen nemen, waardoor ze eigenlijk ook als een vader of als een moeder aanwezig zijn. Heer, dat ze opkomen voor alle zwakken en dat we kunnen zien van hé, daar klopt het. Daar is de politiek zo kloppend dat we er weer grote vertrouwen in hebben. Heer, we vragen u dat u hen allemaal toerust met deze goede gaven. Amen.
0: Vader, wij vragen u ook uw zorg voor alle kinderen die geen moeder meer hebben, of van wie de moeder niet voor de kinderen kan zorgen. Vader, wij vragen u dat u moeder Maria naar hun wilt sturen. Laat hen voelen dat moeder Maria altijd een moeder voor hen is. Amen.
1: Heer, we brengen u ook alle priesters, de bisschoppen, onze heilige vader. Schenken die gaven van het geestelijk vaderschap. Sterk hen en rust hen toe. Amen. Heer, dan leggen we al onze intenties voor u neer en we verenigen dat in het gebed. Onze Vader,
2: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: We willen ook ons aan Maria toewijden, zij die met ons en in ons en voor ons heeft gebeden.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En tot slot bidden we het gebed voor vernieuwing.
2: Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht. Een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. We verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon,
0: en de Heilige Geest. Amen.
3: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Beste luisteraars, een hele goede dag weer en weer heel welkom in het programma Legato. Zoals u misschien merkt of wel weet, dat in de vakantiemaanden dan mag ik altijd een gast uitnodigen die met haar of zijn eigen muziek gaat komen. En dan heb ik een gast vandaag waar ik heel blij mee ben en dat is Inge. Inge, wie ben jij? Voor de luisteraars.
3: En wat doe ik? Ja, oké. Leuk dat ik hier mag zijn, Gonnie. Ik ben dus Inge. Ik ben 44 jaar. Getrouwd en mama van 4 kinderen. In de leeftijd tussen 14 en 20 jaar. En ik werk sinds eind 2020 bij Radio Maria als administratief medewerkster. Dus ik ben wat meer op de achtergrond. Maar dat vind ik heel leuk om te doen. Ik leer hier ook veel en ik voel me hier goed. Dus ik ben een blije vrouw.
2: Ja, en dan heb je zelf voor ons de muziek uitgekozen. En dan het eerste nummer is Bij U is de Bron.
3: Klopt.
2: Kun je daar iets over vertellen waarom je daar gekozen hebt?
3: Ja, nou, ik heb afgelopen jaar is Sela iets meer op mijn pad gekomen. Vind ik ook wel mooi om te luisteren. Ik heb sowieso wat hele verschillende muziek komende uur. En ik vond dit nummer, dit hoorde ik voor het eerst. Ik moet vaak best wel lang reizen. En ik hoorde deze, die kwam toevallig een keer voorbij in de auto. En toen ik gewoon muziek aan het luisteren was. En dat is het nummer Bij U is de Bron. En dat vond ik eigenlijk zo'n vrolijk nummer. En ik denk, ja, eigenlijk is dit ook een heel mooi beginlied. Ja. Want de bron is Jezus. En daar moeten we volgens mij niet alleen eindigen, maar vooral ook beginnen. Dus vandaar.
2: Dat is helemaal. En dan daarna dan gaan we luisteren naar het volgende nummer. Kan je daar ook iets over vertellen?
3: Ja, het volgende nummer is een heel ander nummer. Dat is River Flows in You van Jeruma. Dat is een Zuid-Koreaanse componist. En ik heb een beetje even gekeken van wat is dit nou voor muziek? Maar het is een pianowerk. Maar het is bedoeld als een muzikale weergave van de volgroeiing van de liefde. Het is ook een heel lieflijk nummer. En mijn dochter die speelde dit op een gegeven moment op de piano. En ik vond dit zo mooi dat ik dacht van ik ga eens kijken of ik daar eens naar kan luisteren ook. En toen kwam ik hem tegen en ik denk ja, dat is heel mooi.
2: Nou, dan gaan we daar dan eerst naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar twee eerste nummers. Bij U is de Bron en River Flows in You. We gaan verder. U heeft misschien gemerkt, of misschien heeft u later ingeschakeld, dat ik een gast heb in ons midden en die hier ook bij Radio Maria werkt. En die heeft dus voor de eigen muziek mogen uitkiezen. Dat doen we dus vooral in de vakantiemaanden. En dan gaan we verder met het nummer Levend Licht. Kun je daar iets over vertellen, Inge?
1: Dat kan ik, zeker. Het is een nummer van The Fruits. En de band bestaat niet meer. Want ze zijn op een gegeven moment hun eigen weg gegaan. Maar zij hebben 8 jaar lang een soort pop-rock muziek gemaakt. Maar allemaal christelijk. Hele mooie nummers, hele rustige nummers ook. En dit is ook een heel rustig nummer. Gezongen door Maran. Echt een prachtige stem heeft zij. En het leuke is wel even nog om te vertellen dat de muziek van The Fruits vaak nog op tienerkampen wordt gespeeld. Mm. En dat is eigenlijk altijd een groot feest.
0: Dus, ja, dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ja. En dan gaan we naar de volgende.
1: Who You Say I Am. Ja, van Hillsong is dat. Dat is, dit is echt worship muziek. Ik ben 2 jaar geleden met mijn man naar Ahoy geweest in Rotterdam, waar Battle Music kwam optreden vanuit Amerika. En dat is een beetje, dat lijkt hierop. En dit is een heel mooi nummer die we allebei heel mooi vinden. En dan sta je echt met een paar duizend mensen sta je mee te zingen om God te eren. Dat was echt, ik vond het een heel mooi, een hele mooie tijd om op deze manier zo krachtig samen God te prijzen eigenlijk. Dus dit is ook een heel mooi nummer. Wat we gaan horen.
0: Heel mooi. En dan gaan we naar heel wat anders. The Arrival of the Queen of Sheba.
1: Klopt.
0: En waarom heb je deze keuze gemaakt?
1: Nou, dit is eigenlijk een keuze die met jou te maken heeft. Want ik zat op een gegeven moment een hele tijd geleden. Toen zat ik te werken en toen hoorde ik ineens dit nummer komen. En dat had ik heel lang niet gehoord. Ik heb dat ooit al eens gehoord. Maar ik vond dit altijd zo'n prachtig nummer. En toen, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar toen heb ik ook gevraagd aan jou. Wat is dit voor nummer ook alweer? Mm-hmm. Want dan kan ik hem zelf luisteren.
0: Ja. Nou, de luisteraars die zullen het ook wel herkennen. Want ik heb dat heel lang, dat nummer gebruikt aan het, de opening van het programma Legato.
1: Precies. Ja. Nou, ik wil hem dus in Legato nog heel graag een keer horen.
0: Nou, dat gaan we dan ook doen.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar nou naar luisteren.

0: En zo mogen wij weer verder gaan. We hebben net mogen luisteren naar The Arrival of the Queen of Sheba. En we hebben, voor misschien wat later ingesteld hebt, dat ik heb een gast waar ik heel blij mee ben, en dat is Inge. En die heeft dus voor ons de muziek uitgekozen die zij ons graag wil laten horen. En zo gaan we verder met het nummer van Vivaldi. Dat komt uit de vierjarige tijden. En daarvan de winter. Nou, het is dan op het ogenblik wel de zomer, maar je zal best een reden gehad hebben waarom je dit wil laten horen.
1: Ik heb niet zo bij nagedacht. Misschien had ik beter iets zomers kunnen doen. Maar op zich is het ook wel een heel zomers nummer. Tenminste, ik vind het wel. Het begint een beetje spannend, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan gaan die violen spelen. Ik vind het zo mooi, die hogere violen. Door Barok Festival Orchestra van Alberto Lizzio wordt die speelt het. En met dit nummer, ik hou echt van veel soorten muziek. En wij hadden vroeger een LP thuis en we luisterden nog wel eens als gezin, de Four Seasons. En ik ben het echt gaan waarderen. Ik heb het altijd al wel wat mooi gevonden, maar ik vond ook op latere leeftijd ben ik het nog meer gaan waarderen. En ik ben 2 jaar geleden naar Jaap van Zweden geweest. Naar echt zo'n, ik wou dat mijn kinderen een keer meegeven, om echt naar een concert te gaan. Van hoe gaat dat nou? En ik vond het prachtig. En heel leuk om dat zo met het gezin te hebben gedaan. En ja, ook om een stukje klassieke muziek ook te kunnen waarderen. Dus vandaar dit
0: nummer.
1: Nee,
0: maar dat past hier helemaal ook in. Ja, en dan luisteren we ook naar de volgende nummer is.
1: Ja, dat is weer een heel ander nummer. Everything's in Your Hands. Dit nummer ken ik eigenlijk nog maar heel kort. Het is een worship nummer. En dit heb ik gehoord op onze maandelijkse parochieochtend op zondag. Mijn nichtje die kan heel mooi zingen. En we doen dan altijd ontbijt, een stukje muziek. De evangelielezing van zondag met de mensen die willen komen. Is gewoon open om te komen. Heel erg leuk. En zij zong dit nummer. En dat vond ik zo mooi. En toen, vandaar dat ik dacht van dit vind ik wel passend voor Legato.
0: Nou, daar gaan we nou graag naar luisteren.

0: En zo mogen we verder gaan in dit programma, waar ik het niet meer voor het zeggen heb, en dat is me goed ook. Maar dat Inge dus haar muziek mag laten horen, en daar heeft ze ook steeds een bedoeling mee, en dan willen we ook graag naar luisteren. En dan beginnen we met het nummer Het gekruisde leven. Waarom deze keuze?
1: Ja, dit is ook een lied wat een keer toevallig op een stil moment in de auto voorbij kwam. En deze raakte mij meteen. Het was eigenlijk voor mij ook een besef dat we onszelf moeten verliezen om steeds meer van en in hem te zijn. En ik vind het ook mooi om, ook bijvoorbeeld in zo'n vaste tijd of zo, vind ik het ook een heel mooi nummer om te luisteren. Ja. En ik heb het een aantal keer doorgestuurd naar mensen die het moeilijk hadden op dat moment. Oh. En, en dat was ook, dat vonden ze echt heel mooi.
0: Ja. Hele steun geweest.
1: Ja, dat is echt dat is echt zo'n lied hiervoor inderdaad. Dus,
0: ja. Dan gaan we naar Recorder l'humilité de Dieu.
1: Ja.
0: Dan zeggen de mensen, ja, wat gaan we nou horen? Maar
1: ja.
0: Kijk naar de nederigheid van God.
1: Ja, precies. Dit nummer, dat heeft voor mij ook een bijzondere herinnering. Kwam net op mijn pad in de tijd dat we met het gezin naar Fatima gingen. En dus ik heb het, ja, dat is dan zo'n nummer wat ook meteen raakt. En dat heb ik ook heel veel geluisterd in die tijd. En naast dat het prachtig gezongen is, vind ik het ook een heel rustgevend nummer. Doet mij ook diep beseffen dat God, hoe nederig God is. En dat beseffen we nooit ten diepste. Maar het geeft met dit nummer, ja, helpt je dat wel om zelf ook weer een stukje nederiger te zijn.
0: Ja, dat is wat.
1: En wat nederigheid doet.
0: Jezus ons vraagt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Leer van mij.
1: Ja.
0: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En dan gaan we, daar kan natuurlijk bij Radio Maria, kan dat niet missen, gaan we naar Maria toe.
1: Klopt. Vond ik ook een heel bijzonder nummer. En nou ja, precies wat je zegt. Ik vond het heel belangrijk om ook een Maria-lied erin te hebben. Ook van Emmanuel Music. Je vous salue, Marie. En voor mij is Maria gewoon mijn hemelse moeder, waar ik alles mee deel. En eigenlijk ook dat ik, toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik van, hoe vaak vraag ik eigenlijk aan Maria? Maria, zorgt u ervoor alstublieft? Dus dat we haar altijd kunnen vragen. Ja. En dat zij zich echt ontfermt als een hemelse moeder. En ik maak dat ook dagelijks mee. En ook voor mijn eigen moederschap vind ik het iets moois om ook echt een mooie band met Maria te hebben.
0: Ja.
1: Heel mooi nummer.
0: Zeker. Dat is eigenlijk dus het gezongen wijsgegroet.
1: Zeker. He? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, als voordat ik hier naartoe ga, dan vertrouw ik me altijd aan Maria toe en zeg, Maria, ga met me mee, want ik af en toe dan heb ik even een blackout en dan moet u zorgen dat ik verder kan.
1: En, dan
0: en
1: ze
0: doet
1: ze
0: het ook, ja. Ze doet altijd. Ze is echt onze moeder.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Daar gaan we naar luisteren.

0: En zo hebben we ook naar een paar nummers mogen luisteren. En vooral ook het gezongen wijsgegroet hoort toch echt ook bij Radio Maria. Ja, en de tijd gaat heel erg snel. Maar we hebben nog een paar nummers, hebben we. En dan gaat Inge nog even vertellen waarom ze die keuze gemaakt heeft.
1: Ja, het eerste nummer is There Was Jesus van Zach Williams en Dolly Parton. En ja, dat is eigenlijk ook omdat ik toch ook wel van country muziek hou. Ik vind het wel eens leuk om dat te luisteren. En Dolly Parton vind ik altijd een hele mooie stem hebben. En zij heeft het lied There Was Jesus dus gemaakt. En het is een heel ingetogen nummer. Ja, maar wel echt heel mooi. Ze heeft ook nog een nummer over, want ik moest een beetje twijfelen van, zal ik deze pakken of The Coat of Many Colors? Dat gaat dus over de mantel van Jozef uit het Oude Testament. Dat haar moeder die ook zo'n kleuren mantel voor haar had gemaakt. Maar ik vond deze net iets passender, dus ik heb voor deze gekozen.
0: Ja, en dan hebben we nog Praise Brandon Lake.
1: Ja, Praise van Brandon Lake en Chris Brown. Ja, ook een nummer. Eigenlijk, die zingen ze thuis bij ons heel veel. En dat is een heel vrolijk nummer. Wordt ook op de jongerenkampen gezongen. En dat gaat dan met een band. En dan die tieners die gaan voluit. En dat is prachtig om te zien. Dus ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om zoiets erin te doen. Dus dat is dan het tweede nummer. En het laatste nummer is U bent mijn koning. Dat zingt, dat heeft Anja Vergouwen geschreven, dat lied. En ja, dat heeft toch ook wel weer met wat jongere kinderen te maken. Maar ik vond dat wel een hele mooie afsluiter. Zij heeft de cd Hij kent mij, heeft ze alle liedjes van geschreven. En het is ja ook mooi ingezongen. En ik vind dat ook wel qua titel ook wel heel mooi. Om te zeggen van Jezus, u bent mijn koning.
0: En ook heel mooi om daarmee te sluiten.
1: Precies dat.
0: Hè? Ja. Want hij is en blijft onze koning.

0: En zo, beste luisteraars, is ook aan deze legaal toon, die een beetje anders was als anders, omdat we ook in de vakantietijd zitten, is weer ten einde. En ik wil Inge heel hartelijk danken dat zij dus voor ons haar muziek heeft uitgekozen en daar ook wat over heeft verteld. En in ieder geval heel fijn dat je hier ook aan dit programma hebt willen meewerken.
1: Graag gedaan, Gonien.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We gaan verder met de catechese over de dogmatische constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie, over de goddelijke openbaring. We hebben gezien dat God zich openbaart in een dialoog van liefde, waarin hij zich tot ons wendt als tot vrienden. Het gaat dus om een relationele kennismaking, die niet alleen ideeën overbrengt, maar een geschiedenis deelt en oproept tot gemeenschap in wederkerigheid. De vervulling van deze openbaring vindt plaats in een historische en persoonlijke ontmoeting, waarin God zichzelf aan ons schenkt, zichzelf aanwezig maakt en wij ontdekken dat wij gekend worden in onze diepste waarheid. Dat is wat er in Jezus Christus is gebeurd. Het document zegt dat de innerlijke waarheid van zowel God als de redding van de mens voor ons schittert in Christus, die tegelijkertijd de middelaar en de volheid van de hele openbaring is. Jezus openbaart ons de Vader door ons te betrekken bij zijn eigen relatie met Hem. In de Zoon, die door God de Vader is gezonden, kunnen de mensen zich in de Heilige Geest bij de Vader voordoen en worden zij deelgenoot van de goddelijke natuur. Wij komen dus tot de volle kennis van God door binnen te treden in de relatie van de Zoon met zijn Vader, krachtens het werk van de Geest.

In de relatie van de Zoon met zijn Vader, krachtens het werk van de Geest. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door de evangelist Lucas, wanneer hij ons het vreugdevolle gebed van de Heer vertelt. Op hetzelfde moment juichte Jezus van vreugde in de Heilige Geest en zei: Ik prijs u, o Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en geleerden verborgen hebt gehouden en ze aan de kleine hebt geopenbaard. Ja, o Vader, want zo hebt u het in uw welwillendheid besloten. Alles is mij door de Vader gegeven. En niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, noch wie de Vader is, behalve de Zoon, en degene aan wie de Zoon het wil openbaren. Lucas 10, vers 21 en 22. Dankzij Jezus kennen wij God zoals Hij ons kent. In Christus heeft God ons immers zichzelf geopenbaard en tegelijkertijd onze ware identiteit als kinderen, geschapen naar het beeld van het Woord, aan ons getoond. Dit eeuwige Woord verlicht alle mensen door hun waarheid te onthullen in de blik van de Vader. Je Vader die in het verborgene ziet, zal je belonen, zegt Jezus. En hij voegt eraan toe dat de Vader onze noden kent. Jezus Christus is de plaats waar wij de waarheid van God de Vader herkennen, terwijl wij ontdekken dat Hij ons kent als kinderen in de Zoon, geroepen tot hetzelfde lot van een vol leven. De heilige Paulus schrijft: Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, opdat wij het kindschap zouden ontvangen. En dat jullie kinderen zijn, bewijst het feit dat God de geest van zijn Zoon in onze harten heeft gezonden, die roept: Abba, Vader. Ten slotte is Jezus Christus de openbaarder van de Vader door zijn eigen menselijkheid. Juist omdat Hij het vlees geworden woord is dat onder de mensen woont, openbaart Jezus ons God door zijn eigen ware en ongeschonden menselijkheid. Daarom, zo zegt het concilie, in wie men de Vader ziet, voltooit hij met zijn hele aanwezigheid en openbaring, met woorden en daden, met tekenen en wonderen, en vooral met zijn dood en glorieuze verrijzenis uit de doden, en tenslotte met de zending van de Geest van de waarheid, de openbaring. Om God in Christus te leren kennen, moeten we zijn volledige menselijkheid aanvaarden. De waarheid van God openbaart zich niet ten volle wanneer er iets aan het menselijke wordt weggenomen, net zoals de integriteit van de menselijkheid van Jezus de volheid van de goddelijke gaven niet vermindert. Het is de volledige menselijkheid van Jezus die ons de waarheid van de Vader vertelt. Het zijn niet alleen de dood en de verrijzenis van Jezus die ons redden en tot ons roepen, maar zijn persoon zelf. De Heer die mens wordt, geboren wordt, geneest, onderwijst, leidt, sterft, verrijst en onder ons blijft. Om de grootsheid van de incarnatie te eren, volstaat het dan ook niet om Jezus te beschouwen als een kanaal voor de overdracht van intellectuele waarheden. Als Jezus een echt lichaam heeft, vindt de overdracht van Gods waarheid plaats in dat lichaam, met zijn eigen manier om de werkelijkheid waar te nemen en te voelen, met zijn manier om in de wereld te leven en er doorheen te gaan. Jezus zelf nodigt ons uit om zijn blik op de werkelijkheid te delen. Kijk naar de vogels in de lucht, zegt hij. Ze zaaien niet en maaien niet, ze verzamelen niets in schuren. Toch voedt jullie hemelse Vader ze. Zijn jullie dan niet veel meer waard dan zij? Matthäus 6, vers 26. Broeders en zusters, als we de weg van Jezus tot het einde toe volgen, komen we tot de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Als God voor ons is, schrijft de heilige Paulus verder, wie zal dan tegen ons zijn? Hij die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, zal hij ons dan niet alles samen met hem schenken? Dankzij Jezus kent de Christen God de Vader en geeft hij zich vol vertrouwen aan hem over.

Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Dei Verbum met de titel Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 9. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Een citaat uit Psalm 45, vers 3a. Mariamne gaf een opgewonden gilletje en trok Carilliné het huis in voordat ze de kans kreeg om aan te kloppen. Ik heb de hele dag op je gewacht, riep ze uit. Waar bleef je? Carilliné grinnikte en omhelsde haar vriendin even enthousiast. Ze was 2 uur eerder thuisgekomen en had alleen de tijd genomen om het vuil van de lange reis af te wassen in de baden. Ze had een schone tunica aangetrokken in de kleur van saffraan, een oud stuk geel lint om haar natte haar gebonden en was naar het huis van Philippus gerend, vol verlangen om haar vriendin te zien. Tante Blandina had erop gestaan dat ze hun oude dienstbode Leda meenam, omdat ze het geen prettig idee vond dat haar nichtje alleen door de straten van Caesarea liep. De arme vrouw zou waarschijnlijk spontaan grijs geworden zijn van ongerustheid als ze ontdekte waar Carilliné zich in Meroë zoal begeven had. En? Mariamne porde haar in de zij voordat ze neerknielde om haar voeten te wassen. Philippus had geen bediende. Zijn dochters regelden alles, inclusief de meest ondergeschikte karweitjes. Hoe was je reis? Carilliné nam de handdoek van haar vriendin over en droogde haar voeten af. Ja, wat moest ze zeggen? Verbazingwekkend? Schokkend? Tergend? Onverwacht, zei ze. Ik heb je massa's te vertellen. Er was zoveel gebeurd in 2 weken dat Carilliné het gevoel had dat ze haar vriendin maanden niet had gezien, in plaats van slechts 14 dagen. Mariamne keek op. Abrupt maakte haar drukte gedoe en enthousiasme plaats voor kalmte. Belangrijk nieuws, zei ze zacht. Het was geen vraag. Ze had een verontrustende gave om dingen te doorzien. Carilliné knikte. Nieuws dat mijn leven verandert. Oh, Carilliné, ik kan niet wachten tot ik hoor wat voor nieuws. Maar we moeten nog wachten, vrees ik. We hebben gasten en vader heeft Iraïs en Eutychis naar Jeruzalem gestuurd om onze tante gezelschap te houden. Zonder mijn zussen om te helpen, moest Hermione in haar eentje de maaltijd voorbereiden. Je bent net op tijd om me te helpen opdienen. Ze gaf Carilliné's hand een kneepje. Maar zodra we opgeruimd hebben, sluipen we samen naar Hermione's vertrek en je kunt u me alles vertellen. Carilliné zuchtte. Geef niet, ik ben heel goed geworden in wachten. Jij? Wat is er gebeurd in Kush? Een bezoek van een engel? 1 van de 10 plagen van Egypte? Een pratende ezel? Een pratende ezel had ik goed kunnen gebruiken, maar je zult moeten wachten tot je het te weten komt. Wie zijn de gasten? Vrienden van vader. Iemand die ik ken? Carilliné was eraan gewend allerlei soorten mensen bij Philippus thuis te ontmoeten. Philippus was samen met 6 anderen gekozen om de armen te dienen gedurende de beginjaren van de kerk. En hij had veel behoeftige mensen geholpen, van wie de meeste hem nog steeds toegenegen waren en zo vaak ze konden op bezoek kwamen. Maar Philippus' vriendschappen reikten tot ver buiten de grenzen van Caesarea en Jeruzalem. Toen de kerk meer dan 20 jaar eerder door de eerste golf vervolgingen was verspreid, had de Heilige Geest Philippus een avontuur laten beleven waarover hij een boek zou kunnen schrijven. In die tijd was hij Nathemahar op de weg naar Gaza tegengekomen. Filippus en zijn vier dochters hadden zich uiteindelijk in Caesarea gevestigd. Maar de vrienden die hij in het hele Rijk had, kwamen nog steeds vaak bij hem op bezoek. Je wist nooit wie je tegenkwam bij Filippus thuis. Dat wist Carilinae uit ervaring. Mariamne schudde haar hoofd. Ja, je kent ze niet. Hun schip heeft zware schade geleden tijdens een storm en ze logeren al bijna 2 weken bij ons. Carilinae rook de heerlijke geuren van Hermione's lekkernijen lang voordat ze aankwamen bij de kleine keuken aan de achterkant van de kleine binnenplaats met zijn geschilferde terracotta potten vol kruiden en specerijen. Hermione, Filippus' oudste dochter, gebruikte die bij het koken en in haar geneesmiddelen. Van Filippus' vier dochters leek Hermione het meest op hem. Een ongeluk dat men snel vergat. De knokige neus, dunne lippen en scheve tanden zorgden voor een dubieuze eerste indruk. Maar na een uur in Hermione's gezelschap was men geneigd de ogen te sluiten voor iedere onvolmaaktheid. Hermione bezat zo'n gratie en charme dat men haar na een paar dagen zelfs mooi begon te vinden. Vorige maand nog had ze een huwelijksaanzoek gekregen van een rijke koopman. Het was niet het eerste dat ze afgeslagen had. Hermione geloofde dat God een andere roeping voor haar had. Ze dreef Filippus' kleine maar drukke huishouding met dezelfde goedmoedige doeltreffendheid als die ze aanwendde in de zorg voor de zieken. Het maakte haar tot één van de meest geliefde vrouwen van de kerk in Caesarea. Die unieke zorgzaamheid maakte ook dat ze voor Carilinae als een moeder was. Hermione vertroetelde Carilinae met dezelfde genegenheid als ze haar zus Mariamne gaf, die ze sinds de dood van hun moeder had grootgebracht. Naast al die talenten verstond Hermione de kunst om de lekkerste maaltijden te bereiken van eenvoudige ingrediënten. Het water liep Carilinae in de mond toen ze de keuken binnenkwam. Het aroma van roosterende prei, komijn en knoflook vulde alle hoeken. Ze kwam al snel tot de conclusie dat er misschien toch niet zoveel geduld voor nodig was om een paar uurtjes extra te wachten tot ze haar nieuws aan Mariamne kon vertellen. "Wat kan ik doen?" zei ze bij wijze van begroeting. Hermione stond over een pan gebogen, maar liep prompt een bronzen opschepslepel met lange steel vallen toen Carilinae haar vraag stelde en vloog naar haar toe. Zodra ze bij haar was, sloot ze Carilinae in een stevige omhelzing, zoals alleen Hermione dat kon. "Ik heb je gemist, kleintje," zei ze, terwijl ze Carilinae op de wang tikte. Het was een grapje. Carilinae was al sinds haar 9e langer dan Hermione. "Laat het eten niet aanbranden," zei Carilinae. "Ik ben uitgehongerd." Hermione klakte met haar tong. "Het enige wat hier brandt is het kookvuur. Mij een beetje waarschuwen om het eten niet aan te laten branden, kom nou, de brutaliteit." Maar ze draaide zich weer om naar haar pan. "Kun je dit naar de zuilengang dragen, nu het nog heet is?" Ze wees met haar opscheplepel naar een koperen pan vol dampende asperges. "Mariamne kan de olijven en de salade meenemen." Carilinae rook lava's en koriander en gebakken uien vermengd met de aardse geur van asperges onder haar neus, terwijl ze de hete pan droeg. Maar zodra ze de zuilengang betrad, vergat ze de verlokkende aroma's van Hermione's eten en haar rammelende maag. Haar eerste glimp van Filippus' gast deed haar abrupt stilstaan. "Goedenavond," zei hij, met het muzikale accent waar ze al zo lang bekend mee was. Alles aan hem wees erop dat hij een Kushit was. Ze was helemaal uit Meroe komen reizen om bij Filippus thuis een andere Kushiet tegen te komen. De onderzoekende, ongegeneerde blik waarmee hij haar opnam, maakte Caroline duidelijk dat hij net zo nieuwsgierig was naar haar als zij naar hem. Ze begroette hem in het Meroïtisch, wat vlot over haar lippen kwam na haar recente verblijf in zijn land. Hij fronste verward zijn voorhoofd. Bent u Kushitische? Was ze een Kushitische? Ondanks dat ze veel niet wist over haar afkomst en het frustrerende feit dat het haar niet was gelukt om haar vader te vinden, kon ze die vraag tenminste beantwoorden. Ik ben half Kushitisch, zei ze. Mijn moeder was een Romeinse. Dit is Taharka, zei Filippus. Hij is kapitein op Theo's schip dat 2 weken geleden bijna vergaan is in een storm. Oh, wat spijtig uw ongeluk, zei ze. Ik beschouw het niet als een ongeluk om door de hand van God gerend te worden van schipbreuk en een wisse dood, kwam een warme stem tussen beiden. Ze draaide zich om naar Filippus' tweede gast en vergat prompt de Kushiet. De man had het lichaam van een geboren atleet met brede schouders en harde spieren die niet zozeer uitpulden, maar toch onmiskenbaar waren. De rechte neus en het gebeeldhouwde mond in combinatie met het vrij lange gezicht maakten hem meer dan prettig om naar te kijken. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Vigilavit Jugum Iniquitatum, gezongen door Ensemble Hermes. Heer, ik verlang naar uw licht. Verlicht in mij wat donker is. Heer, ik verlang naar uw vertrouwen. Neem de angst en de argwaan uit mij weg. Heer, laat me bij u zijn. Heer, laat mij van u zijn.

0: De lezing van vandaag is uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 1, vanaf vers 11.
1: Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren. Het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom. Kom op voor wezen, sta weduwen bij.

In deze lezing van Jesaja kun je de opvatting van God ten opzichte van plechtige rituelen en ceremonies echt niet verkeerd verstaan. Zin na zin vernietigende commentaren, walging, afkeer. Is dit een verrassing voor je? Kun je je herinneren of je ooit aanwezig was bij een ceremonie of een liturgie die dit soort gevoelens bij jou opriep? Zou het mogelijk zijn dat die gevoelens je door God werden ingegeven? Afkeer veroorzaakt door God, omdat de Heer je iets duidelijk wilde maken?

Behalve dat we horen waar God een hekel aan heeft, krijgen we op het eind van deze passage te horen waar God behagen in schept. Het goede doen, streven naar gerechtigheid, de onderdrukten, de wezen en de weduwen helpen. Wanneer zag je dat voor het laatst gebeuren?

Wat voor het laatst gebeuren? Kijk eens terug. Misschien was jij zelf degene die rechtvaardig handelde. Of misschien was je juist degene aan wie recht werd gedaan.

0: Luister opnieuw naar de lezing. Wat is het waar God echt een hekel aan heeft?
1: Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom. Kom op voor wezen, sta weduwen bij.

Als ik dit alles hoor, moet ik dan mijn eigen religieuze praktijken herzien, zowel in de liturgie als in mijn leven? Wil ik aan God de genade vragen hem trouw te zijn in alle aspecten van mijn leven, Gods wil te doen, zowel binnen de kerk als ook daarbuiten?

0: en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job wordt met zweren bedekt. Hij wordt door zijn vrienden bezocht. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam Satan weer met hen mee om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tot Satan: "Waar ben je allemaal geweest?" "Ik heb rondgezworven over de aarde," antwoordde de Satan. "Wel," vroeg de Heer, "heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat je mij hebt overgehaald hem zonder enige aanleiding te ruïneren." Satan gaf ten antwoord: "Dat is hem zijn huid wel waard. Want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid, wedden dat hij u vloekt in uw gezicht." Toen zei de Heer tegen Satan: "Goed, hij is in jouw hand, maar je moet hem in leven laten." En Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde zich af met een scherf, gezeten in as en vuil. Toen zei zijn vrouw: "Blijf je nu nog de brave uithangen? Dan God maar prijzen tot je eraan doodgaat." Maar Job antwoordde: "Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?" Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Noama, drie vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Ze gingen van huis en begaven zich samen naar Job om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al van verre zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was.
1: Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. De mens voor Gods aanschijn. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is hem welgevallig. De weg van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig met vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is, dan het vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van de mens mag in zijn eigen ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt diens maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het maandag 13 juli, in de 15e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de heilige Henricus. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1011. De hymne 701. De psalmen en antifonen, week 3, 1013. En we nemen het afsluitend gebed van de heilige Henricus, 1346. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, de psalmen en de antifonen, maandag week 3, vanaf bladzijde 280. Of op de getijden gebeden app van de Tilteberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: O hemels licht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat, geeft dat uw geesten allen tijd, in licht en waarheid ons geleid.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat hij ons leidt, en zie wij zijn, naar ziel en lichaam waarlijk rein, en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is, en het geloof tot lafenis, dan schenkt de Geest ons goede wijn. Wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon, des vaders zoon. De Vader is in u en gij. Gij zit aan vaders rechterzij. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
1: Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft.
0: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats. De zwaluwen een nestje voor hun brood.
1: Bij uw altaren, Heer der Hemelmachten, mijn koning en mijn God.
0: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
1: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer hij aan zijn bedevaart begint.
0: Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroegere regen overdekt met rijke tooi.
1: Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij in Sion vindt de God der goden.
0: Gij, Heer der Hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God.
1: God, mijn beschermer, zie omlaag, zie om naar uw gezalfde.
0: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen.
1: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
0: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
1: Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
0: O Heer der Hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
1: Boven de heuvels zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen.
0: Tallozen zullen op weg gaan en zeggen, komt, wij gaan op naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob.
1: Hij zal ons leren zijn wegen te gaan, wij zullen zijn paden volgen.
0: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet, uit Jeruzalem komen Gods woorden.
1: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigt hij van schuld.
0: Zwaarden smeedt men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
1: Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
0: Huis van Jacob, vooruit! Trekken wij op in het licht van de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, we gaan op naar de berg van de Heer.
0: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
1: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen.
0: Meld aan de natie zijn heerlijkheid. Zijn wondere daden aan alle volken.
1: Want machtig en onvolprezen is hij. En meer te duchten dan alle goden.
0: De goden der volken zijn maaksels van mensen. Maar hij is de schepper van het heelal.
1: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Huldig de Heer, alle stammen en volken. Huldig de Heer om zijn glorie en macht. Huldig de Heer om de roem van zijn naam.
1: Brengt hem uw offer en treedt in zijn voorhof. Gaat hem aanbidden in heilig gewaad.
0: Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde. Zeg tot elkander, de Heer regeert.
1: Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met beleidheid.
0: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft.
1: De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin.
0: Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam.
0: De korte schriftlezing. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

0: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: Die wonderen doet als geen ander.
1: Van eeuwig tot eeuwig.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: In profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals zij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In
1: profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God.
0: God heeft de mensen op de wereld geplaatst om eensgezind hun werk te verrichten, tot eer van zijn naam. Bidden wij tot hem.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Geprezen zijt gij, schepper van al wat bestaat. Gij hebt ons de goederen van deze aarde toevertrouwd, en gij houdt ons in leven.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Wees met ons bij het werk van deze dag. Leer ons uw wil te volbrengen.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Laat ons werk aan anderen ten goede komen. Laat ons met en voor hen bouwen aan een betere wereld.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Geef ons en allen die wij vandaag ontmoeten vrede en blijmoedigheid.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Bladzijde 1346. Laat ons bidden. God, gij zijt de heilige Henricus met overvloed van gaven tegemoet gekomen en hem die eens over zijn volk regeerde, heb gij verheven tot een leven van nog hoger waarde. Wij vragen u op zijn voorspraak, dat wij in dit wisselend bestaan met een zuiver hart naar u verlangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hunsbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 14e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar lang aan vloeien leed, en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om, en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En van dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Dit is het woord van God. En we beginnen mijn geest te laten rusten bij hem, in een toestand van aanvaarde machteloosheid. Mijn geest mag zo dood zijn als die van het dochtertje van de overste. Jezus heeft de macht er nieuw leven in te brengen. Dus niet gespannen uitkijken naar tekenen van leven, van gebedsleven, goed vinden dat ik uit mezelf niets tot stand kan brengen om alles alleen van hem te verwachten. Een paar passen voor de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe hij let op het geringste teken van geloof en vertrouwen, om daar terstond op te reageren met een grotere zelfmededeling. Want daarvan zijn de wonderen een teken. Ik maak een gebaar van aanbidding. Het gebed moet niet alleen met de geest, maar ook met het lichaam gebeuren. We bidden pas helemaal wanneer wij ook met ons lichaam bidden. Eerbied in de lichaamshouding kan helpen om veel van Jezus te verwachten. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding die ontvankelijkheid uitdrukt tegenover God. In die houding vraag ik om de genade van een goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om in te voegen in de geschiedenis van God met de mensen, haal ik me de geschiedenis of de situatie voor de geest waarin hij zich nu opnieuw aan mij wil meedelen. Nadat werd verteld hoe Jezus de menigte vanuit de boot toesprak, in parabels, het zaad in de akker, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaadje, horen we nu hoe Jezus zijn leerlingen aan de lijve laat ondervinden wat hij de menigte met woorden onderrichtte. De menigte krijgt het woord, de leerlingen het werk. De werken hebben dezelfde strekking als de parabels. Overwinning namelijk op de slopende kracht van het kwaad. In de kwaadaardig spokende elementen op het meer van Galilea, in de onreine geest die in de graven huisde, en nu in de dodelijke ziekte van Jairus' dochter en de ondermijnende ziekte van de vrouw met haar kwaal van 12 jaren. Steeds wordt de menselijke machteloosheid zwaar aangezet. Mijn dochter is zojuist gestorven. En deze geschiedenis herhaalt zich ook in mij. Gods kracht zal in mijn leven doorbreken wanneer ik op de eerste plaats mij mijn onmacht bewust maak. Ten tweede deze onmacht positief aanvaard. En ten derde in vertrouwen en geloof dat God mij welgezind is.
Ik stel mij de plaats voor ogen waar zich dit heeft afgespeeld en waar zich dit in mijn leven afspeelt. Ik overzie situaties van machteloosheid in verleden en heden. Wellicht merk ik hoe er een verlangen in mij opkomt diezelfde genade te mogen ontvangen. Wil ik die genade inderdaad ontvangen, dan helpt het om mij dat verlangen bewust te maken en het als een bijzondere genade te vragen, een innerlijke kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, de Heer van het leven. Opgewassen is Hij tegen de uitersten van het kwaad, zodat ik me bij Hem altijd veilig mag weten. De overweging. Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen. Dat mocht in die tijd juist niet. Je mocht geen lijk aanraken. En als ik alleen maar mijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn, zegt de bloedvloeiende vrouw. Ook dat mocht niet, want de vrouw leed aan bloedvloeiing. Ze was onrein. Wie zij aanraakte, werd onrein. En wie haar aanraakte, werd onrein. Daar deed ook die heimelijke benadering van achteren bij de zoom van zijn mantel niets van af. In één evangelie twee voorbeelden van mensen die vragen wat niet mag, wat niet kan. Waar mensen niet mogen, waar mensen niet kunnen, daar kan God. Voor hem geldt geen grens gesteld door de wet, door de ziekte. Voor God bestaat er geen grens. Als je niet verder kunt, ben je aan de grens. Ook mensen kunnen je soms niet verder helpen. Ook zij moeten het dikwijls opgeven. Maar God kan altijd verder. Hij heeft altijd nieuw leven voor je, dat verder reikt dan welke menselijke grens ook. Maar je moet niet opgeven. Niet binnen pakken neerzitten. Nooit val je buiten zijn machtsbereik. Geef dus niet op, ook niet vanwege de zonde. De zonde waaraan het volk volgens de eerste lezing zich heeft schuldig gemaakt door Baal aan te roepen, door Baal te vereren, door vreemde goden na te lopen, door aan het verbond met God ontrouw te zijn. Zelfs de zonde van ontrouw in het verbond met God is voor God geen grens. De zonde stelt een grens tussen ons en God. Zij verbreekt de verbinding met God.

aan God. Zij verbreekt de verbinding met God, verbreekt de band met hem. Wij keren hem de rug toe. En dat is van ons uit nooit meer goed te maken. De mens zelf kan zichzelf niet vrijmaken uit zijn zelfgemaakte slavernij, uit de gevangenis die hij om zichzelf heeft gebouwd. Maar wat de mens niet kan, het goed maken tussen God en ons, dat kan God wel. En hij wil het ook. Hij heeft de macht om alle grenzen te overschrijden. Hij heeft al onze zonden goed gemaakt, zoals het heet in een eucharistisch gebed. Er is niets in de wereld wat ons blijvend ter neer kan drukken, want God is er. En wat doet God nu met die ontrouwe bruid? We weten wat er in de Joodse wet staat op ontrouw, dat kennen we ook uit het evangelie. We hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, zeggen de Joden, terwijl zij overspel bedrijft. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij daarvan, Johannes 8? Wat doet hij nu met ons? En wat staat er in de eerste lezing? Ik zorg dat zij naar de woestijn gaat. Dat betekent dat ze terugkeert naar de plaats waar zij oorspronkelijk Gods liefde heeft leren kennen. En dan, staat er in die eerste lezing, dan spreek ik tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid, naar God, naar uw eerste liefde. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid naar God, uw eerste liefde. Misschien zijn er mensen die u hebt opgegeven, of bijna opgegeven, niet doen. Doe niet mee met die geest van troosteloosheid, waarmee de vijand van de menselijke natuur, de slechte geest, u wil vervullen, zodat u uit een zekere wanhoop het werk van God zou willen opgeven. Maar doe mee met het werk van God. Doe mee met de goede engel die God aan uw zijde heeft gesteld. In de eerste lezing staat er dan ook nog: op die dag neem ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid. In recht? Wat voor recht hebben wij? We hebben juist geen recht. Het is dan ook niet ons recht. Het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God. Het recht van zijn verbond. Dat is genade. Dat is vriendschap om niet. Dat is trouw zonder enige voorwaarde. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw uit pure genade. Uit goedheid en erbarming. Kijk maar hoe hij dat doet in het evangelie. Heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u genezen. Geloof. Abraham geloofde God toen hij van zijn kant voor niets dat verbond met hem sloot. Het was een eenzijdig gegeven. Van de kant van Abraham was er alleen maar geloof. En God rekende hem dat als gerechtigheid aan. In recht en gerechtigheid, zegt de profeet Hosea. Geloven, daar komt het op aan. Uw geloof heeft u genezen. Geloven in Gods onvoorwaardelijke trouw. Waar je het zelf hebt verprutst, waar je tegen je eigen grenzen bent aangelopen, waar mensen hun grenzen hebben gesteld, geloof, spring eroverheen. Spring gelovig in Gods liefdevolle hart, dat opnieuw met je wil beginnen en daarmee wil doorgaan tot een nieuw leven, een eeuwig leven. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, zoals hij deed met Jairus, toen hij haar moeder insprak, en zoals hij deed met de vrouw. Hij sprak haar mild aan, dochter, zoals hij eerder deed met de lammen, mijn zoon. Zo kan ik op mijn beurt met Jezus spreken en met zijn Vader in de hemel.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen, Radio Maria. Laten we gaan bidden. In het altijd fijn samen te bidden. En we zullen dan bidden het toewijdingsgebed van Radio Maria. Dat overal in de hele wereld, bij alle radiostations van Radio Maria, wordt gebeden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het hel dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars, die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid, hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gave van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is het toewijdingsgebed van Radio Maria. Zoals dat op alle radiostations ter wereld van Radio Maria ook wordt gebeden. Ik geef u een overzicht van de gebedsmomenten vandaag. Zo dadelijk bidden we de rozenkrans om 8:30... Nou, en dan kunt u gebedsintenties nog toezenden via WhatsApp. En dat kan tot het moment dat we zeg maar beginnen met het voordragen van de gebedsintenties. Dat is meestal zo ongeveer 8:55. Als u daarna gebedsintenties inzendt, nou, dan komen die ook aan bod, maar dan bij een volgend gebed. Om 9:00 vieren we de Eucharistie. Om 11:15 de lezingendienst. Om 12:00 bidden we het Angelus, oftewel het gebed van de Engel des Heren, gevolgd door het middaggebed. Om 11:45 bidden we weer de rozenkrans en dat is dan de iets uitgebreidere, waarbij u ook kunt meebidden als u belt tijdens de muziek die tussen de tientjes van de rozenkrans klinkt. Om 3:00 vanmiddag bidden we de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 5:00 de rozenkrans. Om 17:30 de Vespers, om 18:00 het Angelus en om 19:00 de Eucharistieviering. En dan laat in de avond om 22:00 bidden we nog de completen. Pater Bots is natuurlijk met het woord van God elke dag opnieuw. Dat is weliswaar geen gebed, maar een overweging bij het evangelie van de dag. En die zenden we uit om 16:30. En om 9:30. Maar die van 9:30 is dan wel die van de volgende dag. Dus dat is de evangelie van de volgende dag. Ik wens u heel veel luisterplezier vandaag en veel devotie bij de gebeden. En ik hoop dat u bij ons blijft.

En we bidden een gebed tot de heilige Jozef. Het was mijn penitentie na de biecht om een gebed tot de heilige Jozef te memoriseren. En dus dit gaat mij helpen om dat te doen. En het is sowieso ook een mooi gebed om voor te dragen en samen te bidden. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de heilige maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige zoon toe. In u stelde Maria haar vertrouwen. Met u werd Christus man. Heilige Jozef, toon u zelf ook voor ons een vader en leid ons op de weg van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, het is 8:30, het is maandag en we gaan weer de dag beginnen met de Rozenkrans. Fijn dat u met ons mee bent en u mag weten dat wij alle intenties van de Rozenkrans van de luisteraars meenemen in ons gebed en ook de intenties die tot nu toe via WhatsApp zijn binnengekomen. We gaan vandaag vanwege de maandag de blijde geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor mensen in arme landen. We bidden voor mensen in rampgebieden dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ons gebed is ook gevraagd dat de hartmedicatie bij een luisteraar mag aanslaan en dat de benauwdheid weg mag gaan. We bidden voor iemand die zich erg eenzaam voelt en lijdt aan depressies, dat zij hulp, ondersteuning en uitzicht mag krijgen om goed verder te kunnen gaan in het leven. Voor structurele, passende en blijvende hulp of voor een andere oplossing. We bidden zegen en genade voor iemands arbeidsovereenkomst op voorspraak van de heilige Jozef. Voor een dochter met haar gezin en droevige tijd, dat er de juiste hulp komt op voorspraak van de heilige. We bidden om de hulp van de Heilige Geest. We bidden voor rust in iemands hoofd en dat het slapen beter mag gaan. We bidden uit dankbaarheid en om zegen op voorspraak van de heilige artsengelen, de heilige Teresa van het Kind Jezus, voor de bekering van een familie. We bidden voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Dat de nieuwe week ons weer vrede mogen brengen en genadig mogen zijn. Voor de kleinkinderen van iemand die op vakantie zijn, dat ze gezond thuiskomen op voorspraak van de heilige maagd Maria. Voor een vriendin de pijn draaglijk blijft. We bidden voor een vriend dat een biopt mee, dat de biopt meevalt, de uitslag meevalt. Voor een vriendin die euthanasie wil voor haar lijden, we bidden dat ze dat ze dat niet laat doen. Ook bidden we uit diepe dankbaarheid voor een dochter en voor de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. We bidden voor de bescherming van deze dochter en haar familie. We bidden voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van de kleinzoons en een luisteraar. En ook voor de zielerust van een moeder. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: van zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw almachtigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde

0: blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de hemel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan door met muziek en om 9:00 of een paar minuten na 9:00 begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas-Basiliek in Maastricht.

En beste luisteraars, het is 9:00 en we maken alvast verbinding met de kapel van de Sintse Waas. Want daar zijn ze bezig met de afsluiting van de aanbidding. Dus we gaan ook daar mee aandoen. En daarna begint de Heilige Mis.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 985. 985. Couplet 1 en 2.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering. Een bijzonder welkom aan alle luisteraars van Radio Maria. Lieve mensen, vandaag gedenken wij de heilige Hendrikus. Hij was keizer, maar hij gebruikte zijn macht niet om zichzelf groot te maken. Hij zette zich in voor de kerk, hielp de armen en wilde dat mensen God leerden kennen. Hij koos niet altijd voor de gemakkelijkste weg, maar voor de weg van Christus. In het evangelie zegt Jezus dat wie hem wil volgen, soms moeilijke keuzes moet maken. Geloven is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel de weg die leven en vrede brengt. Lieve mensen, ook wij worden uitgenodigd om elke dag opnieuw voor liefde, waarheid, goedheid te kiezen. Laten we daarom, in het begin van deze Eucharistieviering, eerlijk naar onszelf kijken. Waar hebben wij te weinig moed gehad om voor het goede te kiezen? Waar hebben wij de liefde en vergeving tekort gedaan? Vragen wij de Heer om zijn barmhartigheid en vergeving, zodat wij met een open hart deze heilige Eucharistie kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar. En broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Laat ons bidden. God, met de overvloed van uw genade, zijt gij de heilige Henricus tegen moet gekomen, om hem uit de zorgen voor zijn rijk in deze wereld op wonderbare wijze te roepen tot het hemelse. Wij vragen u op zijn voorspraak, dat wij bij alle wisselwaardigheden van dit leven met een zuiver hart voortgaan op de weg naar u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We gaan nu luisteren naar het woord van God.

Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer uw God. Waar dienen uw vele offers toe? Ik ben ze beu, uw brandoffers van rammen en het vet van de gemeste kalveren. Het bloed van stieren en schapen en bokken behaagt mij niet langer. Wanneer gij voor mijn aangezicht verschijnt, wie heeft het van u gevraagd dat ge mijn voorhoven plat loopt? Staak toch dit zinloze offer. Ik walg van hun geur. Nieuwe maan en sabbat en hoogtijdag, zij behagen mij niet langer. Ik wens geen feesten gepaard met wangedrag. Uw nieuwe maanfeesten en uw hoogtijdagen, ze liggen mij zwaar op het hart. En ik draag die last niet langer. Wanneer gij uw handen omhoog heft, dan doe ik mijn ogen dicht. Gij kunt bidden zoveel als ge wilt. Ik luister niet langer. Uw handen zitten vol bloed. Gaat u wassen. Gaat u reinigen. Uit mijn ogen met uw boze daden. Houd op met kwaad te doen. Leert het goede doen. Onderhoud het recht. Help de verdrukte. Verdedig de wees. Pleit voor de weduwe. Zo spreekt de Almachtige Heer. Woord van de Heer. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik aldoor branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Vrede met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denkt niet dat ik vrede ben gekomen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen, tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem die op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker koud water geeft, omdat gij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. Woord van de Heer. Amen.

0: Broeders en zusters, wij willen nu op voorspraak van de heilige Henricus onze voorbeden uitspreken.
1: Bidden wij voor onze paus en alle bisschoppen, dat de Heer hen mag zegenen in hun dienstwerk. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor de leiders van alle volkeren, dat ze met Gods hulp mogen inzien welk een verantwoordelijkheid ze op zich genomen hebben. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij om zegen voor de akkers, opdat een ieder zijn dagelijks brood mag ontvangen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij om genezing en kracht voor al onze zieken. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas en voor de heling of Paschal gewinst en voor de intenties van de wereldvrede. En bidden wij ook in het bijzonder voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor ouders Lesjur Jansen, voor wie deze heilige mis wordt opgedragen, dat zij mogen komen tot het aanschouwen van onze God en Vader. Laat ons bidden. Op een moment van stilte bidden wij voor onze persoonlijke intenties. Barmhartige God, verhoor de gebeden die wij uitgesproken hebben, maar zie ook naar de verlangens die verborgen bleven. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Zingen wij samen 817. 817.

wenn wir het brood ontvangen, aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, schier van al wat leeft. Uit de milde gaan hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid brothers and sisters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, zie naar de haven van uw kerk die tot u bidt. Geef aan uw gelovigen die ze als voedsel tot zich nemen de genade van een heiliger leven door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getekenis van uw heiligen, schenk gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geef gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrek gij aan ons het werk van de verlossing door hun voorbeeld dat ons aanspoort en door hun voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus. En wij belijden tot uw wederkeer. Zijn dood en verrijzenis in dag die Gods bieden wij u aan. Het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u omdat gij ons waardig hield om voor uw aangezicht te staan aan uw heilig dienstwerk verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn goede bischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Hedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, in het bijzonder ouders Lesjur Jansen. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagde Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef Hartbreidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Servatius en heilige Hendrikus, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht te zijn, en die loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Als één familie laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zaligzedig en nodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Amen.

Dit zegt de Heer: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem.

En beste luisteraars, bidden we ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, uw gaven hebben wij ontvangen. Wij bidden u, laat in ons de genade van de verlossing toenemen, telkens als wij dit mysterie vieren, door Christus onze Heer. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

En mijn luisteraars, we waren verbonden voor de Heilige Mis met de Sintse Waas en Maastricht. We gaan zo door met muziek en ik wil u ook nog vertellen wat u vanochtend van ons kunt verwachten. Zo om 10:00 begint het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 10:15 hoort u een getuigenis over Radio Maria en om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. Om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag een abdijbrief voorgelezen door Gonnie Spronk en Ricky Cornelissen over de heilige Carolus Borromeus. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Daarna om 11:15 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Om 11:30 hoort u aflevering 16 uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma De Ladder van Jacob met Theo Paardenvliet met een serie over Willem Nuyens en het herwonnen vaderland. Vandaag over protestantse mythes. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en om 15:30 begint het programma Aan tafel met. Vandaag over Lourdes, hemel op aarde. En om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie bij het evangelie van de dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 is er een lezing uit het archief met Karel Wiegering, de derde lezing uit de serie over de drie evangelische raden, vandaag over de armoede. En om 19:00 vanavond is er een heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mijlerkerk in Utrecht. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, ieder jaar kom ik in mijn dagmissaal op 13 juli een prentje tegen van de schone Italiaanse Clelia Barbieri. Nou moet u weten dat ik geen idee heb hoe ik aan dat prentje kom. Maar als ik dat prentje mag geloven, was onze heilige Clelia een plaatje. Op de achterkant staat een heel verhaal in het Italiaans, waar je op kunt maken waar en wanneer zij is geboren en gestorven en welke gemeenschap zij heeft gesticht. Even nazoeken leert dat ze bijna 150 jaar na haar dood nog altijd recordhoudster is. Niet dat zij of iemand anders daar iets mee kan, zoals dat eigenlijk met alle records het geval is, maar de heilige Clelia mag ze na al die jaren nog altijd de jongste ordestichtster van de kerk noemen. Maar laten we voor het gemak gewoon beginnen bij haar geboorte. En eigenlijk nog iets eerder, bij haar ouders. En wel met mama. Zo anders dan dat wij tegenwoordig zoveel zien in de wereld van glitter en glamour, had de jong verliefde Giacinta niet gekozen voor rijkdom en aanzien, maar voor de armoede. Zij liet geld en goed achter voor de arme Giuseppe Barbieri. Ze trouwde de knecht van haar oom, de dokter. Hun huisje staat in Le Boudry di San Giovanni in Bersaceto. Een dorpje onder de rook van het Noord-Italiaanse industriestad Bologna. Giuseppe verdient wat geld bij de hennepteelt. Te weinig om van te leven, maar te veel om dood van te gaan. Het stel krijgt 3 dochters. En 1 daarvan is onze heilige. Clelia zag op 13 februari 1847, 171 jaar geleden, het levenslicht. 8 jaar later roept de Heer van alle leven papa Giuseppe naar huis. Gelukkig heeft oom niet alleen een goed gevulde portemonnee, maar ook een goed hart. En wanneer zijn broer, de vader van de 8-jarige Clelia, overlijdt, schenkt hij het arme gezin een huisje naast de kerk. Clelia helpt moeder met weven en spinnen om het gezin financieel het hoofd boven water te houden. Daarnaast zien de mensen het meisje vaak in de dorpskerk, geknield voor het tabernakel. Mama, wat moet ik doen om heilig te worden? Had ze thuis gevraagd. De catechismus was haar favoriete boek, want, zo zei zij, daarin leer ik God beter kennen. In die tijd krijgt ze haar eerste mystieke ervaring. Ervaart Christus lijden om onze zonden en de pijn van moeder Maria. Clelia helpt de parochiepriester met het opzetten van een catechesegroep voor kinderen, die weldra echter ook door de ouders wordt bezocht. Met het verstrijken van de jaren verandert het meisje in een knappe, jonge vrouw. Krijgt dan ook menig aanbidder. Ze krijgt zelfs 2 huwelijksaanzoeken die ze resoluut afwijst. In plaats daarvan legt Clelia met goedkeuring van haar geestelijk leidsman, Don Judy, de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Kort na haar 20e verjaardag vraagt Clelia de andere begeleidsters, andere leidsters, een gemeenschap met haar te beginnen. Niet alleen voor catechese, maar ook om zieken en andere hulpbehoevenden te helpen. De zusters suore minima del adolorata. Minimen van ons die vrouw van smarten, zouden wij zeggen. Om in het levensonderhoud te voorzien zitten de vrouwen in wat wij vrije tijd noemen te naaien. En in tegenstelling tot andere religieuze gemeenschappen hoeven jonge vrouwen die zich bij hen willen aansluiten geen bruidschat mee te nemen. Zijn zowel arm en rijk welkom. De leden van de gemeenschap dragen een grijs kleed en slapen op matrassen van hooi. Problemen die ontstaan worden steeds op Clelia's bordje gelegd. En omdat zij er steeds weer in slaagt die op te lossen, beginnen de anderen haar als vanzelf moeder te noemen. Al tijdens haar leven wordt menig wonder opgetekend. Waaronder verschillende keren dat de zusters de wanhoop nabij leken te zijn, omdat er weer een scheen eten was. Maar steeds als Clelia voorging in gebed, werd er als antwoord op de poort geklopt en de nood gelenigd. Ook de patroon van de gemeenschap, de heilige Italiaan Franciscus van Paola, liet de vrouwen nooit in de steek. Meer dan eens liet hij bij de zusters brood, bloem en wijn bezorgen. Eigenlijk kon ons deze heilige Clelia niets weigeren. Als een zieke bij haar kwam, doopte zij haar vinger in de olie van de lamp die voor zijn beeldenis brandde, gaf daarmee een kruisje waarop menig een genas. En wat dacht u van de mystieke gaven van onze Clelia? Niet dat we al te veel tijd hebben om daarop in te gaan, maar toch heel even een voorbeeld. Moeder van zuster Anna kwam op een dag met een mand vol met appels. Alle vrouwen blij. Nou, toch niet iedereen. Clelia haalde de appels uit de mand. Verdeelde ze in drieën op tafel en zei: die je op de grond hebt gevonden en die je in de boomgaard hebt geplukt, die houden we. Maar de rest niet, want daar ben jij niet eerlijk aangekomen. Met een rood hoofd bekende de vrouw dat ze ook appels in de boomgaard van de buren had geplukt. Nadat de heilige paus Johannes Paulus II, Clelia Barbieri, in 1989 heilig verklaarde, sprak hij over de wijsheid als eerste en grootste gave van de Heilige Geest. De paus zei: door deze gave is het hele leven van de individuele christen met al zijn gebeurtenissen, hoop, plannen en verworvenheden gevangen in de adem van de geest. Dat het bijstaat met licht van de hoge dat neerdaalt op vele uitverkoren zielen van deze tijd. Van hen, zo sprak de paus, wil ik speciaal de heilige Clelia Barbieri noemen, als een lichtend voorbeeld van een vrouw die de wilde van een dergelijke wijsheid bezat, zelfs op haar jonge leeftijd. In al deze zielen, zo sprak hij, werden de grote dingen die de geest aan Marie heeft gedaan, herhaald. En door diezelfde geest begeesterd sprak Clelia, niet meer dan 23 jaar oud: o grote en goede God, u ziet hoeveel ik van u hou en hoe ik mijn best doe u niet te beledigen. O Heer, open uw hart en stort over mij de vlammen uit van uw liefde. Zet met deze vlammen mijn hart in vuur en vlam op het brand, opdat het brand van liefde. Voordat de Heer haar datzelfde jaar, en wel 13 juli 1870, naar huis haalde, ze leed aan tuberculose, had de 23-jarige de andere zusters toegefluisterd: ik ga straks naar het paradijs, maar zal jullie niet verlaten. Nooit hadden de zusters de diepte van die woorden kunnen bevroeden. Op de eerste verjaardag van haar heengaan hoorden de zusters, terwijl zij in de kapel het koorgebed zongen, zij in gedachten bij Clelia waren, plots haar stem. Hoog, melodieus en hemels, zoals ze nog nooit een stem hadden gehoord. Die nacht leefden wij in het paradijs, zouden ze later zeggen. Slapen van alle opwinding konden we niet. Daarom besloten we in een buurtkerk de nacht in aanbidding door te brengen. Maar de stem was ons gevolgd, bad met ons mee. En diezelfde stem wordt nog altijd gehoord. Voor de zalig en heilige verklaringen hebben getuigen onder ede hiervan getuigd. Moeder Overste sprak: dit wonderbaarlijke geschenk helpt onze zusters goed te doen. Het vergroot ons geloof, verlicht ons in tijden van beproevingen en doet ons vuur verlangen naar de hemel. Luisteraar, ik denk dat ik maar beter zwijg. Clelia Barberie, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Nicolas Romero, taxichauffeur Mexico. Sinds enkele jaren is Nicolas Romero een vrijwilliger die Radio Maria promoot en hij doet dat in zijn taxi. Een voertuig dat een instrument van evangelisatie is geworden. Ik heb altijd naar Radio Maria geluisterd. Ik voelde me erdoor aangetrokken toen ik met de taxi begon te rijden. Ik ging naar Radio Maria en samen met een andere collega begonnen we een groepje Maria's taxichauffeurs te maken. Ik begon met het uitnodigen van alle mensen die ik vervoerde om naar Maria, Radio Maria te luisteren. Het heeft me enorm geholpen, want ik heb mij toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en ik voelde haar spirituele steun en in concreto de behoefte om dingen voor God te doen. Hoe promoot je Radio Maria in je taxi? Eerst zie ik de klanten en maak ik een kort praatje met ze. Als ze me dan een van hun problemen vertellen, stel ik voor dat ze naar Radio Maria luisteren. Met veel mensen, vooral vrouwen die problemen hebben, breng ik ze naar het Heilig Sacrament en ze huilen voor Gods aanwezigheid.
2: Anoniem, Ierland. Brief van een luisteraar. Hoi, frater Eamon. Ik hoorde vanmorgen een gedeelte van uw catechese-programma en de interessante discussie over geloof. Terwijl u sprak, dacht ik aan mijn eigen reis. Ik heb altijd geweten dat als ik mijn geloof zou vinden, mijn reis van genezing en vergeving zou starten. Maar mijn twijfel weerhield me er altijd van om de eerste stap te zetten. De eenvoudige woorden van de schrift die u gebruikte, frater Eamon: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Beschrijven heel eenvoudig hoe Jezus mij naar hem toe bracht. Wat ik verloor en hoe het van me werd afgenomen is niet uit te leggen en zijn met geen woorden te beschrijven. En zonder begrip of woorden wist ik niet hoe ik moest beginnen met genezen. Er zijn zoveel donkere en moeilijke dagen geweest dat ik dacht dat er niets meer van mij kon worden afgenomen en dat ik verloren was. Vertrouwen is altijd heel moeilijk voor mij geweest. Het enige wat ik kon doen was Jezus de hand reiken en tegen hem zeggen: Ik weet niet wat ik moet doen. Zijn kruis wordt langzaamaan mijn begrip en geeft mij woorden. In zijn verwondingen aan het kruis ziet en begrijpt Jezus mijn verwonding, zoals alleen hij dat kan, en ik niet. In nederigheid heb ik moeten accepteren dat Jezus van mij houdt en me accepteert zoals ik ben, in zachte acceptatie van elkaar. Wat ik verloor was heel kostbaar, maar ik begin nu in te zien dat Jezus mij iets geeft dat net zo kostbaar is. kleine dingen die me langzaam leiden op mijn reis en gewoon de genade van Jezus zijn. Het antwoord op mijn waarom wordt nu een ander antwoord dan ik dacht dat het zou zijn. Jezus leidt me langzaam en met zachtheid op mijn reis en helpt mij te begrijpen dat wat ik hem geef van mijn gebrokenheid, hoe klein ook, altijd met liefde wordt aanvaard. Daarom wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor al uw vriendelijkheid, goedheid en het heerlijke warme welkom dat ik ontving tijdens mijn bezoek aan Radio Maria Ireland. Toen ik besloot om op bezoek te komen, dacht ik dat ik alleen maar de studio zou zien en hoe het allemaal werkt. Ik realiseerde mij niet dat ik tegen de tijd dat ik wegging in de ether zou hebben gesproken. Ik probeer mij dat nog steeds te beseffen. Radio Maria is een familie en mag heel trots zijn op wat tot nu toe door iedereen is bereikt. Het is hard nodig in ons drukke leven van vandaag en het stelt mensen in staat om over hun geloof te spreken. Ik zal blijven bidden voor Radio Maria en God vragen om ieder van jullie te zegenen. Voor het geweldige werk dat jullie doen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Job wordt met zweren bedekt, hij wordt door zijn vrienden bezocht. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam Satan weer met hen mee om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tot Satan: "Waar ben je allemaal geweest?" "Ik heb rondgezworven over de aarde," antwoordde de Satan. "Wel," vroeg de Heer, "heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat je mij hebt overgehaald hem zonder enige aanleiding te ruïneren." Satan gaf ten antwoord: "Dat is hem zijn huid wel waard. Want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid, wedden dat hij u vloekt in uw gezicht." Toen zei de Heer tegen Satan: "Goed, hij is in jouw hand, maar je moet hem in leven laten." En Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde zich af met een scherf, gezeten in as en vuil. Toen zei zijn vrouw: "Blijf je nu nog de brave uithangen? Dan God maar prijzen tot je eraan doodgaat." Maar Job antwoordde: "Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?" Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Noama, drie vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Ze gingen van huis en begaven zich samen naar Job om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al van verre zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was.
1: Eerste lezing uit het boek Spreuken. De mens voor Gods aanschijn. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der geschapenen is hem welgevallig. De vecht van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig met vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is dan het vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van de mens mag in zijn eigen ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt diens maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: En van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Ja, ik ben misschien verbaasd dat u ons nou ook weer op maandag hoort, maar dat heeft een reden. Wij mogen namelijk een brief uit de abdij Saint-Joseph de Clairval gaan voorlezen. Dat is dus even met de vakantieperiode te maken. En vandaag hebben we een brief en die gaat over de heilige Carolus Borromeus. Heilige Carolus, hoeveel malen heb ik neergeknield voor zijn relieken in de kathedraal van Milaan? Bekende paus, heilige Johannes Paulus II, op 4 november, kort na zijn verkiezing om op de zetel van Petrus plaats te nemen. Hoeveel malen heb ik teruggedacht aan zijn leven, voor zijn geestesoog, de reusachtige gestalte van deze man Gods en dienaar van de kerk aanschouwt. Carolus Borromeus, kardinaal, aartsbisschop van Milaan en man van het concilie. Hij is een van de belangrijkste hoofdrolspelers in de hervorming van de kerk in de 16e eeuw. Uitgewerkt door het concilie van Trente, dat voor altijd verbonden zal zijn aan zijn naam. Hij is eveneens een van de initiatiefnemers geweest van de instelling van kerkelijke seminaries, die in hun kern weer volledig bevestigd zijn door het Vaticaans Concilie II. Hij was bovendien een dienaar ter ziele, die zich nooit door angst liet overmannen. Dienaar van hen die lijden, van zieken, van ter dood veroordeelden. Mijn leermeester.
1: Carolus Borromeus is op 2 oktober 1538 geboren op kasteel Arona in Noord-Italië, in de provincie Lombardije. Zijn vader, graaf Gilberto Borromeus, bestuurder van de streek rondom het Lago Maggiore, was getrouwd met Margherita de Medici, de oudste zuster van het toekomstige paus Pius IV. Carolus is het tweede van 6 kinderen. Zijn moeder sterft in 1547. Wanneer Carolus 9 jaar is, is zijn vader hertrouwd. Dankzij gunstige bankieren en andere handelszaken is het familiefortuin aanzienlijk toegenomen. Op 12-jarige leeftijd wordt Carolus, als jongste zoon, bestemd om priester te worden en ontvangt hij de tonsuur. Hij wordt dan door zijn vader naar Milaan gestuurd om er Latijn te studeren, bij een uitstekende leermeester. In 1552 zet hij zijn studie voort in Pavia, onder de leiding van Francesco Alciato, die later kardinaal zal worden. Zijn vader kent hem slechts 1 bescheiden maandgeld toe, en soms kost hem moeite in zijn levensonderhoud te voorzien. Zozeer dat zijn dienaren niet altijd behoorlijk gekleed zijn. Carolus lijdt zeer onder deze vernederende toestand, maar niets in zijn brieven verraadt ongeduld of weerspannigheid.
0: In 1558 begeeft Carolus zich naar Milaan om er zijn oom, kardinaal de Medici, te ontmoeten. Maar een paar weken daarna moet hij naar Arona terugkeren voor de begrafenis van zijn vader. Carolus is 19 jaar en, hoewel hij niet de oudste van de jongens is, vraagt zijn hele familie dat hij de handelszaken van de familie ter hand neemt. Ondanks talloze onderbrekingen lukt het hem Dankzij zijn inzet en zijn ernst zijn studie in 1559 te voltooien met een doctoraat in utroco jure. Dit wil zeggen in twee rechten. Het kanoniek en het burgerlijk recht. In de zomer van datzelfde jaar sterft Paulus de Vierde. Het conclaaf dat dan wordt geopend duurt 4 maanden en in december 1559 wordt kardinaal Giovanni Angiolo de Medici, oom van Carolus, tot paus gekozen. Hij neemt de naam Pius de Vierde aan.
1: Geleid door de goede herder. Op 3 januari 1560 vraagt Pius de Vierde aan Carolus onmiddellijk naar hem in Rome te komen. In 10 dagen na zijn verkiezing had de nieuwe paus aan zijn neef reeds het bestuur over de pauselijke staten toevertrouwd. Op 31 januari creëert hij hem tot kardinaal. Carolus vraagt om geen openbare feestelijkheden in Milaan te organiseren, om zijn toetreding tot het kardinaalschap te vieren. Hij wil alleen dat er in Arona 10 missen worden opgedragen ter ere van de Heilige Geest. Vervolgens wordt hij benoemd in het aartsbisdom Milaan. Eerst als apostolisch administrator, vervolgens als titularis. Daar hij geen van de gewijde ordes heeft ontvangen, zal hij de administratie van het bisdom moeten toevertrouwen aan een bisschop van zijn keuze. Terwijl hij nog jong was, zo zal heilige Johannes Paulus II zeggen, werd Carolus Borromeus tot kardinaal van de Heilige Roomse Kerk en aartsbisschop van Milaan benoemd. Hij was geroepen herder van de kerk te worden, omdat hij zich liet leiden door de goede herder. Zo droeg hij zorg voor zijn kerk door deel te nemen aan het onpeilbare mysterie van Christus, eeuwige en enige herder van de onsterfelijke zielen, die de eeuwen en generaties omvat en haar het licht van de toekomstige eeuw instort. Op 4 november 1984. Vervolgens zal kardinaal Borromeus ook benoemd worden tot pauselijk legaat in verschillende regio's van Italië. Evenals beschermer bij de Heilige Stoel van meerdere landen en religieuze ordes. Bovendien vervult hij, als kardinaal en neef, de taak van staatssecretaris van de paus. Het nepotisme van Pius de Vierde, begunstiging van zijn neef, is overduidelijk, maar de voorzienigheid zal ervoor zorgen dat er uit dit kwaad ook iets goeds voortkomt. Carolus Borromeus, pas 22 jaar oud, zal zich met hart en ziel gaan inzetten voor de kerk.
0: Vasthoudendheid en geduldige diplomatie. Carolus zet het beheer van de zaken van zijn familie voort zonder dat zijn studie erdoor leidt. Hij vindt onder de tijd ook de tijd om zich over te geven aan gezond vermaak. Hij speelt luit en cello en beoefent een destijds in de mode zijnde balspel. Hij sticht een letterkundige academie waarvan meerdere werken bewaard zijn gebleven onder de titel Vaticaanse Nachten. In 1561 vestigt hij met eigen geld een college in Pavia. Deze instelling is de eerste die de aanbevelingen in zaken de seminaris van het Concilie van Trente opvolgt. bijeengeroepen in 1537 door Paulus III, maar pas in 1545 in Trent geopend, werd dit concilie meerdere malen onderbroken om politieke redenen. Paus Paulus III was voornemens een algehele hervorming van de kerk door te voeren, met name in het kader van de protestantse hervorming die de grondvesten van het geloof zelf aantastte en misstanden in het leven van de kerk aanklaagde. De catastrofe-situatie in de katholieke kerk maakt het noodzakelijk het concilie te hervatten, maar er waren veel obstakels, in het bijzonder van de kant van de vorsten Maximiliaan van Oostenrijk, Philips II van Spanje en vooral de koning van Frankrijk, Karel de IX. Een van de eerste grote werken van kardinaal Borromeus is het opheffen van die obstakels. Met zijn inzet voor het welzijn van het christendom, zijn vasthoudendheid en zijn geduldige diplomatie bereikt hij uiteindelijk dat de sessies van het concilie hervat worden op 28 januari 1562. De briefwisseling van Carolus Borromeus, die in Rome is gebleven, met de legaten van de paus op het concilie, is aanzienlijk. Het komt er bijna op neer dat hij op een afstand de debatten leidde. Ondanks grote moeilijkheden, deels te wijten aan onverenigbare eisen van de verschillende partijen, kan het concilie op 4 december 1563 afgesloten worden, 18 jaar na de opening in Trente, en wordt aan de Heilige Stoel de zorg overgelaten de hervorming van het brevier en het missaal, het schrijven van een catechismus ten dienste van de zielenherders en de herziening van de Latijnse tekst van de Bijbel door te voeren.
1: Op 26 januari 1564 bevestigt Pius de IV plechtig de decreten van de conciliaire vergadering, tot grote opluchting van de hele christelijke wereld. De kerkvorst benoemt dan een commissie van 3 kardinalen om te waken over de toepassing van de decreten van het concilie, onder toezicht van de kardinaal en neef. De paus zelf kent de verdiensten van de gelukkige afloop van het concilie toe aan de heilige Carolus. Te meer daar hij, alvorens de eerste bewerker te zijn van de toepassing ervan, hij het hardst voor dit concilie geijverd had. Het staat buiten kijf dat dit werk zonder al zijn inspanningen en waakzaamheid niet zou zijn voltooid. Zo zal de heilige Pius de X verklaren in de encycliek Edite Sepe van 26 mei 1910. Terwijl hij de nadruk legt op het innerlijk leven van Carolus Borromeus, zal deze paus eraan toevoegen dat de wonderbare werken van God rijpen in de stilte van de aan gebed en gehoorzaamheid gewijde ziel. En in die manier van voorbereiding liggen de kiemcellen van de toekomstige apostolische vruchten, zoals de oost in de zaden. In tussentijd is de broer van Carolus pas 27 jaar overleden. Nu hij het hoofd van de familie is geworden, bevindt Carolus zich in een paradoxale situatie. Hoewel hij het invloedrijkst lid van de pauselijke curie is, heeft hij nog altijd geen gewijde orde ontvangen. Hij zou dus, als hij zijn kardinaalstetel zou opgeven, terug kunnen keren in de wereld en trouwen en in leven in weelde kunnen leiden. Meerdere mensen sporen hem aan in die richting, voor het welzijn van de familie en het hertogdom Milaan. De paus zelf, zijn oom, staat niet vijandig tegenover deze eventualiteit. Voor die tijd die zal volgen op zijn dood, waarvan hij denkt dat die niet lang meer op zich zal laten wachten. Maar tegen deze raadgevingen in neemt Carolus het ferme besluit zich geheel en al aan de Heer en aan de kerk te geven. Hij bereidt zich voor op de gewijde ordes en intensiveert zijn gebedsleven. Wanneer hij tot priester wordt gewijd door kardinaal Federico Cessi in de basiliek Santa Maria Maggiore op 17 juli 1563, verklaart hij tegenover de Heilige Vader, enigszins ontstemd over de ceremonie: "Wees u niet teleurgesteld, want ik heb de echtgenote gekozen die ik al heel lang wilde." Op 7 december wordt hij bisschop gewijd in de Sixtijnse kapel.

0: Het verlangen zich terug te trekken. Door de taak waarmee hij is belast, is Carolus het aan zichzelf verplicht dicht bij de paus te blijven. Hij hoedt zich er echter voor zijn bisdom Milaan te vergeten dat hij achtereenvolgens aan meerdere bisschoppen toevertrouwt om het vervolgens zijn aanwijzingen te leiden. In 1565 gaat hij naar Milaan en roept een provinciaal concilie bijeen, waarover hij persoonlijk de leiding neemt. De provincie omvatte destijds 16 bisdommen. Maar in die tijd ontstaat het verlangen zich uit alle zaken terug te trekken om in een klooster te gaan leven. Eerwaardige Bartolomé de Braga, Dominicaan, aartsbisschop van Braga in Portugal, die hij beschouwt als een vriend van God, slaagt erin hem van dit voornemen af te brengen en ervan te overtuigen dat hij precies op de plaats zit waar God hem wil hebben. De volgende jaren in Rome worden vooral in beslag genomen met de voorbereiding van de vernieuwingen van het missaal en het brevier, evenals met het schrijven van de door het concilievaders gevraagde catechismes. Carolus is ook lid van een commissie die is belast met de herziening van de kerkmuziek.
1: Wanneer het bericht hem bereikt dat de paus, zijn oom, ziek is, snelt hij naar zijn ziekbed. Maar de toestand van de Heilige Vader is hopeloos. Geholpen door de heilige Filippi Neri doet Carolus zijn best hem op de dood voor te bereiden. Deze treedt in op 10 december 1565. Op 7 januari 1566 kiest het conclaaf kardinaal Michel Ghisleri. Carolus speelde in deze verkiezing een rol van de eerste orde en op zijn voorstel neemt de nieuwe kerkvader de naam Pius V aan. De nieuwe paus geeft te kennen Carolus graag bij zich te houden. Maar na de maatregelen te hebben genomen die het bestuur van de Romeinse curie zeker stellen, krijgt kardinaal Borromeus uiteindelijk de toestemming in zijn diocese te wonen om er persoonlijk leiding aan te geven.
0: Evenals nu het ambt blijft voortduren dat de Heer aan Petrus, de eerste apostel, afzonderlijk had geschonken en dat deze aan zijn opvolgers moet overdragen, zo blijft ook het ambt van de apostelen als herders van de kerk voortduren in de bestendige ambtsuitoefening van de gewijde orde der bisschoppen. De bisschopswijding nu geeft samen met de heiligingsmacht ook het leergezag en de bestuursmacht, die nochtans uiteraard alleen in de hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college kunnen worden uitgeoefend. De handoplegging en de wijdingswoorden verlenen de genade van de Heilige Geest en drukken een heilig merkteken in. En wel zo dat de bisschoppen op eminente en zichtbare wijze de rol van Christus zelf als leraar, herder en hoge priester vervullen en in zijn persoon optreden. Voor de bisschop is dit allereerst een genade van kracht, de geest van leiderschap, de genade om zijn kerk met kracht en wijsheid te leiden en te verdedigen als een vader en herder met onbaatzuchtige liefde voor allen en een voorliefde voor armen, zieken en noodlijdenden. Deze genade zet hem aan het evangelie te verkondigen aan allen, het voorbeeld te zijn voor zijn kudde, haar voor te gaan op de weg van de heiligheid door zich in de Eucharistie te vereenzelvigen met Christus, priester en slachtoffer, zonder te vrezen dat hij zijn leven moet geven voor zijn schapen.
1: Het voordijgschap van Maria. Carolus begint met een bedevaart naar Loreto om zijn bisschoppelijke ambtsuitoefening onder voordijgschap van Maria te plaatsen. Vervolgens maakt hij zijn intrede in Milaan op 5 april 1566. Dan zet hij zich aan het werk met het hervormen van zijn uitgestrekte diocese. Hij begint met zichzelf en zijn bisschoppelijk paleis. Hij geeft een groot deel van zijn persoonlijke bezittingen aan de armen en ziet erop toe in eenvoud te leven. Carolus' lengte ligt ver boven het gemiddelde en hij is tamelijk zwaarlijvig. Toch doet hij veel aan versterving, waarbij hij God vraagt zijn zonde en die van zijn diocesanen te vergeven. De onthoudingen die hij zichzelf oplegt uit het zich ontzeggen van ieder voedsel, buiten die ene maaltijd die, naar oud kerkelijk gebruik, aan het eind van de namiddag, na de vespers, wordt genuttigd, volgens de aanbevelingen van de heilige Augustinus en de heilige Ambrosius, is hetgeen op tafel wordt uitgespaard, bestemd voor de behoeftige armen. Hij draagt eveneens zorg voor de gevangenen.
0: Kardinaal Borromeus kiest met grote zorg de priesters uit die hij benoemt voor de verschillende taken binnen het diocese. Zijn vicaris-generaal is een man van grote wetenschap, met name in de rechten, en voorbeeldig qua levenswijze. Het beheer van justitie wordt toevertrouwd aan rechters die naar behoren worden beloond, ten einde iedere verleiding tot omkoopbaarheid te voorkomen. Hij hervormt het kapittel van de kathedraal en voorziet in een vorming in de leer van de kanunniken die hij graag vaak in de biechtstoel ziet. In 1577 spoort hij hen aan het gemeenschapsleven te hervatten en gezamenlijk heel het officie te bidden. Door zijn diplomatiek optreden en zijn goedheid krijgt hij het voor elkaar dat zijn hervormingen goed worden ontvangen. Paus Heilige Pius V zal hem er in het bijzonder voor prijzen. Voor zijn diocesaan seminari maakt hij een toonbeeld van conformiteit met decreten van het Concilie van Trente. Zijn zorgen gelden eveneens de confraters van de christelijke geloofsleer, met het oog op goed catechismusonderwijs van de kinderen. Zijn voorbeeld vindt weerklank in veel andere diocesen. Tot 5 maal toe bezoekt hij het hele diocese, waarbij hij soms te voet de weg aflegt naar bepaalde plekken in de bergen, die bijna ontoegankelijk zijn. In 1567 begint hij aan zijn bezoek aan de 3 valleien van Valentina, Valtellina, die onder zijn rechtelijke bevoegdheid vallen, maar heel afgelegen zijn. Daar moet alles worden hervormd. De geestelijkheid leidt een werelds, zelfs aanstootgevend leven, waarin de herderlijke plichten nog maar weinig aandacht krijgen. De zeden van het volk komen overeen met dit slechte voorbeeld. Het bisschoppelijk bezoek werpt veel vruchten af, en door de geestelijkheid als door de gelovigen waait een nieuwe wind. In een ander deel van zijn diocese is monsieur Borromeus het voorwerp van een gewapende aanval door dienaren van het kapittel van kanunniken, die beweren niets met zijn rechtelijke bevoegdheid en dus ook niet met zijn herderlijk bezoek te maken te hebben. Het kruis dat voor hem uit wordt gedragen, wordt door kogels geraakt, maar hij blijft ongeschonden.
1: Een beetje water drinken.

0: Een pistoolschot. Carolus Borromeus is ook de bemoedigende kracht achter de stichting van verscheidene broederschappen die de armen en de zondaren te hulp willen komen. Hij sticht zelf de oblaten van de heilige Ambrosius, een vereniging van seculiere priesters die hem in zijn ambtsuitoefeningen moeten ondersteunen. Hetzelfde idee is nu overgenomen onder de naam Priesterlijke Broederschap van de Missionarissen van de Heilige Carolus. Opgericht in 1995 door Massimo Camiscasa in de loop van zijn episcopaat onder de kardinaal verscheidene, zowel diocesane als provinciale synodes. Die bijeenkomsten duren ongeveer 3 dagen. Iedere werkdag wordt door Carolus met een rede geopend en afgesloten. Hij maakt voor die dagen gebruik om zoveel mogelijk contacten op te bouwen met zijn priesters en zijn bisschoppelijke confraters. Vanaf 1567 zet hij zich op verzoek van de paus in voor het herstel van de reguliere discipline van de orde van de vernederden. Sommige broeders accepteren de maatregelen die hij neemt, maar anderen verzetten zich en beramen zelfs een aanslag op hem. In oktober 1569 los een broeder, terwijl de aartsbisschop een officie zingt, een pistoolschot op hem. Carolus denkt ernstig geraakt te zijn, maar hij gebaart dat de officie door moet gaan. Wanneer het is beëindigd, ontdekt men dat de kogel wonderbaarlijk op zijn huid is afgeketst. Ondanks zijn tussenkomst bij de gouverneur van Milaan worden 4 van de samenzweerders aangehouden, veroordeeld en ter dood gebracht. In 1571 zal de orde van de Umiliati, dat is vernederde, door paus de heilige Pius V worden opgeheven. De akkerbouwoogsten van 1570 zijn catastrofaal. In de daaropvolgende winter heerst er hongersnood in het land. Carolus is niets te veel om de armen te eten te geven. Op bepaalde dagen voorziet hij zelfs in de behoefte van 3000 armen. Zijn voorbeeld wordt opgevolgd door andere rijke en machtige personen, onder wie de gouverneur van Milaan, de hertog van Albuquerque. Datzelfde jaar profiteert Carolus de gebedskruistocht die op verzoek van de heilige paus Pius V was georganiseerd tegen de Turkse gevaar om zijn volk aan te moedigen tot inkeer te komen en boete te doen. En hij spoort zichzelf en zijn priesters aan met de woorden: weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Ook dat ons, priesters van Jezus Christus, die gehouden zijn over de anderen te waken, is de aansporing van de apostel gericht. Wij zijn de schildwachten die God ter bewaking van zijn volk heeft aangesteld. Wee ons als wij ons aan de slaap overgeven. De Heer heeft ons gewaarschuwd. Als de wachter het gevaar ziet aankomen en niet op de bezuin blaast, dan wordt het volk niet gewaarschuwd. Komt het zwaard en velt het iemand neer, dan eis ik zijn bloed van de wachter op. De zege bij Lepanto, behaald door de christenen op de vloot van de Ottomaanse indringers en toegekend aan de tussenkomst van de Heilige Maagd, wordt ter dankzegging in Milaan gevierd met grote feestelijkheden.
1: Hoewel hij sinds de zomer van 1571 lijdt onder koorts en voortdurende hoest, gaat kardinaal Borromeus het jaar daarop naar Rome voor het conclaaf dat volgt op de dood van de heilige Pius de Vijfde. De nieuwe paus neemt de naam Gregorius de Achtste aan. Carolus neemt de gelegenheid te baat om zich te laten ontslaan van de functies die hij nog binnen de Romeinse curie uitoefent. Maar weldra publiceert de gouverneur van Milaan vervalste brieven die moeten bewijzen dat de aartsbisschop inbreuk heeft gemaakt op de koninklijke prerogatieven. Lombardije was destijds onderworpen aan de koning van Spanje. Wanneer hij de andere hulpmiddelen heeft uitgeput, is Carolus genoodzaakt een uitdrukkelijke excommunicatie uit te spreken van de kanselier, een maatregel die ook de gouverneur raakt. Het conflict sleept zich meerdere maanden voort. De gouverneur, die maatregel heeft genomen tegen de kerk van Milaan en de familie Borromeus, moet uiteindelijk inbinden en vragen of de excommunicatie ongedaan kan worden gemaakt. Carolus stemt daar van harte mee in.
0: Voor het jubileum van 1575 begeeft de aartsbisschop van Milaan zich naar Rome. Het volgende jaar wordt het jubileum gevierd in het diocees Milaan en Carolus viert er de vierde provinciale synode.

0: Rodus viert daar de vierde provinciale synode. Maar in diezelfde tijd breekt de pest uit. De aartsbisschop doet wat hij kan en gaat zelfs op bezoek bij de pestleiders thuis of in de hospitalen. Vanaf het begin van de epidemie heeft hij geaccepteerd dat hij wel eens zou kunnen sterven door de diensten die hij verleent aan de zieken. Maar op die manier zou hij zich geestelijke zin vrijer voelen om voor hen te zorgen. Niet zonder begrijpelijke terughoudendheid, die weldra is overwonnen, volgen zijn priesters manmoedig het voorbeeld dat hij geeft. In de jaren 1577 en 1578 komt langzaam, maar zeker, een einde aan de epidemie.
1: Ik kom eraan. In de herfst van 1584 wordt de aartsbisschop door belroos in het been gedwongen het bed te houden. Hij roept evenwel een bijeenkomst van de dekens van de regio uit om de zaken van het diocese te behandelen, waarbij hij van de gelegenheid gebruik maakt zijn steun te verlenen aan de stichting van een hospice voor het herstel van armlastige zieken. Het gevoel dat zijn dood nakend was, maakt hij op 15 oktober op persoonlijke retraite gaat in het heiligdom van Farello en alle zonden van zijn leven gaat biechten. Ondanks hoge koorts blijft hij iedere dag de mis opdragen. Wanneer hij weer terug is in Milaan, wordt zijn toestand als zeer ernstig beschouwd door de artsen. Hij ontvangt het sacrament der stervende en vervolgens de heilige communie als teerspijze. De gelovigen die rondom het aartsbisschoppelijk paleis in gebed bij elkaar waren gekomen, vormen zo'n dichte menigte dat de hertog van Terra Nova, destijds gouverneur van Milaan, zich maar met moeite een weg kan banen om binnen te komen. Op 3 november 1584 sterft de kardinaal op 46-jarige leeftijd na de woorden Ecce Venio, ik kom eraan. De uitvaart vindt plaats op 7 november onder leiding van kardinaal Nicola Svoldrati. De toekomstige paus Gregorius de 14e. De faam van heiligheid van kardinaal Borromeus verspreidt zich onmiddellijk en is alleen maar groter geworden. Paus Paulus de Vijfde zal hem op 1 november 1610 heilig verklaren.
0: Beminde broeders, zei heilige Carolus in een preek over de bruiloft van Cana in 1584, mogen Maria, onze patrones, onze pleitbezorger, onze moeder zijn, wanneer zij zich over onze zaak ontfermt, valt er niets te vrezen. Dan zijn we van haar hulp verzekerd. O goeder tierenmoeder, zie vanuit de hemel op ons neer en zie onze noden. Zie hoe het ons ontbreekt aan wijn van naaste liefde. Maria, laat door uw smeekbeden water in wijn veranderen. De heilige maagd vraagt ons evenwel ons bij haar gebeden aan te sluiten en onverwijld op te volgen wat haar goddelijke zoon ons voorschrijft, omdat wij mogen ervaren hoe zijn almacht in ons werkzaam is.

En zo hebben we vandaag mogen luisteren naar een brief die is voorgelezen en die uitgegeven wordt door de abdij Saint-Joseph de Clerval. En vandaag mochten we lezen en horen over de heilige Carolus Borromeus.

Beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het maandag 13 juli. De hymne vindt u op bladzijde 758. 758, de antifon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1018. In het kleingetijdboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 286. We wensen een goede devotie toe zometeen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast.
1: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.
0: Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat, dient u.
1: Had ik in uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan.
0: Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten, omdat gij mij daardoor leven schenkt.
1: Ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt.
0: De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat Gij verordent.
1: In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is uw gebod.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp.
0: Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest.
1: Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt.
0: Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
1: Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd.
0: Voor velen ben ik een teken geworden, omdat gij mij krachtig gesteund hebt.
1: Mijn mond was vervuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat.
0: Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los nu mijn krachten bezwijken.
1: Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren, maken al plannen.
0: God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer.
1: Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom mij haastig te hulp.
0: Dat zij verward op de vlucht staan, die mij naar het leven staan.
1: Met schaamte en schande bedekt. Zij die mij het kwade wensen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet mijn God. Maar ik blijf steeds vol vertrouwen, draag elke dag bij tot uw lof.
1: Ik zal uw gerechtigheid prijzen, uw bijstand de hele dag.
0: Gods macht zal ik alom verhalen en uw gerechtigheid loven, Heer.
1: Van jongs af heb ik het ondervonden en nu nog prijs ik uw daden.
0: Wanneer ik eens oud en grijs ben, verlaat mij dan niet, mijn God.
1: Zolang ik uw macht nog verkondigen kan, uw kracht aan alle die na mij komen.
0: Uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt. Uw grootheid, die niemand kan evenaren.
1: Gij hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond.
0: Vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun.
1: Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen. Met citerspel Israëls heilige loven.
0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u die mij hebt verlost.
1: Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen. Omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet mijn God.
1: Bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
0: God, gij zult ons leven vernieuwen,
1: zodat uw volk zich in u verblijdt.
0: Laat ons bidden, Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt. Help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars, het is 11:15. Welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. Fijn dat u met ons meebidt. En natuurlijk nemen we in ons gebed alle intenties mee. De intenties van de luisteraars. En ook kunt u nog intenties doorgeven via WhatsApp. En u kunt, als er muziek klinkt, ook een intentie doorgeven. En u kunt ook meebidden. Nou, ik wens u van harte veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader.
2: Onze Vader.
1: Die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, beste luisteraars, en het eerste tientje voor verschillende intenties. We bidden voor de intentie van de paus voor de maand juli. Wij bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven en alles zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Om zegen over Radio Maria. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidden ze weldoeners van Radio Maria en voor de zielenrust van overleden luisteraars. Ook bidden we om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven en om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ons gebed is ook gevraagd voor zegen over een jarige vandaag, voor veel gezondheid en voor een jonge acolyte uit Limburg met uitgezaaide kanker. We bidden voorspraak van de heilige Peregrinus voor zijn genezing. Ook bidden we uit dankbaarheid voor zoveel liefde van de mensen om een luisteraar heen. Om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Op voorspraak van de heilige Jozef. Voor twee zieke zussen en een zieke zwager. Dat onze lieve Heer ze bij wilt staan en alles wat zij nodig hebben. Ook bidden wij dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en om eerherstel, of verhoring van een bijzondere intentie voor alle overledenen, dat alle zielen van de overleden in Gods vrede mogen rusten, het eeuwige licht verlichten hen. Voor een zoon, zijn vrouw en kinderen die vandaag op vakantie gaan, dat de heilige Christoffel hen zal begeleiden op hun reis. En ook bidden we uit dankbaarheid voor een gebedsverhoring. Het is de blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we zijn aangekomen bij het tweede tientje. U kunt intenties doorgeven en u kunt ook een tientje op de radio meebidden als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: gaan de luisteraars in het tweede tientje bidden. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Voor een ernstig zieke bisschop. We bidden ook dat de negativiteit om een mevrouw heen mag stoppen. We bidden voor een mevrouw die vreselijk moe is en pijn heeft. We bidden voor verlichting van klachten. En we bidden ook voor het gezin van haar dochter. We bidden om veiligheid op vakantie. Ons gebed is ook gevraagd dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat de neef goed mag herstellen en dat de bloeduitslagen goed mogen zijn. We bidden dat er goede beslissingen worden genomen. En voor een neef en zijn verloofde dat hun huwelijk gezegend wordt en om een mooi huwelijksfeest. Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn bij het derde tientje aangekomen. U kunt bellen om intenties door te geven of een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: We bidden, beste luisteraars, en de tintje uit dankbaarheid voor een medisch onderzoek voor een broer, voor genezing en kracht. Of vrede in de wereld en de harten van de mensen. Om genezing voor een babytje van 7 maanden. Om kracht voor het gezin. We bidden weer uit dankbaarheid en we bidden voor een achterkleinkind dat een kijkoperatie vandaag heeft. We bidden voor zijn genezing en dat hij verlost wordt van de pijn. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw almachtigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven en u kunt ook een tientje op de radio meebidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, aan dit vierde tientje bidden we voor dankbaarheid, voor een medisch onderzoek van een broer. We bidden over verlichting van psychische klachten, voor een broer en vader die ongeneeslijk ziek zijn van longkanker dat zij lijden te dragen is. We bidden uit dankbaarheid. We bidden voor een man die een MRI-scan moet ondergaan, maar hij ziet er heel erg tegenop vanwege claustrofobie. We bidden dat alles goed mag gaan en om kracht. Ook bidden we voor een zus dat ze haar hart opent voor de Heer. En we bidden voor een vriendin die gisteren is overleden. We bidden voor haar zielenrust. We bidden ook voor iemand dat ze Gods stem leert verstaan. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet,

0: groet Maria, vol van genade. De Heer is met u. U zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste tientje bidden. U kunt intenties doorgeven en u kunt ook meebidden met het laatste tientje en met de litanie van het kostbaar bloed. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En we luisteraars, in het laatste tientje bidden we voor liefde, respect en begrip tussen twee zussen en voor rust en wijsheid. Ook bidden we uit dankbaarheid en we bidden voor alle intenties van degenen die met ons aan het meebidden zijn. Het vijfde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we bidden aansluitend de rozenkrans ook nog de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe altijddurende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geeseling tot bloedens toegeslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt laten verloren.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot het laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost. En ons gemaakt tot een koninkrijk van onze God. Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon, hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van het mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans, ook aan de meebidders via de telefoon. We gaan door met onze programmering. Zo om 1:15 hoort u weer het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 1:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl. En om 2:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag met een nieuwe serie Willem Nuyens en het herwonnen vaderland. De aflevering van vandaag heet Protestantse Mythes. Om 3:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 3:30 kunt u luisteren naar het programma Aan tafel met vandaag met Noëlle van Crisco, rector Erik Rozeman en Jacqueline over Lourdes hemel op aarde. En om 4:30 Pater Bots met zijn meditatie bij het evangelie van de dag. Om 5:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans, om 5:30 met de Vespers. Om 6:05 kunt u luisteren naar een lezing uit het archief. Vandaag de laatste lezing uit de serie De Drie Evangelische Raden. Vandaag.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, ieder jaar kom ik in mijn dagmissaal op 13 juli een prentje tegen van de schone Italiaanse Clelia Barbieri. Nou moet u weten dat ik geen idee heb hoe ik aan dat prentje kom. Maar als ik dat prentje mag geloven, was onze heilige Clelia een plaatje. Op de achterkant staat een heel verhaal in het Italiaans, waar je op kunt maken waar en wanneer zij is geboren en gestorven en welke gemeenschap zij heeft gesticht. Even nazoeken leert dat ze bijna 150 jaar na haar dood nog altijd recordhoudster is. Niet dat zij of iemand anders daar iets mee kan, zoals dat eigenlijk met alle records het geval is, maar de heilige Clelia mag zich na al die jaren nog altijd de jongste ordestichtster van de kerk noemen. Maar laten we voor het gemak gewoon beginnen bij haar geboorte. En eigenlijk nog iets eerder, bij haar ouders. En wel met mama. Zo anders dan dat wij tegenwoordig zoveel zien in de wereld van glitter en glamour, had de jong verliefde Giacinta niet gekozen voor rijkdom en aanzien, maar voor de armoede. Zij liet geld en goed achter voor de arme Giuseppe Barbieri. Ze trouwde de knecht van haar oom, de dokter. Hun huisje staat in Le Boudry di San Giovanni in Bersaceto. Een dorpje onder de rook van het Noord-Italiaanse industriestad Bologna. Giuseppe verdient wat geld bij de hennepteelt. Te weinig om van te leven, maar te veel om dood van te gaan. Het stel krijgt 3 dochters. En 1 daarvan is onze heilige. Clelia zag op 13 februari 1847, 171 jaar geleden, het levenslicht. 8 jaar later roept de Heer van alle leven papa Giuseppe naar huis. Gelukkig heeft oom niet alleen een goed gevulde portemonnee, maar ook een goed hart. En wanneer zijn broer, de vader van de 8-jarige Clelia, overlijdt, schenkt hij het arme gezin een huisje naast de kerk. Clelia helpt moeder met weven en spinnen om het gezin financieel het hoofd boven water te houden. Daarnaast zien de mensen het meisje vaak in de dorpskerk, geknield voor het tabernakel. Mama, wat moet ik doen om heilig te worden? Had ze thuis gevraagd. De catechismus was haar favoriete boek, want, zo zei zij, daarin leer ik God beter kennen. In die tijd krijgt ze haar eerste mystieke ervaring. Ervaart Christus lijden om onze zonden en de pijn van moeder Maria. Clelia helpt de parochiepriester met het opzetten van een catechesegroep voor kinderen, die weldra echter ook door de ouders wordt bezocht. Met het verstrijken van de jaren verandert het meisje in een knappe jonge vrouw, krijgt dan ook menig aanbidder. Ze krijgt zelfs 2 huwelijksaanzoeken die ze resoluut afwijst. In plaats daarvan legt Clelia met goedkeuring van haar geestelijk leidsman, Don Judy, de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Kort na haar 20e verjaardag vraagt Clelia de andere leidsters, een gemeenschap met haar te beginnen. Niet alleen voor catechese, maar ook om zieken en andere hulpbehoevenden te helpen. De zusters suore minima del adolorata. Minimen van ons die vrouw van smarten, zouden wij zeggen. Om in het levensonderhoud te voorzien, zitten de vrouwen in wat wij vrije tijd noemen, ziekte naar je. En in tegenstelling tot andere religieuze gemeenschappen hoeven jonge vrouwen die zich bij hen willen aansluiten geen bruidschat mee te nemen. Zijn zowel arm en rijk welkom. De leden van de gemeenschap dragen een grijs kleed en slapen op matrassen van hooi. Problemen die ontstaan worden steeds op Clelia's bordje gelegd. En omdat zij er steeds weer in slaagt die op te lossen, beginnen de anderen haar als vanzelf moeder te noemen. Al tijdens haar leven wordt menig wonder opgetekend. Waaronder verschillende keren dat de zusters de wanhoop nabij leken te zijn. Omdat er weer een scheen eten was. Maar steeds als Clelia voorging in gebed, werd er als antwoord op de poort geklopt en de nood gelenigd. Ook de patroon van de gemeenschap, de heilige Italiaan Franciscus van Paola, liet de vrouwen nooit in de steek. Meer dan eens liet hij bij de zusters brood, bloem en wijn bezorgen. Eigenlijk kon ons deze heilige Clelia niets weigeren. Als een zieke bij haar kwam, doopte zij haar vinger in de olie van de lamp die voor zijn beeldenis brandde, gaf daarmee een kruisje waarop menig een genas. En wat dacht u van de mystieke gaven van onze Clelia? Niet dat we al te veel tijd hebben om daarop in te gaan, maar toch heel even een voorbeeld. Moeder van zuster Anna kwam op een dag met een mand vol met appels. Alle vrouwen blij. Nou, toch niet iedereen. Clelia haalde de appels uit de mand. Verdeelde ze in drieën op tafel en zei: die je op de grond hebt gevonden en die je in de boomgaard hebt geplukt, die houden we. Maar de rest niet, want daar ben jij niet eerlijk aangekomen. Met een rood hoofd bekende de vrouw dat ze ook appels in de boomgaard van de buren had geplukt. Nadat de heilige paus Johannes Paulus II, Clelia Barbieri, in 1989 heilig verklaarde, sprak hij over de wijsheid als eerste en grootste gave van de Heilige Geest. De paus zei: door deze gave is het hele leven van de individuele christen met al zijn gebeurtenissen, hoop, plannen en verworvenheden gevangen in de adem van de geest. Dat het bijstaat met licht van de hoge dat neerdaalt op vele uitverkoren zielen van deze tijd. Van hen, zo sprak de paus, wil ik speciaal de heilige Clelia Barbieri noemen, als een lichtend voorbeeld van een vrouw die de wilde van een dergelijke wijsheid bezat, zelfs op haar jonge leeftijd. In al deze zielen, zo sprak hij, werden de grote dingen die de geest aan Marie heeft gedaan, herhaald. En door diezelfde geest begeesterd sprak Clelia, niet meer dan 23 jaar oud: o grote en goede God, u ziet hoeveel ik van u hou en hoe ik mijn best doe u niet te beledigen. O Heer, open uw hart en stort over mij de vlammen uit van uw liefde. Zet bij deze vlammen mijn hart in vuur en vlam opdat het brandt van liefde. Voordat de Heer haar datzelfde jaar, en wel 13 juli 1870, naar huis haalde, ze leed aan tuberculose, had de 23-jarige de andere zusters toegefluisterd: ik ga straks naar het paradijs, maar zal jullie niet verlaten. Nooit hadden de zusters de diepte van die woorden kunnen bevroeden. Op de eerste verjaardag van haar heengaan hoorden de zusters, terwijl zij in de kapel het koorgebed zongen, zij in gedachten bij Clelia waren, plots haar stem. Hoog, melodieus en hemels, zoals ze nog nooit een stem hadden gehoord. Die nacht leefden wij in het paradijs, zouden ze later zeggen. Slapen van alle opwinding konden we niet. Daarom besloten we in een buurtkerk de nacht in aanbidding door te brengen. Maar de stem was ons gevolgd, bad met ons mee. En diezelfde stem wordt nog altijd gehoord. Voor de zalig en heilige verklaringen hebben getuigen onder ede hiervan getuigd. Moeder Overste sprak: dit wonderbaarlijke geschenk helpt onze zusters goed te doen. Het vergroot ons geloof, verlicht ons in tijden van beproevingen en doet ons vuur verlangen naar de hemel. Luisteraar, ik denk dat ik maar beter zwijg. Clelia Barberie, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 9. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Een citaat uit Psalm 45, vers 3a. Mariamne gaf een opgewonden gilletje en trok Carilliné het huis in voordat ze de kans kreeg om aan te kloppen. Ik heb de hele dag op je gewacht, riep ze uit. Waar bleef je? Carilliné grinnikte en omhelsde haar vriendin even enthousiast. Ze was 2 uur eerder thuisgekomen en had alleen de tijd genomen om het vuil van de lange reis af te wassen in de baden. Ze had een schone tunica aangetrokken in de kleur van saffraan, een oud stuk geel lint om haar natte haar gebonden en was naar het huis van Philippus gerend, vol verlangen om haar vriendin te zien. Tante Blandina had erop gestaan dat ze hun oude dienstbode Leda meenam, omdat ze het geen prettig idee vond dat haar nichtje alleen door de straten van Caesarea liep. De arme vrouw zou waarschijnlijk spontaan grijs geworden zijn van ongerustheid als ze ontdekte waar Carilliné zich in Meroë zoal begeven had. En? Mariamne porde haar in de zij voordat ze neerknielde om haar voeten te wassen. Philippus had geen bediende. Zijn dochters regelden alles, inclusief de meest ondergeschikte karweitjes. Hoe was je reis? Carilliné nam de handdoek van haar vriendin over en droogde haar voeten af. Ja, wat moest ze zeggen? Verbazingwekkend? Schokkend? Tergend? Onverwacht, zei ze. Ik heb je massa's te vertellen. Er was zoveel gebeurd in 2 weken dat Carilliné het gevoel had dat ze haar vriendin maanden niet had gezien, in plaats van slechts 14 dagen. Mariamne keek op. Abrupt maakte haar drukte gedoe en enthousiasme plaats voor kalmte. Belangrijk nieuws, zei ze zacht. Het was geen vraag. Ze had een verontrustende gave om dingen te doorzien. Carilliné knikte. Nieuws dat mijn leven verandert. Oh, Carilliné, ik kan niet wachten tot ik hoor wat voor nieuws. Maar we moeten nog wachten, vrees ik. We hebben gasten en vader heeft Iraïs en Eutychis naar Jeruzalem gestuurd om onze tante gezelschap te houden. Zonder mijn zussen om te helpen, moest Hermione in haar eentje de maaltijd voorbereiden. Je bent net op tijd om me te helpen opdienen. Ze gaf Carilliné's hand een kneepje. Maar zodra we opgeruimd hebben, sluipen we samen naar Hermione's vertrek en je kunt u me alles vertellen. Carilliné zuchtte. Geef niet, ik ben heel goed geworden in wachten. Jij? Wat is er gebeurd in Kush? Een bezoek van een engel? 1 van de 10 plagen van Egypte? Een pratende ezel? Een pratende ezel had ik goed kunnen gebruiken, maar je zult moeten wachten tot je het te weten komt. Wie zijn de gasten? Vrienden van vader. Iemand die ik ken? Carilliné was eraan gewend allerlei soorten mensen bij Philippus thuis te ontmoeten. Philippus was samen met 6 anderen gekozen om de armen te dienen gedurende de beginjaren van de kerk. En hij had veel behoeftige mensen geholpen, van wie de meeste hem nog steeds toegenegen waren en zo vaak ze konden op bezoek kwamen. Maar Philippus' vriendschappen reikten tot ver buiten de grenzen van Caesarea en Jeruzalem. Toen de kerk meer dan 20 jaar eerder door de eerste golf vervolgingen was verspreid, had de Heilige Geest Philippus een avontuur laten beleven waarover hij een boek zou kunnen schrijven.
In die tijd was hij Nathemahar op de weg naar Gaza tegengekomen. Filippus en zijn vier dochters hadden zich uiteindelijk in Caesarea gevestigd. Maar de vrienden die hij in het hele Rijk had, kwamen nog steeds vaak bij hem op bezoek. Je wist nooit wie je tegenkwam bij Filippus thuis. Dat wist Carilinee uit ervaring. Mariamne schudde haar hoofd. Ja, je kent ze niet. Hun schip heeft zware schade geleden tijdens een storm en ze logeren al bijna 2 weken bij ons. Carilinee rook de heerlijke geuren van Hermione's lekkernijen lang voordat ze aankwamen bij de kleine keuken aan de achterkant van de kleine binnenplaats met zijn geschilferde terracotta potten vol kruiden en specerijen. Hermione, Filippus' oudste dochter, gebruikte die bij het koken en in haar geneesmiddelen. Van Filippus' 4 dochters leek Hermione het meest op hem. Een ongeluk dat men snel vergat. De knokige neus, dunne lippen en scheve tanden zorgden voor een dubieuze eerste indruk. Maar na een uur in Hermione's gezelschap was men geneigd de ogen te sluiten voor iedere onvolmaaktheid. Hermione bezat zo'n gratie en charme dat men haar na een paar dagen zelfs mooi begon te vinden. Vorige maand nog had ze een huwelijksaanzoek gekregen van een rijke koopman. Het was niet het eerste dat ze afgeslagen had. Hermione geloofde dat God een andere roeping voor haar had. Ze dreef Filippus' kleine maar drukke huishouding met dezelfde goedmoedige doeltreffendheid als die ze aanwendde in de zorg voor de zieken. Het maakte haar tot één van de meest geliefde vrouwen van de kerk in Caesarea. Die unieke zorgzaamheid maakte ook dat ze voor Carilinee als een moeder was. Hermione vertroetelde Carilinee met dezelfde genegenheid als ze haar zus Mariamne gaf, die ze sinds de dood van hun moeder had grootgebracht. Naast al die talenten verstond Hermione de kunst om de lekkerste maaltijden te bereiken van eenvoudige ingrediënten. Het water liep Carilinee in de mond toen ze de keuken binnenkwam. Het aroma van roosterende prei, komijn en knoflook vulde alle hoeken. Ze kwam al snel tot de conclusie dat er misschien toch niet zoveel geduld voor nodig was om een paar uurtjes extra te wachten tot ze haar nieuws aan Mariamne kon vertellen. "Wat kan ik doen?" zei ze bij wijze van begroeting. Hermione stond over een pan gebogen, maar liep prompt een bronzen opschepslepel met lange steel vallen toen Carilinee haar vraag stelde en vloog naar haar toe. Zodra ze bij haar was, sloot ze Carilinee in een stevige omhelzing, zoals alleen Hermione dat kon. "Ik heb je gemist, kleintje," zei ze, terwijl ze Carilinee op de wang tikte. Het was een grapje. Carilinee was al sinds haar 9e langer dan Hermione. "Laat het eten niet aanbranden," zei Carilinee. "Ik ben uitgehongerd." Hermione klakte met haar tong. "Het enige wat hier brandt is het kookvuur. Mij een beetje waarschuwen om het eten niet aan te laten branden, kom nou, de brutaliteit." Maar ze draaide zich weer om naar haar pan. "Kun je dit naar de zuilengang dragen, nu het nog heet is?" Ze wees met haar opscheplepel naar een koperen pan vol dampende asperges. "Mariamne kan de olijven en de salade meenemen." Carilinee rook lava's en koriander en gebakken uien vermengd met de aardse geur van asperges onder haar neus, terwijl ze de hete pan droeg. Maar zodra ze de zuilengang betrad, vergat ze de verlokkende aroma's van Hermione's eten en haar rammelende maag. Haar eerste glimp van Filippus' gast deed haar abrupt stilstaan. "Goedenavond," zei hij, met het muzikale accent waar ze al zo lang bekend mee was. Alles aan hem wees erop dat hij een Kushit was.
Ze was helemaal uit Meroe komen reizen om bij Filippus thuis een andere Kushiet tegen te komen. De onderzoekende, ongegeneerde blik waarmee hij haar opnam, maakte Caroline duidelijk dat hij net zo nieuwsgierig was naar haar als zij naar hem. Ze begroette hem in het Meroïtisch, wat vlot over haar lippen kwam na haar recente verblijf in zijn land. Hij fronste verward zijn voorhoofd. Bent u Kushitische? Was ze een Kushitische? Ondanks dat ze veel niet wist over haar afkomst en het frustrerende feit dat het haar niet was gelukt om haar vader te vinden, kon ze die vraag tenminste beantwoorden. Ik ben half Kushitisch, zei ze. Mijn moeder was een Romeinse.

0: Romeinse. Mijn moeder was een Romeinse. Dit is Taharka, zei Philippus. Hij is kapitein op Theo's schip dat 2 weken geleden bijna vergaan is in een storm. Oh, wat spijtig uw ongeluk, zei ze. Ik beschouw het niet als een ongeluk om door de hand van God gered te worden van schipbreuk en een wisse dood, kwam een warme stem tussen beiden. Ze draaide zich om naar Philippus' tweede gast en vergat prompt de couchiet. De man had het lichaam van een geboren atleet met brede schouders en harde spieren die niet zozeer uitpulden, maar toch onmiskenbaar waren. De rechte neus en het gebeeldhouwde mond in combinatie met het vrij lange gezicht maakten hem meer dan prettig om naar te kijken. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij De Ladder van Jacob. U kunt de komende 8 zomerweken luisteren naar een aantal herhalingen van eerder door Radio Maria uitgezonden programma's. Eerst kunt u luisteren naar 3 uitzendingen over de katholieke historicus Willem Nuyens. Nuyens was een 19e eeuwse Nederlandse amateurhistoricus die op zijn wijze een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van de katholieke emancipatie van ons land. Vervolgens volgen 3 afleveringen over de 20e eeuwse Engelse historicus Christopher Dawson. Dawson was in de decennia voor het Tweede Vaticaanse Concilie een prominent katholiek geleerde, niet alleen in de Anglo-Saxische wereld, maar ook ver daarbuiten. Zo werden veel van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald en hier in krant en tijdschrift besproken. Hij leek een tijdje te zijn vergeten, maar sinds enkele jaren is er weer meer belangstelling gekomen voor hem en zijn indrukwekkende oeuvre. En tenslotte volgt nog een herhaling van een nog niet zo lang geleden uitgezonden tweedelige boekbespreking. Dat betreft het recent verschenen Duitsstalige boek Taboe van de Oostenrijkse psychiater Raphael Bonelli. Ik begin u dus eerst over het boeiende leven van Willem Nuyens te vertellen in 3 afleveringen met de overkoepelende titel Nuyens en het herwonnen vaderland. Deze aflevering draagt de titel Protestantse mythes. Willem Nuyens werd in 1823 geboren en hij stierf in het jaar 1894. Zijn leven overbrugt dus een belangrijk deel van de 19e eeuw. Hij geldt als de belangrijkste katholieke historicus van die eeuw. Zijn naam wordt vaak genoemd in het rijtje van grote 19e eeuwse katholieke emancipatoren, zoals Le Sage ten Broek, die voor hem leefde, en Albertine Thijm en Herman Schaapman, beide tijdgenoten die hij goed gekend heeft. Dat roept de vraag op hoe een historicus, nota bene een amateurhistoricus, een rol gespeeld kan hebben in de strijd om de verheffing van het eeuwenlang achtergestelde katholieke volksdeel. De overkoepelende titel van deze 3 programma's, Nuyens en het herwonnen vaderland, wijst daar al op. Nuyens heeft door zijn werk de katholieke Nederlanders en hun kerk weer een rechtmatige plaats gegeven in de geschiedschrijving en daarmee in de natie zelf. Om hem goed te kunnen duiden, om het belang van zijn werk goed te kunnen begrijpen, moeten we hier dus ook iets zeggen over de toenmalige positie van de katholieken in een land dat door de politieke en maatschappelijke elite eeuwenlang gezien werd als een protestants land. Met andere woorden, we proberen Nuyens ook in zijn tijd te plaatsen. Als inleiding beginnen we met 2 voorbeelden te kijken hoe verschillend Nederlandse katholieken op 2 belangrijke nationale gebeurtenissen reageerden. De eerste gebeurtenis viel aan het begin van de 19e eeuw, de tweede aan het eind van die eeuw. Het jaar 1814 was een jubeljaar in Nederland. De Fransen waren vertrokken, de onafhankelijkheid was hersteld en de zoon van de stadhouder werd dat jaar enthousiast in de verschillende steden als soeverein ingehaald. Waren katholieken in dat jaar ook in een jubelstemming? Jawel, maar om een geheel andere reden. De Nederlandse katholieken vierden dat jaar vooral de triomfantelijke terugkeer van Paus Pius VII naar Rome. De paus verbleef namelijk door Napoleon in gedwongen ballingschap in Fontainebleau. In 1814, na de val van Napoleon, mocht hij naar Rome terugkeren. Over die vaderlandse gebeurtenissen van 1814 hebben Nederlandse katholieken zich nauwelijks in het openbaar geuit. Over de terugkeer van de Prins van Oranje in Scheveningen, al in november 1813, over de bevrijding van het vaderland van de Franse overheersing en over de instelling van een Nederlands koningschap, in de katholieke bronnen van die tijd vinden we er nauwelijks iets van terug. De eeuwenlange geschiedenis van uitsluiting had begrijpelijkerwijs tot een zwakke verbondenheid met het vaderland geleid. De juridische gelijkberechtiging, die zich niet lang daarvoor, tijdens de Bataafse Republiek, had voltrokken, had er kennelijk nog niet toe geleid dat de Nederlandse katholieken zich echt volwaardige burgers voelden. Verre van dat. En dan gaan we 85 jaar verder. Het contrast met de enthousiaste wijze waarop de Nederlandse katholieken de troonsbestijging van de zeer jonge Wilhelmina in het jaar 1898 hebben begroet, is overduidelijk zichtbaar. Neem als voorbeeld even het jaarboekje van Albertine Tijm ter hand, een populaire katholieke publicatie in die dagen. Het gehele nummer is gewijd aan die troonsbestijging. In 2 genealogische artikelen wordt feestelijk vastgesteld dat de jonge vorstin een achterkleindochter in de 37e graad is van keizer Karel de Grote. En ook opmerkelijk, Wilhelmina stamt ook in rechte lijn af van de heilige Elisabeth van Hongarije. Ik citeer hier een van de auteurs in die bundel. Die schrijft: de glorie van een hoogst beminnelijke heilige omstraalt ook ons koningshuis. En met de grootste huizen van Europa kan ons koningshuis wedijveren in de eer Elisabeth van Hongarije, de hoge edele vrouwe van de Wartburg, tot stammoeder te bezitten. En ook onze jeugdige koningin mag zich noemen Filia Sancte Elisabeth, dochter van de heilige Elisabeth. Ik ontleende deze twee voorbeelden overigens aan een artikel van de historicus Peter Raats. Het contrast tussen de oorverdovende stilte van 1814 en het overenthousiaste eerbetoon van 1898 is opmerkelijk en leerzaam. Kennelijk was er in de loop van die 19e eeuw bij het katholieke volksdeel toch een gevoel van echte verbondenheid met het vaderland gegroeid. Maar nog iets anders moet ons hier al opvallen. In het eerbetoon aan de Oranjes wordt in 1898 volstrekt voorbijgegaan aan de 80-jarige oorlog en de Gouden Eeuw, maar rechtstreeks verwezen naar de middeleeuwen. We komen in een andere aflevering nog terug op dit opmerkelijke gegeven. De historische muziek wordt in deze afleveringen verzorgd door het gezelschap Camerata Traiactina. Met het nu volgende lied verplaatsen we ons even naar de stad Berg op Zoom in het jaar 1622.

U hoorde het lied Merk toch hoe sterk, uitgevoerd door een lid van het gezelschap Camerata Trajectina. Dit Merk toch hoe sterk is onverbrekelijk verbonden met een opmerkelijke gebeurtenis uit de 80-jarige oorlog. Het lied gaat namelijk over het mislukte Spaanse beleg van Berg op Zoom in 1622. Van de circa 20.000 manschappen onder Spinola waren er na 3 maanden 5.000 gesneuveld. Het betreft dus een overwinningslied over het ontzetten van de stad na een 3 maanden durend beleg. Maar een paar nuances op wat dit lied ons voorspiegelt zijn van belang. U hoorde namelijk net in het lied Berg op Zoom, houd u vroom. Stut de Spaanse scharen. Ten eerste is er wel wat af te dingen op de frase stut de Spaanse scharen. De meeste soldaten spraken geen Spaans en kwamen van elders. Zelfs aanvoerder Ambrogio Spinola was geen Spanjaard, maar was geboren in Genua. Ten tweede, en voor ons thema belangrijker, de protestantse tekstschrijver gaat er hiervan uit dat de gehele bevolking van de stad protestants was, wanneer hij laat zingen Berg op Zoom, houd u vroom. Maar een omvangrijk deel van de inwoners van de stad was toen katholiek. Tussen haakjes, wist u dat Merk toch hoe sterk even later weer erg populair was onder de boeren in Zuid-Afrika tijdens de Boerenoorlog aldaar. Maar goed, terug naar Willem Nuyens. In de ontwikkeling die de katholieke Nederlander in de 19e eeuw doormaakte van betrekkelijke buitenstaander naar enthousiast vaderlander, heeft Nuyens een opmerkelijke rol gespeeld. Diep geworteld in de tijd waarin hij leefde, was namelijk het idee dat Nederland een protestantse natie was en dat alleen de protestant een echte Nederlander en vaderlander kon zijn. Om het belang van het historische werk van Nuyens goed te kunnen begrijpen, zullen we dus ook uitgebreid moeten ingaan op 3 zaken. We spreken over de plaats die de katholieken in de 19e eeuwse Nederlandse samenleving innamen. We hebben het over het toen breed gedragen en soms militant antipapisme. En ten derde, we bespreken de verschillende visies die in de tijd van Nuyens bestonden over het Nederlandse verleden en over het karakter van de Nederlandse natie. En we beantwoorden in dat verband specifiek de vraag waarom dat nationale verleden juist in de tijd van Nuyens zo belangrijk was. Maar eerst natuurlijk iets over de geschiedschrijver zelf. Willem Jan Frans Nuyens werd in 1823 in Avenhoorn geboren. Dat dorp ligt tussen Hoorn en Alkmaar. Hij bracht zijn jeugd door in Grotebroek. Hij kwam uit een geslacht van artsen. Maar hij was zelf de eerste volledig academisch gevormde arts in de familie. Hij heeft na zijn studietijd in Utrecht de rest van zijn leven weer in West-Friesland gewoond. West-Friesland is een streek waar een belangrijk deel van de bevolking katholiek was gebleven. Een van Nuyens' eerste herinneringen gaan terug naar de tijd van 1830, de Belgische opstand, toen katholieken konden worden uitgescholden voor muiter, of meer direct voor Belg. Er deden in die dagen geruchten de ronde dat de katholieke notabelen in het geheim de Belgen financieel ondersteunden. Een van zijn andere jeugdherinneringen gaat over de bouw van een stenen kerk met een klokkentoren in een naburig dorp. Dat was een grote gebeurtenis, want dit soort dorpskerkjes waren in die tijd nog meestal van hout en groen geverfd en waren uiterlijk vaak niet van schuren te onderscheiden. Ook heel veel indruk maakte het op de jongen toen een bisschop, van ver weg gekomen,
het heilig vormsel kwam toedienen. Dat gebeurde in dat dorp voor het eerst in eeuwen, want de noordelijke Nederlanden zijn eeuwenlang missiegebied geweest zonder eigen bisschoppen. Voor een andere typerende jeugdherinnering laten we Nuyens nu zelf even aan het woord. Op de Franse school te Enkhuizen lazen wij, onder andere als lees- en taaloefening, stukken uit een boekje uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Sentimentalistisch, filantropisch, half calvinistisch, half rationalistisch. Op zekere dag viel het de jonge heer Nuyens te beurt een stuk te moeten voorlezen, waarin gesproken werd van maar twee sacramenten. En gezegd werd dat de Roomse leer der transsubstantiatie een onwaarheid was. De jonge heer weigerde verder te lezen. Monsieur gebood hem verder te gaan. De jonge heer, die zich door het verkeer met de landjeugd ettelijke manieren, welke ik niet fijn zal noemen, had eigen gemaakt, wierp monsieur het boek naar de oren. Grote ontsteltenis. Gewichtige schoolkwestie. De schoolcommissie kwam bijeen. De jonge heer moest monsieur excuus vragen. Hij weigerde. Eindelijk stelde de commissie er zich mede tevreden dat hij wilde toestemmen dat hij monsieur geen boek in het gezicht mocht werpen. Een lid der schoolcommissie, een predikant, was loyaal genoeg te zeggen dat de monsieur toch aan Nuyens dat stuk niet had moeten laten voorlezen. Tot zover de oudere Nuyens die over zijn jeugd schrijft. Denkt u nu vooral niet dat dit gedrag typisch was voor de houding van katholieke jongeren in die tijd. In die zin is deze herinnering helemaal niet typerend. De meeste kinderen leerden na de lagere school trouwens niet door. En de paar die dat wel deden waren doorgaans niet zo militant. Maar typisch is het wel voor de positie van de katholieke Nederlanders in de eerste helft van de 19e eeuw. Hun kinderen gingen meestal naar scholen waar de onderwijzers en leraren doorgaans een protestantse achtergrond hadden. Nuyens gaat na deze Franse school naar de Latijnse school en wil vervolgens letteren en geschiedenis gaan studeren. Zijn vader verbood het hem. Alweer iets typerend voor de positie van de Nederlandse katholieken. Vader Nuyens was een verstandig man. Een katholiek kon met een dergelijke studie zijn brood niet verdienen, want leraarsposten gingen in die tijd niet naar katholieken. Het wordt dus medicijnen in Utrecht. Maar zijn historische belangstelling bleef. Na zijn studie vestigt Nuyens zich als huisarts in Westwoud. Zijn praktijk besloeg een groot gebied, met name de streek tussen Horen en Enkhuizen. Met zijn rijtuigje reed hij elke dag een vaste route langs zijn patiënten. Hij besteedde elk verloren uurtje aan het lezen of schrijven. Zelfs in dat rijtuigje zat hij vaak te lezen, terwijl een knecht het paard mende. 'S avonds sloot hij zich in zijn studeerkamer op om zijn historische werken te schrijven. Wanneer we de vele delen van zijn gepubliceerde werk overzien, moeten we ons verbazen over zijn werkkracht. In acht nemend zijn drukke praktijk, zijn grote gezin en zijn andere werkzaamheden voor de katholieke zaak. En hij kon uiteraard niet beschikken over een wetenschappelijke bibliotheek in de buurt. Boeken werden hem vaak uit Amsterdam opgestuurd door zijn vriend Alberting Tijm en soms ook door de Leidse hoogleraar Robert Fruin, met wie hij goede contacten onderhield. Zoals eerder gezegd, willen we de drive achter het historische werk van Nuyens goed begrijpen, hij schreef veel over de Nederlandse opstand tegen Spanje, zullen we ons eerst wat moeten verdiepen in de positie van de Nederlandse katholieken in de tijd waarin Nuyens leefde.

We hebben tot nu toe een korte schets gegeven van de achtergrond van Nuyens. Katholiek door geboorte, West-Fries, huisarts, amateurhistoricus. En deze korte schets van zijn leven heeft al wat elementen opgeleverd van de algemene positie van katholieke achterstelling in die tijd. Nu iets meer over die historische achterstelling in het algemeen. Hoewel katholieken formeel tijdens de Bataafse Republiek aan het eind van de 18e eeuw gelijkberechtigd werden en er vanaf dan geen overheersende protestantse kerk meer was, bleef er gedurende de 19e eeuw lang een grote kloof bestaan tussen deze formele juridische gelijkheid en de feitelijke werkelijkheid. Het gaat dan dus niet zozeer meer over allerlei wettelijke bepalingen die de ongelijkheid in stand hielden, zoals in de tijd van de schuilkerken tijdens de Republiek. Het gaat meer om een diep geworteld antipapisme dat katholieken als burgers van tweede of derde rang zag. Door velen werden katholieken beschouwd als vreemde indringers, een niet-volk, mensen die het vaderland aan Rome wilden uitleveren, mensen die men niet kon vertrouwen. Vooroordelen dat katholieken dom waren en door paus en geestelijkheid ook opzettelijk dom werden gehouden, waren in brede kring verbreid. Aanhangers van een achterlijk geloof waren het, met een schandelijke afgodendienst. Katholieken waren mensen die beelden vereerden en heiligen aanbaden. Het antipapisme bleef het minderheidsbesef van de Nederlandse katholiek, het gevoel van een bedreigde minderheid te zijn, lang voeden. Het idee dat men geen volwaardige bewoner van het vaderland was, bleef nog lang aanwezig. Ik geef ter illustratie een paar voorbeelden van wat u zich bij dat antipapisme moet voorstellen. Wanneer in 1854 het dogma der onbevlekte ontvangenis wordt afgekondigd, wedijveren veel vrijzinnige en orthodoxe predikanten in het schrijven van smaadschriften. Rogier, een modern katholiek historicus, schrijft in 1953 in zijn grote overzichtswerk over de katholieke emancipatie dat de grofheden die in dat verband werden geuit, thans, in 1953, ongelooflijk lijken. Het antikatholieke vooroordeel sijpelde overigens ook door in woordenboeken, schoolboeken, overzichtswerken en niet te vergeten in de populaire belletrie. Een katholiek geestelijke schreef in die dagen over de in Holland populaire literatuur: men kan geen goed Hollands boek schrijven of daar moet iets in komen van priesterlist of kloosterdwang of Rooms juk of afgoderij of duistere middeleeuwen. Aldus deze geestelijke. Ik wil u een voorbeeld uit de literatuurgeschiedenis niet onthouden. De historische roman De pleegzoon van Jacob van Lennep verscheen in 1829 en speelde zich af in de tijd van de Republiek, dus in de 17e of 18e eeuw. Een van de hoofdfiguren is een jezuïet, pater Eugenio. Let u op de naam Eugenio, het betreft dus een buitenlander. Pater Eugenio heeft een non verleid en gebruikt haar met zijn bastaard voor al zijn snode plannen. Pater Eugenio is broodmager en heeft diepe oogkassen. Liegen en bedriegen is zijn leven van de vroege morgen tot de late avond. Het liefst lijkt hij bij ieder ontbijt een ketter te willen verslinden. Hij geeft vooraf vergiffenis van misdaden die hij anderen opdraagt te doen. Voor zijn ordebroeders worden in het boek termen gebruikt als schelmen, ellendelingen, beesten, vloekverwanten, sluikmoordenaars, helse onmensen en vee van Satan. Jacob van Lennep, een
weinig serieuze schrijver, zal zelf niet in deze onzin geloofd hebben, maar hij wist dat het publiek er gretig op af zou komen. Heerlijk griezelen. Jezuïeten mocht iedereen zwart maken, ze waren in het oog van de meerderheid al zwart als roet. Wie geen haat kende, voelde verachting. Wie zich niet aan de papen ergerde, stelde zich erboven. Nog vele decennia lang zou het boek herdrukt worden. De katholieke historicus Gerard Brom zou later in zijn grote studie Romantiek en katholicisme in Nederland, naar aanleiding van Van Lennep's De pleegzoon, de volgende behartenswaardige woorden schrijven. De geschiedenis van de Roomse, gedoemd als zij waren tot zwijgen en gedwongen tot stilzitten, spiegelt zich in zulke geschriften van andersdenkenden af. De openbare mening geeft hun stand in de natie weer en dan blijkt telkens dat ze veracht en verdacht werden, zolang ze zich weinig lieten gelden. Had Van Lennep het hart om de Jezuïeten als gemene sujetten uit te beelden, dan bevestigde hij de weerloosheid van de katholieken, die na al hun lijden nog zoveel hoon verdienden, om eindelijk eens uit hun winterslaap te worden opgeschrikt. Van Lennep zelf wist nauwelijks hoe diep hij zijn medeburgers kwetste. Nadat de priesters, die zich levenslang aan de dienst van God wilden wijden, vroeger verbannen waren naar het zuiden, waar zij een vreemde vorming kregen, moesten zij vogelvrij in hun eigen land rondzwerven. En tot overmaat van vreedheid werden ze nu achteraf door Van Lennep als vreemdelingen aangeduid, met de naam Eugenio of Ambrosio. Het vaderland had ze eerst uitgestoten en behandelde ze vervolgens als buitenlandse indringers. Een paar andere voorbeelden. De Leidse hoogleraar J.T. Buys, een belangrijk man in de Nederlandse samenleving rond 1870, kon zonder uitgelachen te worden in een zogeheten wetenschappelijk opstel nog onbekommerd uiteenzetten waarom men goed deed katholieken niet te vertrouwen. En in een aflevering van het serieus geachte Letterkundig Magazijn voor Wetenschap, Kunst en Smaak uit 1821 kon men het volgende lezen. De grote menigte der Roomse volgt blind een hoop onkundige en geldzuchtige priesters. Misschien heeft het algemeen en sterk gebruik der zware Brabantse bieren ook bij de geestelijke heren dien noodlottige invloed dat hetzelfde hun hersengestel logger en stomper maakt. Althans zeker is het dat zij voor het grootste gedeelte in de jammerlijkste onkunde zijn, zodat zelfs het gelaat van velen de trekken van bijna dierlijke domheid vertoont. Natuurlijk schreven niet alle protestanten in zulke botte termen over hun katholieke landgenoten. En natuurlijk waren katholieke schrijvers later ook niet altijd even fijngevoelig over protestanten. Maar waar het hier om gaat is de vaststelling dat het antipapisme in brede lagen van de bevolking wijd verspreid was. En dat het bij gelegenheid ook behoorlijk agressief en militant uit de hoek kon komen. Bijvoorbeeld in de dagen van de zogeheten aprilbeweging, die ontstond als protestantse protestbeweging in 1853, een beweging die fel tekeer ging tegen de inrichting van een normaal kerkelijk bestuur met bisschoppen in Nederland. Heeft u trouwens wel eens over de term Rooms-katholiek nagedacht? Waarom is het niet gewoon Romeins-katholiek? Het Nederlands is, voor zover mij bekend, de enige taal met het onderscheid Romeins-Rooms. In andere talen is het gewoon Roman Catholic of Römisch-Katholisch, Romeins-Katholiek dus. Waar komt die vorm Rooms vandaan? Ik leg het u uit. Oorspronkelijk was het woord Rooms
een scheldwoord voor de vaderlandsloze katholieken. En later gingen de katholieken dat scheldwoord zelf als een soort geuzennaam gebruiken. En zo moet, neem ik aan, uiteindelijk de officiële term Rooms-katholiek ontstaan zijn. In die term zit dus een heel stuk mentaliteitsgeschiedenis ingeweven. Ik laat u nu een interessant muzikaal voorbeeld van 16e eeuws antipapisme horen. Het gaat, let wel, om een kinderlied. De oorspronkelijke tekst zou volgens sommigen door Luther zelf geschreven zijn. In ieder geval komt het oorspronkelijk uit het Duits. De tekst zit vol met Germanisme. Luther, of een andere protestant, dichtte de woorden op de melodie van het nieuwjaarslied Nun treiben wir den Winter aus. En dat woord dan hier, nu drijven wij den paus heraus. Over de paus wordt onder andere gezegd, gij rode bruut van Babylon, gij zijt den gruwel en antichrist, vol logen en moord en ergerlist. De hoofdgedachte is dat de paus uit de kerk verjaagd moet worden en de ware paus, Christus, de kerk binnengehaald moet worden. Het lied in deze vorm werd enkele jaren voor de opstand tegen Spanje in de Nederlanden gepubliceerd. In een moderne opname klinkt dit antipaaps kinderliedje aldus.

Het denken van velen in ons land werd lang sterk beïnvloed door de mythe dat de Nederlandse identiteit volledig bepaald werd door het protestantisme en dat het katholieke aandeel in de bevolking boven de grote rivieren te verwaarlozen was. En toen volkstellingen in de 19e eeuw uitwezen dat een behoorlijk percentage van de bevolking katholiek was, ook in een aantal regio's boven de grote rivieren, werd dit vaak toegeschreven aan immigratiebewegingen uit Westfalen en Rijnland. Katholieken van boven de grote rivieren zouden dan grotendeels afstammen van immigranten. Een idee dat we trouwens al in de 18e eeuw vinden. We moeten deze dingen weten om te begrijpen waarom Nuyens in een lezing voor zijn oude Utrechtse studentenvereniging, die hij in 1878 uitsprak, zo zijn best doet om zijn gehoor duidelijk te maken dat de Nederlandse katholieken toch echte autochtonen zijn, met geen mindere historische papieren dan de anderen. We horen hem in die lezing onder andere het volgende zeggen. Wij, Roomsen, zijn voor geen groter deel afstammelingen van Westfalers, die aan Amstel of Maas fortuin zijn komen zoeken, dan de protestanten afstammelingen zijn van Vlamingen, Walen, refugiés, etc. Twee provincies des lands zijn bijna uitsluitend door katholieken bevolkt. In Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel maken zij een belangrijk gedeelte uit van de plattelandsbevolking. En gelijk ieder weet, vindt men onder de plattelandsbewoners veel minder vreemd bloed dan in de steden. Verreweg de meerderheid der Roomse bevolking in de dorpen stamt af van voorvaderen die misschien reeds in de dagen der graven dezelfde grond bebouwden. Dat deel der bevolking heeft, met de eigenaardige taaiheid van het volkskarakter, weerstand geboden aan de nieuwe leer en zich gehouden aan de oude moederkerk. Maar dat volk heeft getrouw zijn traditieën bewaard. Traditieën niet in historieboeken opgeschreven, door hoofd niet gekend, door boor niet opgetekend, maar bewaard aan de huiselijke haard, begraven in het diepste van hun hart. Hier zijn we denk ik aangekomen bij de kern van wat Nuyens dreef. Hij wilde in zijn historische werk de katholieke burgers en boeren weer hun rechtmatige plaats geven in de vaderlandse geschiedenis. Want, zo schreef hij in het voorwoord van zijn werk over de 80-jarige oorlog, voor een groot deel der Nederlanders bestaat er nog een andere overlevering dan die van de kinderen der overwinnaars van Den Briel. Dat is de geschiedenis van de zonen van Brabant en Limburg. Van de katholieke burgers en boeren van boven de grote rivieren. Van die Nederlanders die trouw gebleven zijn aan het geloof der vaderen en die zo lang als overwonnenen en verdachten zijn behandeld. En in hetzelfde voorwoord verwijst hij trots naar zijn eigen familiegeschiedenis. Hij schreef: ik ben een van hunnen zonen, mijn vaderlijke voorouders, bewoners van het oude hertogdom Brabant, getuigde reeds meer dan 250 jaren geleden tegen de Antwerpse beeldenstormers van 1581. De voorvaderen mijner moeder behoorden tot de Noord-Hollandse landbouwersstand, die van geslacht tot geslacht in dat gewest gevestigd is gebleven. En daarom kan ik met recht zeggen dat ik strijd voor de overlevering van mijn vaderen. Zulke woorden leren ons veel over de drijfveren van de historische

werd door hem vooral gevoerd door het aanbrengen van belangrijke correcties op de toen dominerende historische beeldvorming. Ja, zelf spreekt hij zelfs van een noodzakelijke historische reconstructie. Volgens een protestantse mythe zou het Nederlandse volk eensgezind en zonder enige dwang in de 16e eeuw tot de reformatie zijn overgegaan. De verbreiding van het protestantisme werd in deze opvatting voorgesteld als een triomftocht van een eensgezind, vrijheidslievend volk dat ondanks dwangwetten, inquisitie en brandstapels spontaan de nieuwe leer had aanvaard in een triomfale zegetocht op Spaanse en Roomse gewetensknechting. In werkelijkheid bleef er in de Republiek altijd een grote minderheid van katholieken bestaan. Zij gingen een eeuwendurende periode in van schuilkerken en uitsluiting. Natuurlijk moeten we onze Nederlandse geschiedenis in een juist perspectief blijven zien. Je was in de 17e eeuw beter af als katholiek in de Republiek dan als katholiek in Engeland. En als katholiek in de Republiek zeker beter af dan als protestant in Frankrijk. Denkt u bijvoorbeeld aan de stroom vluchtelingen uit Frankrijk in de vorm van de Hugenoten. Een belangrijke oorzaak van die betere positie lag in de politieke structuur van de Republiek. Die was extreem gedecentraliseerd. De Republiek was eigenlijk een confederatie van 7 soevereine staatjes. En binnen die staatjes hadden de stadsbesturen en de andere lokale overheden weer veel te zeggen. Geen sterk centraal gezag dus. En er kwam nog bij dat een belangrijk deel van de stedelijke regenten doorgaans niet tot de fanatieke Calvinisten behoorde. In de Republiek is gelukkig nooit pijnbank of schavot op katholieken toegepast voor louter geloofszaken. Tegen betaling van zogeheten recognities aan allerlei corrupte functionarissen werd het mogelijk in zogeheten schuilkerken de mis op te dragen. Maar anderzijds moet men geen idylle maken van de tolerantie in de Republiek. De katholieken bleven gedurende die hele periode een verdrukte minderheid van sterk gewantrouwde en geminachte bijwoners, zoals ze soms genoemd werden. Bijwoners in een Republiek die door de dominante bovenlaag als protestant werd gezien. De periode van schuilkerken heeft tot 1795 geduurd. Terwijl de katholieken in de historische werkelijkheid tijdens de periode van de Republiek een grote verdrukte minderheid werden, verdween ze in de traditionele geschiedschrijving als groep bijna geheel uit het oog, omdat ze niet pasten in die mythe van het protestantse Nederland. De 20e eeuwse katholieke historicus Rogier verwoordde deze mythe in zijn baanbrekende boek Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. In duidelijk ironische bewoordingen deed hij dat aldus. Toen de tijd er rijp voor was, zwoer de meerderheid van de bevolking uit eigen innerlijke aandrang het katholicisme af. De schelle vielen de verlichte vromen van de ogen. En voor het doorbijgeloof verduisterde zwakke schijnsel dat het katholicisme doorliet, aanschouwde de lang misleide massa opgetogen het alverkwikkend licht van het gereformeerd christendom. Het Nederlandse volk wendde zich in de 16e eeuw af van het pausdom en hief de ogen vol verlangen op naar het nieuwe licht. Zoals de zonnebloem zich keert naar de zon als zij opgaat. Aldus was het Nederlandse volk protestant geworden. U hoorde de ironische ondertoon, maar bij de protestanten uit de tijd van Nuyens gold deze opvatting haast als een geloofspunt. Vanaf de geslaagde opstand tegen de Spaanse koning gold bij protestantse woordvoerders het Nederlandse volk als niet minder dan het nieuwe uitverkoren volk Gods. De Republiek als het nieuwe Israël. En het Huis van Oranje werd dan natuurlijk graag gezien als een soort Nederlands huis van David. God had Nederland door de 80 jaar

30-jarige oorlog geleid met Oranje als voertuig in Gods hand. Zoals Mozes zijn volk uit Egypte naar het beloofde land had geleid. Nederland, de Reformatie en Oranje vormden in deze geschiedopvatting een onverbrekelijke band. En als het land in de 19e eeuw door vrijzinnigheid en brutaler wordende Roomse wordt bedreigd, dan moeten de Nederlanders in dit protestantse denken terugkeren naar de reformatorische bronnen en vertrouwen stellen op de Oranjes. Hoewel de koning een staatshoofd was die volgens de grondwet vrijheid en gelijke bescherming aan al zijn onderdanen diende te schenken, wordt het koningshuis als het ware tot kampioen van de hervorming uitgeroepen. U gaat nu luisteren naar een indrukwekkend lied, gecomponeerd niet lang na de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584 in het Delftse Prinsenhof. De melodie van dit lied is oorspronkelijk Italiaans. Titel: Nero Moorddadig. De moordenaar Balthasar Gerards wordt in de eerste strofe aangeduid met Nero en Judas. Nero Moorddadig, zijt gij nog in het leven? Judas, verradig, wat hebt gij nu bedreven? Nassau, het edele bloed, hebt gij doen sneven, die ons de Heere goed hadden gegeven. En het lied geeft verder een zeer gedetailleerde beschrijving van de staatsbegrafenis van de vermoorde prins, die op 3 augustus 1584 plaatsvond. Voorop, in de lijkstoet, gingen de schutters van Delft, gevolgd door dienaren van de prins. Lakeien, pages, trompetters, etc. En daarna kwamen de wapens van zijn bezittingen. Elk wapen werd gedragen door een paard, gedekt met een zwarte doek. Een banier met hetzelfde wapen volgde. Eerst het paard en de banier van Breda. Dan veren, chalon, diest, enzovoorts. En dan kwamen de andere attributen. Standaard, zwaard, wapenrok en paard van de overleden prins. De kist wordt gevolgd door prins Maurits en andere vorsten, edelen en de staten. Een eindeloze stoet bezongen in 28 bedroefde strofen.

0: Ik sluit af met nog een paar voorbeelden van die protestantse 19e eeuwse visie op het vaderland. Luistert u eerst naar de protestantse bekeerling Da Costa, die in 1825 het volgende dichtte. O Nederland, gij zult eens weer het Israël van het Westen worden. God zal uw kerk met licht omgorden, uw koningen met Davids eer. Uw Nassau's zullen weder blaken van ijver voor uw tempeldaken en Sion's voedster heren zijn, de wrekers der verdrukte vrome, op de afgodendienst van het trotse Rome en het slangenbroedsel van zo zijn. U hoort het, Nederland als het nieuwe Israël dat onder leiding van de Nassau's de strijd voert tegen de afgodendienst van Rome. En het slangenbroedsel van zo zijn. Met de afgodendienst van Rome wordt uiteraard de katholieke kerk bedoeld. Met zo zijn wordt gedoeld op de 16e eeuwse Italiaanse theoloog Socinus, een voorloper van het rationalisme. Socinus verschijnt hier dus als symbool van de vrijzinnigheid op het toneel. De Nederlands hervormde kerk van die dagen werd inderdaad door een grote mate van vrijzinnigheid geplaagd. Vele theologen verwierpen de bovennatuurlijke openbaring en hadden grote moeite met de goddelijkheid van Christus. Orthodoxe protestanten als Da Costa en Groen van Prinsterer bestreden deze vrijzinnigheid, terwijl zij binnen de Nederlands hervormde kerk bleven. Andere orthodoxen verlieten die kerk en worden later gereformeerden genoemd. Een ander voorbeeld van dit soort denken vinden we bij ene dominee Budding. Hij houdt een preek in het overwegend katholieke Sint-Oederode en betitelt de katholieken in zijn preek als een niet-volk. Budding was zo tevreden over die preek dat hij hem later in een brochure liet publiceren. Ik lees voor u een kenmerkend fragmentje uit die preek. Het woord beemden is een oud woord voor weiden. We lezen: de Roomsen bewonen wel Nederlands Beemden. Zij ademen wel de Nederlandse lucht in, maar ze zijn geen Nederlanders. Geen zonen van hen die met hun bloed vrijheid des gewetens kochten en op die vrijheid de staat hebben gegrondvest. Nederlanders zijn zij niet. Zij zijn slaven van Rome. Met andere woorden, Roomsen hebben geen rol gespeeld in de vrijheidsstrijd tegen Spanje en kunnen dus geen echte Nederlanders zijn. Als slaven van Rome ligt hun vaderland elders en dus zijn ze ook niet te vertrouwen. Groen van Prinsterer schreef nog vlak voor zijn dood dat hij de katholieken, citaat, geen essentieel bestanddeel der Nederlandse nationaliteit zou durven noemen. Groen heeft ooit nog eens het voorstel gelanceerd om het katholieke Brabant en Limburg een afzonderlijk bestuur toe te staan en dan kon het gebied boven de grote rivieren geheel worden ingericht als een staat met het protestantisme als officiële godsdienst. Groen van Prinsterer had overigens ambivalente gevoelens over het katholicisme. Hij zag katholieken soms ook als potentiële bondgenoten tegen de krachten van revolutie en liberalisme. Beste luisteraar, ik neem afscheid van u. Volgende keer kunt u naar het tweede deel luisteren over Nuyens. En we zullen dan vooral zien hoe hij in zijn eigen historisch werk die door hem gewenste historische reconstructie probeert te realiseren. Gegevens over de muziekfragmenten die hier gebruikt zijn vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. Ik dank u weer voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op lichaam en bloed, ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: We willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik u op. Lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Willen zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, razendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitwilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, de koning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop, wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke, goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ik kom net terug uit Lourdes. Vorige week ben ik bedevaart geweest samen met het hele aartsbisdom Utrecht. En daar was ook Noelle. Noelle, ik heb jou in de uitzending. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kunnen je horen. Fijn dat je bij bent. Ja, Noelle, vorige week waren we allebei in Lourdes. En jullie hebben daar gezongen met het koor. En toen heb ik, ik had speciaal mijn Edirol niet meegenomen. De Edirol is zo'n opnameapparaatje waarmee je opnames kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kinderen. Dus ja, als dan de kinderen allemaal een andere kant op rennen en dan met je Edirol erbij, dat gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt en waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor, maar die is bij jou terechtgekomen.
1: Nou ja, ik ben de dirigent van
0: jij
1: het
0: bent
1: koor.
0: De dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij allereerst kort willen voorstellen?
1: Zeker. Noelle, ik ben bijna 31. Van huis uit onderwijskundige van beroep. Maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes. Eentje van 2,5, bijna 3. En eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco. En daar dus ook de dirigent.
0: Dus, Crisco, En dat is Crisco, heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
1: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
0: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
1: Ja, precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En zo doen we van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden. Ja. Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja, fantastisch.
1: En ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen. En toen vanaf mijn 18e, ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. Ja. En het is elke keer anders. Dus ja. Echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Ja, gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja,
1: want dat is voor nu. Oh, ga maar. Ja,
0: nee, vertel maar.
1: Oké. Okay. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria, dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht. Mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren, waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
1: Ja.
0: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest. Maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, zeker. Ja. Graag.
0: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
1: Alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria draagster van het licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. En ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
0: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet ik niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims. In één kerk kwamen we samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En iedereen vol inspiratie, gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Zit je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot. Daar is Maria in de grot. Dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk echt zelf genoten. Opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klemmetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in een normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust en voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis. Ja, ja. Ook de biecht, dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging, die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zoverre, we kennen elkaar. En er was een deel, we bestaan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Mm-hmm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En
0: groep,
1: dit jaar voor ons dan met name ook omdat die devotie van Maria Draagster het licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja.
1: Het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om.
0: Prachtig,
1: dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
1: Ja.
0: Of was dat alleen
1: heel
0: op de terugweg?
1: Hokje.
0: We zijn op de terugweg, geloof ik. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is evengoed samen bidden. Is ook prachtig. Mm. En

0: Ja, want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, ja. Even kijken, hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: Ja. En het thema...
1: Ja, die past... Ja,
0: ja, dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, ja, precies. Maar dat vonden we ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren om, net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En ja, voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Ja. Oké,
1: okay.
0: Ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Ja,
1: ja.
0: Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan?
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken. Dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan.
0: Oh.
1: En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele mei maand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Mm-hmm. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar zonder iedereen
0: oordeel.
1: Heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten, of een rozenkransje wil ontvangen, of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit. Ook echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Er zijn al als ik me niet vergis, de Curaçao zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Ja, mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is. Alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met Chrisko.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Is makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vastzit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noëlle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En ja, fijn dat ik heel komen. Heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En we gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noëlle.
1: Hetzelfde, hoi hoi. Maria.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: goedendag. Dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 mee geweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage. Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
0: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus... van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
1: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Hmm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op eenzelfde soort bisdom bedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik me heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
0: Wauw, wat bijzonder, ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja, en u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
1: Zeker.
0: Ja. Oké. Nou. Ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de 4 seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. En dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Het kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg ernaartoe, dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien, hem daar te ontmoeten, dichter tot hem te komen op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes. Hoe op welke manier dat ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen geberen en hoop en verlangens.
0: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
1: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet. Die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toe gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is dat ze inderdaad, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
0: Ja, wat mooi, hè? Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettekerk. Ja. Waar we met alle Nederlandse pelgrims samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt. Hè? Om dingen, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
1: Ja, precies. Ja. Natuurlijk op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op die manier kan natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
0: Ja, dat is ook prachtig om dan van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook aan bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch. Daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee, vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage. Er was ook ruimte voor een pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
1: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven, we kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben, er echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen, toch even. Ja. Even uit de groep weg op een vrij momentje samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is, als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis, maar toch zichtbaar wil zijn.
0: Ja.
1: Dus aan zulke zaken kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord die is voorgegaan op de kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
0: Ja, ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden, misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken en daarin te begeleiden, te bidden, mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi priesterlijke taken ook, met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje korter om nu, we zijn nog maar net terug, maar is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
1: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval wat we al gezegd hebben, hè, dus het ontroeren, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die die daar iets hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En dan zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar ja, wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
0: Oh ja.
1: Het was een hele uiteenlopende groep van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden. Tot mensen die al heel lang in een parochie, een andere parochie actief waren. Maar dat toch op de een of andere manier meer. Of dat die parochie zelf niet aangesproken bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk om daar toch een groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn. Ook in die liefde tussen de mensen zelf.
0: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria-devotie en de heilige Bernadette. Ja, het is gewoon sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want kunnen ze daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
1: Ja, dan kan ik denk ik het beste wijzen op wat heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
0: Ja.
1: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan, natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om, om toch aan dat, om dat verlangen gehoor te geven.
0: Ja, ja precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
1: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt. Want ik had vanochtend Noelle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde. Hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar de hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
1: Ja, inderdaad. In deze week ook waarin we de dodenherdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede. Dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
0: Uh-huh. Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin, des hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
1: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
0: Ja.
1: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
0: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariens Instituut.
1: Zeker.
0: En de seminaristen al daar.
1: Zeker, hartelijk dank.
0: Ja, fijne dag. Dag.
1: Dag.
0: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten. Ja. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrimen organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven. En heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En Ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist.
1: Mm-hmm.
0: Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja. Dat is heel goed. Kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van ik ga dat coördineren? Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
0: Nee, ik ben een regelneef.
1: Regelnicht.
0: En ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan.
1: Ja.
0: En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt.
1: Mm-hmm.
0: En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
1: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen.
0: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
1: Ja.
0: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: We hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel.
1: Mm-hmm.
0: En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom en verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
1: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, ik heb dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen. Van, of de, hoe zeg je dat, de excitement. De spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar waar zit dat dan precies in?
0: Het is gewoon de saamhorigheid en dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, ja, ik vind het één keer in de zoveel jaar naar Lourdes. Het geeft een boost aan mijn geloof. En het, een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
0: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het, het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. Maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van wat gewoon heel mooi is. Mm-hmm. En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
1: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
0: En het programma vind ik geweldig. Wat ze ieder jaar, of wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo. Het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en dat dus, ook nog. Het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè? Ja, al die subgroepen die dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
0: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon een wordt het één groep. En je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen. Zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
1: Ja, ja je zou wel graag willen blijven dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan maar helaas echt niet.
0: Ja. Ja, en dan denk je, het is een hele week. En aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
1: Ja, het hele tijdbesef is dan weg.
0: Ja.
1: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En wat, hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
0: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga, die mee wilde, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: En dat ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
1: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden, te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké. En nou, nog een hele fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Bedankt. Dag.
0: Oké. Dag.
1: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Loert op de Bergen.

beste luisteraars. En we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis. De witte dame, wat ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En we gaan samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: Ave, Ave, Ave Maria wordt er dan gezongen in het lied Te Lourdes op de Bergen. Aangevraagd door Jacqueline, die ik net sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rozenkrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 15e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht, zoek zijn aanschijn zonder ophouden, gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen die in mij geloven, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. Dit is het woord van God. Ermee beginnen me los te maken van werk, contacten, gebeurtenissen en alles wat ik uiteindelijk niet zelf ben, om mijn geest te laten rusten bij hem. Bij hem, de enige die blijft en die mij blijvend geborgenheid kan schenken. Je kunt je aan mensen vaak alleen maar geven op een manier die aangepast is aan de wijze waarop zij het kunnen ontvangen, waarop zij je kunnen verdragen of aanvaarden. Bij God is dat niet zo. Met hem komt er alleen contact tot stand in de mate dat je jezelf bent, authentiek, echt, niet meer, maar ook niet minder. Zoals kinderen wanneer ze nog heel klein zijn en nog niet een kopie van een ander hebben willen worden. Daarom vraagt Jezus dat wij alleen het Rijk Gods kunnen binnengaan als wij geworden zijn als kleine kinderen. Helemaal echt, helemaal zichzelf, helemaal authentiek en oorspronkelijk helemaal geen kopie van een ander. Een paar passen voor de plaats waar ik gebid en omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. Met een liefde die liefde verwacht en het op prijs stelt. Ik druk mijn eerbied voor hem uit in een gebaar van eerbied. Door mijn lichaam te buigen, buig ik mijn geest voor hem die zich zozeer over mij wil heen buigen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Een houding die mij helpt mij open te stellen voor het peilloze geheim van Gods grootheid en zijn onbegrijpelijke nabijheid. En dat geheim van God doe ik pas helemaal recht wanneer ik mijn besluit vernieuw dat ik hem niet alleen in dit gebedshuur, maar ook met heel mijn leven wil dienen. Daartoe vraag ik hem als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik het mysterie binnen van Gods genadige toewijding tot ons mensen in zijn eigen Zoon. Eerst door me de geschiedenis voor de geest te roepen. Het is het laatste deel van de reden waarmee Jezus zijn leerlingen uitzendt. In dat laatste deel komt Jezus nog eens terug op die verhouding ten opzichte van de eigen familie. De familieband is de sterkste. Meer nog dan tegenstand van buitenstaanders in de maatschappij, is tegenstand vanuit de familiekring in staat de Jezusbeweging tegen te houden,
De persoonlijke band met Jezus heeft de voorrang op alle andere banden, zelfs op de band met het eigen leven. Hoe houdt een mens het uit in zo'n thuisloos leven? Jezus zegt, wees maar niet bezorgd. Je krijgt een nieuw thuis, de kerk. En in de kerk de verbondenheid met Jezus en met zijn Vader. En dat is een hemel die op aarde al begint. En om niet te gaan zweven en me van de persoon van Jezus te verwijderen, stel ik me de plaats voor die ik heb te midden van de anderen en hoe Jezus op die plaats de eerste plaats wil innemen. Met grote behoedzaamheid nader ik het geheim van Jezus. Een genade die mij gegeven moet worden en die ik nu ook vraag als een bijzondere genade, dat ik hem beter mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals hij mij kent en lief heeft. Hij die mij meer liefde geeft dan mijn dierbaarste verwanten mij kunnen geven en van mij ook meer liefde verwacht. De overweging. Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Maar wat krijgen we nu toch? Geen vrede? Daarmee krijgt Jezus de mensen echt niet achter zich aan. Want wat doen de mensen? Zo gauw ze spot of tegenwerking te verduren krijgen met hun geloof of hun leven naar het geweten, doen ze gauw water bij de wijn. Ze denken, laat ik mijn mond behouden, anders komt er ruzie van. Alsof de hoogste wijsheid erin zou bestaan dat er geen ruzie komt. Hoe nauwer mensen met elkaar verbonden zijn, des te moeilijker is het verschillen te verdragen. Des te moeilijker is het te leven volgens je geweten. Daarom spreekt Jezus ook niet over tweedracht tussen de naties, maar tussen vader en moeder. Tussen vader en moeder en de kinderen, zoon en dochter. Dat wil zeggen tussen mensen die elkaar het meeste nabij zijn. Waarom? Omdat het daar het moeilijkste is de onvrede, verschil van mening, te verdragen. Verschil van mening verdragen in dit soort verhoudingen van bloedverwantschap en in geestelijke families is een heel zware opgave. Bijvoorbeeld, hoe moeilijk is het niet voor ouders om een standpunt te bepalen tegenover een kind dat gaat samenwonen? Of een kind dat gaat scheiden? Of een kind dat besluit om een eigen kind te laten aborteren? Om dat dan niet omwille van de goede verstandhouding goed te gaan praten. Goed praten wat niet goed te praten valt. Met woorden als, ach, de tijden zijn veranderd. Of, je moet met je tijd meegaan. Of, iedereen doet dat toch. Het is juist langs die mensen van het eigen bloed, van de eigen kerk, dat het kwaad van abortus, van samenwonen, van euthanasie in de samenleving wordt gepropageerd en verspreid. Omwille van de goede verstandhouding, omwille van de lieve vrede, omdat die mensen geneigd zijn om het goede contact met hun dierbaren voor te laten gaan op hun eigen geweten. Voor te laten gaan op Jezus. En daarom zegt Jezus, die vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Dat betekent niet dat Jezus het niet erg vindt als er oneenigheid, tweedracht is in een familie, maar het is een last die we moeten dragen, ter wille van hem. De liefde voor vader en moeder, de liefde voor de kinderen, dat is niet iets oppervlakkigs. Jezus noemt juist die liefde tussen ouders en kinderen het hoogste wat je je hier op aarde maar kunt voorstellen. Maar, hij voegt eraan toe, wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Je moet de innerlijke bereidheid hebben alle menselijke liefde op te geven en hem op de eerste plaats te stellen. Om hem de plaats te geven die hem toekomt, dat is de eerste plaats. Zoals hij van zijn kant jou de eerste plaats geeft in zijn hart. En we mogen dus nooit een mens, hoe dierbaar ook, laten komen tussen Jezus en ons, in die intieme verhouding. Het kan een groot kruis zijn, de liefde van je dierbare te verliezen,
of te merken dat je die gaat verliezen, omwille van de liefde die je aan Christus verschuldigd bent. Jezus vraagt je dat kruis op te nemen en te dragen. Zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Het wordt duidelijk uit dit evangelie dat de liefde voor Christus je echt heel veel kan kosten. Maar het evangelie heet niet voor niets de blijde boodschap. Jezus laat het niet bij het onaangename. Hij vermeldt ook de zonzijde. Hij vermeldt ook de blijde kant. Wat krijg je wanneer je uit liefde tot Christus degene opneemt die je de boodschap van Christus komt brengen? Wie u opneemt, neemt mij op. U krijgt Christus zelf. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. U krijgt God zelf. Ik kan Paulus nazeggen: luister naar het woord van God. Neem het in u op. En God zelf zal uw deel zijn. Er zijn velen die luisteren naar het woord van God iedere dag opnieuw. Regelmatig ontmoet ik luisteraars van Radio Maria en het zijn er maar weinig in verhouding tot degene, tot de velen die luisteren. Wat ik dan hoor is met wat voor gretigheid er naar geluisterd wordt. Het lijkt als een regenbui op een dorre akker. U mag die ontvankelijkheid van uw hart beschouwen als een genade van God, als het werk van God, de Heilige Geest, die uw hart ontvankelijk maakt voor het woord van God elke dag opnieuw. Aan het einde gesprekken voeren, beginnen bij Maria, de meest ontvankelijke mens, met haar mij geschieden naar uw woord. En Maria stuurt u naar Jezus. Doet alles maar wat hij u zeggen zal. En u dan door Jezus naar de Vader laten brengen, u laten opnemen in dat goddelijk gezin, die met elkaar verbonden zijn door de allersterkste liefdesband, de liefde in eigen persoon, de Heilige Geest. En dan het gebed weer afgeven voor het gebed van de kerk, het Onze Vader,

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

0: Welkom beste luisteraars op deze avond bij de Vespers, op deze maandagavond. Fijn dat u met ons mee wilt bidden en ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven, zodat u met ons kunt meebidden. Of u kunt natuurlijk ook met de Aap van Tiltenberg ook nog meebidden. Maar als u met het grootgetijdenboek meebidt, dan vindt u de hymne op bladzijde 703. De antifon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1022. In het kleingetijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 289. We wensen u een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal.
1: Waar gij omhoog hen samendrijft, of lopend stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt, en niet in het zonnevuur verdort.
0: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
1: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert. Tot U sla ik mijn ogen op. Tot U die woont in de hemel.
1: Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester.
0: Zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres.
1: Zo richt zich ons oog op de Heer, onze God, tot Hij zich om ons bekommert.
0: Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
1: Die dronkenmanspot, dat verwaande geschim. Wij hebben een afschuw ervan.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen.
1: Was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden,
0: dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de bloed, door de gloed hun woede.
1: Dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd.
0: Dan waren wij reddeloos ondergegaan, in schuimende waterkolken.
1: De Heer, zij gelooft, Hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden.
0: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers.
1: Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Spreekt geen kwaad van elkander. Wie van zijn naaste kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet, overtreedt de wet en werpt zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht heeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt?
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer.
1: Tegen u heb ik misdaan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringe. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen.
0: Christus wil alle mensen tot het heil brengen. Bidden wij daarom met aandrang tot hem.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons verlost door uw kostbaar bloed uit de slavernij van de zonde. Schenk ons de vreugde en de vrijheid die beloofd zijn aan de kinderen Gods.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Wees onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen van Nederland en alle herders van de kerk nabij. Geef dat zij met vreugde en toewijding hun ambt vervullen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Help alle die naar de waarheid zoeken. Laat hen volharden en hun streven en bereiken wat zij verlangen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Toon u een vader van weduwen en wezen en van alle die alleen staan, dat zij uw nabijheid ervaren en zich nog meer op u verlaten.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Leid alle die uit deze wereld zijn heen gegaan, binnen en de heilige stad, waar gij alles in alle zult zijn met de Vader en de Heilige Geest.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intentie.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij zijt het licht dat nooit ondergaat. Wij bidden u in dit avonduur, verlicht onze duisternis en vergeef genadig het kwaad dat wij bedreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Welkom bij het programma Geloofsvorming. We zijn toe aan het derde deel van een drieluik. En deze drieluik wordt gegeven door Karel Wiegerink, psycholoog. En hij heeft lang in het bedrijfsleven gewerkt als manager. Sinds 2010 is hij katholiek en bezig met een studie theologie aan de Tiltenberg. Hij heeft een boek geschreven over zijn bekering getiteld Van Goddeloos tot Rooms. En misschien moet ik eerst welkom heten in de studio.
2: Dank u wel. Goeiedag.
1: Goedendag. Maar inmiddels bent u het al een beetje gewend hier een lezing geven. Want u heeft het al gehad over gehoorzaamheid. Heeft het al gehad over kuisheid. En vandaag gaan we het hebben over armoede.
2: Ja.
1: En deze drie vallen samen. Zijn de drie evangelische raden. Zoals u dat noemt. En misschien kunnen we even terugpakken wat de vorige keer is gezegd. Over de kuisheid.
2: Ja, we hebben het vorige keer gehad over de kuisheid. En dat ook vooral geplaatst. Binnen die drie evangelische raden, want je kunt ze niet los van elkaar zien. Het is eigenlijk één geheel wat voorkomt uit de leer en het leven van Jezus Christus. We hebben die kuisheid geplaatst in de monastieke context. We hebben het gehad over wat betekent het voor ons leken, die met twee benen in de wereld staan. En we hebben het gehad ook over wat achtergrond en met name dan over de encycliek van paus Paulus VI, Humani Vitae, wat mij betreft een hele profetische encycliek ook, omdat hij heeft aangegeven hoe het zich zou ontwikkelen met de houding ten opzichte van de seksualiteit in de maatschappij. En ik heb een paar dingen aangegeven hoe wij in dit tijdperk weer kunnen keren tot God door middel van het naleven van een nieuwe kuisheid. Dat is dus een beetje in een notendop.
1: Oké, nou het komende uur dus over armoede. We beginnen zometeen met de twee delen waarin u de lezing geeft en daarna gaan we erover in gesprek. U als luisteraar bent gewend dat u zelf vragen kan stellen via de telefoon. Dat kan vandaag helaas niet, want het gaat hier om een opname. Dus u kan helaas niet live bellen om vragen te stellen. Maar we gaan daar zelf over aan het einde van de lezing zelf over in gesprek. En de volgende keer kunt u gewoon weer vragen stellen. Meneer Wiegerink, armoede. Kunt u in een halve minuut misschien even vast gaan zeggen, een korte overvlucht geven wat u gaat zeggen? Wat kunnen de mensen verwachten als ze blijven luisteren het komende uur?
2: Ja, nou, het gaat hier natuurlijk ook weer om specifiek de armoede gerelateerd aan wat leken daarmee kunnen. En dan denk je onder andere aan soberheid, aan matigheid, aan van je bezit geen afgod maken. Maar aan de andere kant ook van genieten van de gaven van de schepping, want armoede is niet hetzelfde als armetierigheid. En we hebben tenslotte als katholieken een positief en optimistisch geloof. En daarnaast zal ik het even hebben over de positieve armoede, zoals met name in de bergreden tot uitdrukking komt. En ook over de negatieve geestelijke armoede, zoals die in de huidige maatschappij nogal eens een keertje vorm krijgt.
1: Oké, dus ik krijg nog niet de indruk dat u ons gaat oproepen om al onze bezittingen te verkopen.
2: Nee, dat staat ergens wel in het evangelie, maar dat was specifiek gericht op iemand die daadwerkelijk in zijn tijd Christus ging volgen.
1: Okay,
2: nou, maar wij volgen Christus op een andere manier.
1: Okay. Ja, ik denk, het is toch even goed om te noemen, want anders zet iedereen nu misschien de radio uit. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd wat u te zeggen heeft dus over de armoede.
2: Ja. Ja, in de vorige uitzending hebben we het dus al over de andere evangelische raden gehad, hè, gehoorzaamheid, kuisheid. En we hebben het er vooral over gehad waarom deze kloostergeloften ook voor leken van belang zijn. En hoe we deze in een leven in de wereld vorm kunnen geven. Nou, vandaag gaan we dan kijken naar de armoede. En als we dan spreken over armoede als raad, dan gaat het natuurlijk over de vrijwillige armoede. Deze armoede die is net als de gehoorzaamheid en de kuisheid te herleiden tot de Heilige Schrift. De evangelische raden zijn zo oud als het aardse optreden van Christus zelf. En we vinden ze vervolgens in de verschillende kloosterregels. Vandaar dat we het vaak over geloften hebben in plaats van over raden. Maar in hun samenhang, als totaalbegrip, gehoorzaamheid, kuisheid, armoede, vinden we ze pas voor het eerst in de 12e, 13e eeuw. Het was toen de tijd van een ongekende bloei van het kloosterleven, de tijd waarin de verschillende kloosters en abdijen de belangrijkste factor waren in het doorgeven van de beschaving. En het gaat daarbij niet alleen om het doorgeven van het religieuze erfgoed, maar ook om dat van de heidense klassieke filosofen. Want zonder kloosters was er veel meer van Plato en Aristoteles verloren gegaan. En ook de praktische en technische kanten mogen we niet vergeten. De monniken die legden dijken aan, die verrichtten inpolderingen en die verbeterden de landbouw. Het valt dus wel mee met die duistere middeleeuwen zoals ze vaak genoemd worden. Er ontstond een cultureel leven rond de kloosters dat niet alleen op geestelijke, maar ook op materiële aspecten gebaseerd was. En het ging de kloosters zelf ook voor de wind. De monniken leefden wel volgens de regel van Benedictus in persoonlijke armoede, maar de kloostergemeenschap als geheel werd steeds rijker. En hierdoor ontstond er op een gegeven moment een reactie. Doordat er monniken uittraden om opnieuw te beginnen. En we hebben het dan over de Cisterciensers. En toen kwam het begrip armoede opnieuw in de belangstelling te staan. Het werd een van de belangrijkste kenmerken van het aan God gewijde leven. De onthechting, het afzien van bezit, werd weer een belangrijk voertuig om Christus en het evangelie na te volgen. Aardse goederen werden gezien als een obstakel bij het nastreven van de volmaakte liefde. Jezus had immers niet alleen de armoede gepredikt, hij leefde ook zelf in armoede. Bovendien toonde hij een voorkeur voor de armen. Maar in die tijd, we hebben het dus nog steeds over de periode van rond 1200, vestigde ook Franciscus van Assisi en Dominicus de aandacht op de armoede door het stichten van bedelorden. Vooral Franciscus was zeer streng op dat gebied. Iemand die zich bij hem wilde voegen, moest al zijn aardse goederen weggeven. En geven aan de eigen familie werd daarbij uitgesloten. Hij ging heel ver in honger en kou lijden. En, zoals bij meer heiligen het geval was, zijn gezondheid leed daaronder. In dat opzicht was hij nog christelijker dan Christus, die immers een beurs met inhoud bezat en fatsoenlijke kleren droeg die de moeite waard waren om onder het kruis verdobbeld te worden. Je zou bij Jezus dan eerder van soberheid, van matigheid kunnen spreken. Een God die niet wil imponeren door rijkdom of macht. Niet voor niets wijst alles rond de geboorte van Jezus al in de richting van eenvoud. Zijn geboorte in een simpele stal in Bethlehem. Het offer bij de opdracht in de tempel. Twee duifjes in plaats van het gebruikelijke lam. En het feit dat zijn vader een eenvoudige timmerman was. Jezus was niet gehecht aan aardse zaken. Hij was onbemiddeld en vond het niet bezwaarlijk om afhankelijk te zijn van de giften van weldoeners. In Lucas 8 worden een aantal vrouwen genoemd die uit eigen middelen voor hem zorgden. Terugkerend naar Sint Franciscus. Hij draafde dus wel wat door in de armoede. De behoefte om zich af te zetten tegen zijn rijke vader, die hem bij zijn roeping in de weg had gestaan, zal daar niet geheel vreemd aan zijn geweest. Maar laten we niet vergeten dat de dwaasheid van deze heilige aansluit bij de dwaasheid en het geheim van het kruis, van de ultieme zelfopoffering. Hier zien we de relatie tussen armoede en veracht worden als het summum van nederigheid. En de onvoorstelbare ontlediging van Christus' menswording en zijn dood op het kruis, dat verachtelijke executiemiddel dat op de minste van de minste werd toegepast, die hebben Franciscus geïnspireerd. En als je echt in de hemel gelooft, dan is het aardse leven maar een onbeduidend iets, iets van korte, voorbijgaande aard. In die tijd was deze gedachte nog gemeengoed. En daar kwam bij dat het aardse leven voor velen ook geen lolletje was. Er was dus toen veel minder reden om je daaraan te hechten dan tegenwoordig. Toch zijn bezit en zelfs rijkdom niet slecht in zichzelf. In het Oude Testament leefde de gedachte dat God zegent met welvaart. Zie het boek Job. Aangezien de rechtvaardige zich mag verheugen in de zegen van de Heer, geven Jobs vrienden aan dat Job wel ernstig gezondigd moet hebben. God heeft hem immers alles ontnomen. Het verkeerde ligt dan ook niet in het bezit waarmee je goede en nuttige dingen kunt doen. Bijvoorbeeld het bedrijven van liefdadigheid. Het is pas verkeerd als je je overvloed tot een afgod maakt, in plaats van dat je die ter ere van God aanwendt. Het hebben om het hebben, dat maakt je onvrij en een slaaf van je bezit. Ik moet daar altijd aan denken bij die waarschuwing die je wel bij advertenties ziet. Let op, geld lenen kost geld. Waarbij dan een mannetje met een ijzeren bal aan zijn voet staat afgebeeld. Ik denk dat het lenen op zich niet zo'n probleem is, maar wel wat erachter schuilt. Je zou dan ook beter de tekst onder die tekening kunnen veranderen in: let op, hebzucht verslaafd. Dat is namelijk een van de ziekten van deze tijd. Of beter gezegd, een ziekte van alle tijden, die zich in onze periode van welvaart ten volle manifesteert. De christen maakt zich niet alleen maar geloofwaardig door alleen in soberheid, door de soberheid te prediken, maar deze ook in zijn leven te praktiseren. De zorg voor bezit laat zich daar maar moeilijk mee combineren. Al is het toch wel prettig als je wat aan pensioenopbouw doet en wat geld achter de hand hebt voor als de ijskast stuk gaat. Hoe is dat dan te combineren met het woord van Christus? Wees niet bezorgd voor uw leven, voor wat ge zult eten of wat ge zult drinken, staat in Matteüs 6. Wel, het antwoord staat even verderop in Matteüs. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt, maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal alles u erbij gegeven worden. Met andere woorden, het probleem is niet dat we proberen onze aardse zaken zo goed mogelijk te regelen om een menswaardig bestaan te leiden. Het gaat erom dat we onze ziel niet schaden door het rijk Gods uit het oog te verliezen. Dat kunnen we voorkomen door meer gericht te zijn op het hiernamaals dan op het aardse, hoe waardevol deze kant van de schepping ook is. En onze bewondering voor de schepping uiten we het beste door de vruchten ervan te delen met hen die onvrijwillig arm zijn en gebrek lijden. Dat mag best een offer zijn. Dat wil zeggen, je mag het wel een beetje voelen. Liefdadigheid uit een overvloed die zo groot is dat je van je gaven niks merkt, dat is geen echte goedgeefsheid. Als we het hebben over armoede, dan steekt onze consumptiemaatschappij daar des te schrijnender tegen af. Die is gebaseerd op het kweken van behoeften, op het verkopen van dingen die we niet nodig hebben. Het economisch systeem zit zo in elkaar dat groei noodzakelijk is. Een bedrijf dat geld leent om iets op te zetten, moet daarvoor rente betalen. Die rente kan alleen vanuit groei worden gefinancierd. Als je alle investeringen en de betalingen interest bij elkaar optelt, kom je dus uit op een economie die wel moet blijven uitdijen. En dat heeft niet alleen gevolgen voor het milieu, maar is ook van invloed op de moraal. Een economie die niet gebaseerd is op het genoeg, maar op steeds meer, leidt tot een moraal die ook steeds verder haar grenzen verlegt. We hebben het al een paar keer gehad over de eenheid van de evangelische raden. En in dit verband zie je dan ook dat een gebrek aan soberheid samenhangt met het loochenen van de waarde van kuisheid en gehoorzaamheid. Dat laatste, gebrek aan gehoorzaamheid, vooral in de betekenis dat we Gods wil en Gods plan negeren. Neem bijvoorbeeld het gebod over de Sabbat, de zondagsrust. Je kunt dit collectief aan je laars lappen en daarin word je door de overheid gesteund. Er komen steeds meer koopzondagen en dat alles omwille van het heilige consumentisme. Maar de Sabbat was en is bedoeld om de armen te beschermen, om ze een ogenblik van hun slaafse arbeid vrij te stellen en rust te gunnen. Opdat ze zich op God kunnen bezinnen, tijd aan hun familie kunnen wijden en de zieken en bejaarden kunnen bezoeken. De 7x24-uurseconomie maakt ons in dat opzicht allemaal een stuk armer. We hebben de aarde uit Gods hand mogen ontvangen om er in vrijheid over te beschikken. Maar we bezitten haar en we bezitten haar ook weer niet. Want, zegt Paulus in de 1e Korintiërsbrief, Alles is van u, maar gij zijt van Christus. En Christus is van God. Dus moeten we onszelf zien als de beheerder, de rentmeester en de vruchtgebruiker. En niet als de uitbuiter, de uitknijper en de vernietiger. Als je de vruchten van de aarde als de gaven van de schepping waardeert, vertrouw je op God en niet op het bezit ervan. Maar wat is het moeilijk om op een juiste manier met deze gaven om te gaan. Aan kennis ontbreekt het niet, maar veel kennis wordt verkeerd ingezet. Mensen zetten de natuur naar hun hand door gewassen te manipuleren en levende wezens te klonen. Maar om de rijkdommen die we ontvangen hebben zo te verdelen dat er geen honger in de wereld meer is, dat lukt blijkbaar niet. De rol van het kwaad zal daar niet vreemd aan zijn. De duivel die overal zijn kop opsteekt op plaatsen waar zijn bestaan wordt ontkend. Hij is de grote coördinator. De kwade krachten die uit onze zonde voortkomen, stuwt hij in een heilloze richting. Dat is geen populaire zienswijze. Maar we zouden al een stuk verder zijn als we dit onder ogen zouden durven zien. Als je het kwaad herkent, dan kun je het beter bestrijden dan wanneer je het negeert. En dan zouden onze oplossingen ook wel eens heel wat succesvoller kunnen zijn. Maar niet alle armoede is materieel. En daar komen we na de pauze op terug.
1: U luistert naar Geloofsvorming met vandaag Karel Wiegerink. Het gaat dus over de armoede. Straks na de muziek komen we hierop terug.

0: U luistert naar het programma Geloofsvorming en we hebben het vandaag over armoede met in de studio Karel Wiegerink. Mocht u net zijn ingeschakeld, meneer Wiegerink, kunt u kort in een halve minuut vertellen wat u heeft gezegd in het eerste deel?
1: Ja, we hebben het over armoede gehad in het kader van de evangelische raden, de drie evangelische raden, ook wel gelofte genoemd. Een stukje geschiedenis, hoe de armoede werd hergewaardeerd in de 12e en de 13e eeuw. Even ook over bepaalde heiligen, met name ook Franciscus, die natuurlijk de typische heilige van de armoede was. En ook over wat onze houding zou kunnen zijn ten opzichte van de consumptiemaatschappij, die in feite natuurlijk de rijkdom predikt en de rijkdom tot afgod maakt.
0: Mm-hmm. Oké, we kunnen nu luisteren naar deel 2 en vervolgens zullen we ingaan op wat vragen.
1: Ja, beste luisteraar, armoede is niet alleen materieel, daar eindigden we mee voor de pauze. Het is niet alleen een gebrek aan middelen, maar we kennen ook de armoede van de geest. En dat kun je op twee manieren opvatten, positief en negatief. In Lucas 6 en in de bergrede van Matthäus 5 gaat het over armen van geest. En het zal duidelijk zijn dat hier geen materiële armoede bedoeld wordt, maar immateriële geestelijke armoede. En dat in een positieve zin. Arm zijn van geest betekent niet gebrek aan verstand hebben, maar heeft te maken met de houding ten opzichte van God. Het is de houding van nederigheid en zelfverloochening, zoals Christus die zelf in de praktijk bracht. Het is ook de houding om onze naaste zonder hoogmoed of pretenties tegemoet te treden. Het is een spirituele grondhouding die ook hier weer samengaat met gehoorzaamheid en kuisheid. Ook daar is immers een zekere terughoudendheid van belang, opdat we ons niet overgeven aan eigen dunk en wellust. De arme van geest denkt bescheiden over zichzelf en schept daardoor ruimte in zijn ziel. Dat soort armoede stelt zich open voor de rijkdom van Gods genade. Daarom staat er ook in beide genoemde evangelies dat aan hen het rijk van God behoort. De armoede van geest is zo in feite een rijkdom van geest. Christus spreekt immers over schatten in de hemel die niet door mot of worm vergaan en stelt deze rijkdom daarmee tegenover de vergankelijke aardse schatten. En die laatste bestaan niet alleen uit geld, maar ook uit andere voorbijgaande zaken als roem en eer, invloed en macht. Tegenover de positief gewaardeerde armoede van geest staat een negatieve geestelijke armoede. Het is de moderne armoede, die niet specifiek samengaat met een tekort aan economische welvaart, ja, er vaak juist toe wordt bevorderd. Paus Johannes Paulus II heeft het over mensen die wanhopig zijn om de zinloosheid van het bestaan, die verstrikt zijn in drugs, door eenzaamheid, die eenzaamheid door hoge leeftijd zijn of door ziekte. Het rare is dat we dat dus aantreffen in een maatschappij waarin er meer ontplooiingsmogelijkheden dan ooit aanwezig zijn. Er is een onbalans ontstaan tussen het geestelijke en het stoffelijke. Er is een brede stroming in onze samenleving die denkt dat er voor ieder probleem een praktische oplossing is. De doelmatigheid viert hoogtij. Er wordt gedacht dat nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen ook meer levensgeluk met zich meebrengen. Maar is dat ook zo? Het lijkt er eerder op dat de wetenschap in een bepaalde zin op hol geslagen is. De ontwikkeling van kennis en de steeds verdere verfijning daarvan gaan steeds sneller, zodat in zeker opzicht de rationele component van ons mens zijn te veel de overhand heeft gekregen. Maar dat geldt niet voor alle kennis. Met de kennis van het geloof is het in het algemeen droevig gesteld, om maar eens wat te noemen. Je kan daarom misschien beter zeggen dat de stoffelijke kennis een enorme voorsprong heeft genomen ten opzichte van de geestelijke kennis. Zaken als moraal, gevoel voor schoonheid en besef van het goddelijke hebben een achterstand opgelopen. En door deze wanverhouding tussen geest en materie wordt ook onze beschaving bedreigd. En dat is dan heel iets anders dan in de zogenaamde duistere middeleeuwen, Toen ging immers het materiële hand in hand met geestelijke waarden, in die tijd nog gebaseerd op een diep godsvertrouwen. En juist door een realistische kijk op het tijdelijke kon de cultuur rond de kloosters een grote bloei doormaken. Maar een eenzijdige rationalistische kijk op de dingen is een bron van armoede. Het is een doorgeschoten doelmatigheidsdenken, waarbij de wereld wordt opgesplitst in deelvraagstukken die los van elkaar zouden zijn te beantwoorden. Het idee dat er een samenhang is in de schepping is velen ten eenenmale vreemd geworden. Er lijkt dan ook geen universele waarheid meer te zijn die aan die versplinterde feiten ten grondslag ligt. En als er geen waarheid is, is er uiteraard ook geen moraal, of hooguit een gelegenheidsmoraal, waarbij ieder vindt wat er op dat moment toevallig in de mode is. Denk bijvoorbeeld aan het veelgeprezen begrip tolerantie. Niemand wil tegenwoordig graag als intolerant bekend staan. Tolerantie betekent oorspronkelijk verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Maar tolerantie staat vandaag de dag voor zoiets als alles mag omdat bijna niemand meer weet wat goed en wat kwaad is. En dan wordt bijvoorbeeld diefstal niet meer als zonde beschouwd, maar hooguit als sociaal onwenselijk gedrag dat op basis van de pakkans meer of minder lonend is. Bij een wetenschappelijk experiment werden er op verschillende plaatsen mobiele telefoons neergelegd alsof iemand die had verloren. En het bleek dat in 30% van de gevallen iemand een van de voorgeprogrammeerde nummers belde om de vondst te melden. Door 70% van de vinders werd het toestel gewoon ingepikt. De pakkans was immers vrijwel afwezig. Onze armoede bestaat uit gebrek aan deugd, gebrek aan gerechtigheid, kortom, gebrek aan een hoger ideaal. Maar het hogere vraagt nu eenmaal om een bepaalde norm. Voor christenen komt deze norm voort uit Gods openbaring, waarin zijn waarheid en zijn goedheid ten nauwste samenhangen. En zelfs de heidenen in vroeger dagen kenden God niet, maar hadden nog hun afgoden en een traditie die duidelijke verplichtingen en taboes kende en die redelijk stabiel was. Onze armoede bestaat erin dat wij, in tegenstelling tot deze barbaren, thans met steeds veranderende normen te maken hebben. En door het teloorgaan van de traditie is er een blinde experimenteerdrift ontstaan, waarin het nieuwe om het nieuwe wordt nagestreefd. Je ziet dat ook in de kunst. Die heeft altijd een bepaalde ontwikkeling gekend en is altijd een reactie geweest op wat voorgaande generaties gepresteerd hadden. Neem Beethoven, de grote vernieuwer op het gebied van de symfonie. Hij was diep geworteld in de kunst van Mozart en Haydn. Hij heeft jaren in hun stijl gewerkt en bouwde daarop voort. En in de schilderkunst en de literatuur zag je een vergelijkbaar patroon. Een patroon dat doorbroken werd toen de mens zijn gevoel voor religie en zijn band met God losliet. Toen gingen kunstenaars steeds meer los van de traditie wat voor zichzelf experimenteren, waardoor er veel schoonheid verloren ging. Maar de vraag is natuurlijk of we ons bij deze culturele armoede moeten aansluiten en ons bij deze ontwikkelingen moeten neerleggen. Zelfs als we even afzien van onze bovennatuurlijke hoop en ons richten op de cyclus die we in de geschiedenis kunnen onderscheiden, hoeven we niet te wanhopen. Tussen Griekse beschaving, Romeinse beschaving, hoge middeleeuwen en barok zien we steeds diepe dalen vol decadentie, politieke onrust en godsdiensttwisten. Er is dus een gereden kans dat het wel overwaait, al is het de vraag of wij dat nog zullen meemaken. De geschiedenis rekent eerder in eeuwen dan in jaren. Maar meer dan wereldse is er spirituele hoop. Terwijl aan de ene kant de zaak afglijdt, zien we aan de andere kant dingen ontstaan. Er wordt nog steeds gesomberd over de leegloop van de kerken, maar tegelijkertijd zien we jongeren warm lopen voor de wereldjongerendagen. Katholieken zijn blijkbaar niet zoals ze in de media worden afgeschilderd, een klein groepje wereldvreemde kwezels dat constant in de verdediging is. Zeker ook met paus Franciscus lijkt er een nieuw zelfbewustzijn in de kerk te zijn ontstaan. Bij het bestrijden van negatieve geestelijke armoede komt het daarop aan, gezond zelfbewustzijn. Als we geloven in God, in de werking van de Heilige Geest, kun je alleen maar zelfbewust zijn. Zoals de martelaren dat ook waren, niet in de zin van kijk mij eens geweldig zijn, maar in het vertrouwen op de goede zaak die boven onze aardse sores uitstijgt. Nederigheid is per definitie zelfbewust, zoals hoogmoed en narcisme horen bij de ziel die aan minderwaardigheid leidt. Zelfbewustzijn en geloof hebben een innige band. Terwijl kleingelovigen zich zorgen lopen te maken, zijn er op dit moment overal katholieken in de weer om onopvallend en nederig in Christus naam aan een betere wereld te werken door evangelisatie en praktische hulp. Zonder zich zelfs maar te verdiepen in het soort geestelijke armoede waar wij in West-Europa zo'n last van ondervinden. En de rijkdom van Gods liefde die zij verspreiden is gelijk aan de positieve armoede waar Christus op doelt in de bergrede. Die armen, aan wie dus het rijk Gods toebehoort, zijn degene die het aardse in zijn juiste proporties zien. Zint op het hemelse, niet op het aardse, zegt ook Paulus in zijn Colossenzenbrief. We zijn hier namelijk slechts op doorreis naar, laten we hopen, de hemel. Dat is in ieder geval het doel van onze pelgrimstocht. Het echte probleem is dat veel mensen, ook zogenaamde gelovigen, dat niet meer geloven. Ze fixeren zich op het aardse en verwachten daar het heil van. Wel, dan kun je lang wachten, of beter gezegd, nog lang knutselen aan de maakbaarheid van deze wereld. Het hemels perspectief dat ons wenkt, is van totaal andere aard. De hemel is een geschenk aan ons arme zondaars, onverdiend, een gave vanuit de overvloeiende liefde van God. En het gekke is dat we daar nu juist mee aan de slag kunnen. Niet vanuit de maakbaarheid dus, niet vanuit het hoogmoedige alles zelf denken te kunnen, maar vanuit het perspectief van de eeuwigheid. De eeuwigheid klinkt heel abstract als je die beschouwt als een eindeloze reeks van jaren in een eindeloze ruimte. Maar de eeuwigheid staat volkomen los van ruimte en tijd. Als we het maar willen, begint ze hier en nu. Christus heeft ons na zijn verrijzenis de Heilige Geest nagelaten. En de Geest is altijd en overal aanwezig. En zolang we ons vanuit bewuste armoede openstellen en laten leiden door de Geest, zal deze ons laten delen in zijn vruchten. De liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Dit zijn stuk voor stuk eigenschappen die ons op Christus richten en via Christus op de Vader. Paus Franciscus zegt dat we duizelig kunnen worden als we ons aan de Geest overgeven, alsof we in een zee duiken waarvan we niet weten wat we er nog zullen tegenkomen. Maar tegelijkertijd bestaat er geen grotere vrijheid dan je te laten dragen door de Geest. En het prettige is dat we juist door die overgave meer in het tijdelijk bestaan tot stand kunnen brengen dan de controlefreaks die in dit leven hun hele ziel en zaligheid hebben gelegd. Want onthechtheid leidt tot matigheid, zelfbeheersing, verantwoordelijkheidsgevoel en volwassenheid. Kortom, tot de positieve armoede van geest, die ook het hier en nu tot een betere plaats maakt. Dat betekent niet dat er daarmee direct een eind komt aan het lijden. En ook oorlogen zijn daarmee de wereld nog niet uit. We zijn daarmee echter wel zelfbewust, hand in hand met Christus, op de ware toekomst gericht. De rijkdom van het Rijk Gods. Beste luisteraar, met de vrijwillige armoede besluiten we de laatste van drie lezingen over de betekenis van de Evangelische Raden voor Leken. Ik wens u veel gehoorzaamheid, kuisheid, armoede en bovenal Gods zegen toe.
0: Tot zover dit eerste twee delen van deze geloofsvorming over armoede. Maar we zijn nog niet klaar. U kunt nog verder luisteren als u dat wil, want straks gaan we nog verder in gesprek over deze evangelische raden.

0: Welkom terug bij het laatste deel van deze geloofsvorming over armoede. En het is ook meteen het laatste deel van een drieluik over de evangelische raden. We hebben het gehad over gehoorzaamheid, over kuisheid, vandaag dus over armoede. En bij ons zit in de studio Karel Wiegerink, psycholoog. U heeft ons verteld over armoede, niet alleen armoede in de zin van het woord waar we in het eerste aan denken, namelijk armoede, het hebben van geen geld. Maar ook over armoede van de geest. Dezelfde vraag die ik de vorige keer aan u heb gesteld, zou ik graag aan u willen stellen. Namelijk, als mensen hiermee aan de slag willen zeggen, ja, ik wil iemand zijn die, die een houding heeft van nederigheid. Bijvoorbeeld als we het hebben over de armoede van geest. Ja. Zou u wat handvaten kunnen aanreiken daarvoor?
1: Ja, het is natuurlijk iets wat je voor jezelf ook op een rij zou moeten zetten. Van wat betekent dat voor mij? Waar schiet ik bijvoorbeeld in het tegengestelde door? De ene valt misschien op dure auto's. Mm-hmm. En de ander heeft meer zoiets van, ik vind het leuk om veel reisjes te maken. Of ik vlucht in allerlei spelletjes in plaats van dat

0: Ik vlucht in allerlei spelletjes in plaats van dat ik me verdiep in het geestelijke. Dat is voor iedereen weer anders. Maar in het algemeen een bepaalde soberheid is denk ik wel goed. Dat je af en toe eens gaat zitten en afvraagt bij bepaalde dingen van... ja, wat heb ik nou echt nodig? En als je dan puur naar het materiële kijkt... dan zijn we natuurlijk in dit land al gezegend... dat we meestal toch een dak boven ons hoofd hebben... en voldoende te eten en te drinken hebben. Mm-hmm. En de rest is materieel gezien luxe. Hè? Maar daarnaast is het natuurlijk ook een kwestie van... ja, wat doe je dan met positieve en negatieve geestelijke armoede? He, waarbij het denk ik heel belangrijk is dat je ja, toch een bepaalde nederigheid probeert na te streven. Hoe lastig dat ook is hoor, ik weet het ook zelf. Nou, als je denkt dat je je zaakjes aardig voor elkaar hebt, bijvoorbeeld in je werk, dan denk je al gauw dat je een hele Piet bent. Maar ja, dat ben je natuurlijk niet. He, alles wat je bent heb je toch van God gekregen. He, hetzij direct, hetzij via bepaalde talenten die je dan zelf uitwerkt. Dus het is denk ik ook een kwestie van, ja, probeer je gewoon wat matig op te stellen. Probeer je ook wat minder afhankelijk op te stellen van de consumptiemaatschappij. Het voorbeeld wat ik noemde van de 7x24 uurs economie. Het is natuurlijk een beetje zot dat we op zondagmiddag naar de winkel moeten gaan. Terwijl tegenwoordig je 's avonds ook je boodschappen kan doen als je werkt. Het is denk ik ook goed als je iets aanschaft. Je hebt tegenwoordig allerlei nieuwe snufjes. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf daar graag een beetje achterin loop. Maar er zijn natuurlijk hele nuttige dingen die bruikbaar zijn. Maar ja, denk toch eerst even na van heb ik dat wel nodig? Of kan ik misschien toch op de simpele manier verder?
1: Ja, dat we het gewoon echt hebben over armoede als in bezittingen. Denkt u dat is luxe, zeg maar? Is dat iets slechts? Is dat, moeten we eigenlijk luxe vermijden?
0: Nou, ik denk dat luxe, hè, je kunt het ook zien als een gave van de schepping. Mm-hmm. Alleen, je moet er geen afgod van maken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, als je een keer iets buitengewoons aan jezelf gunt, dat een uitzondering blijft. Wat denk ik een hele aardige is, om je daarin ook een beetje aan de kerkelijke kalender te houden. Mm-hmm. En we hebben onze onthoudingsdagen en we hebben onze feestdagen. En daar komt allebei aan bod. Ik denk dat het heel belangrijk is in de 40 dagen tijd dat je ook eens een keer ervaart dat je niet altijd in welvaart en in overdaad hoeft te leven. En dat je eens een keertje honger lijdt om maar eens een keer mee te maken hoe dat is. En aan de andere kant is het natuurlijk zo, als het kerstmis is of een andere hoge dag, ja, waarom zou je dan niet eens een keer lekker eten? Er wordt altijd zo geschopt tegen de kerstkalkoen. Ik vind dat helemaal geen probleem. Mits je dat misschien ook eens een keer met iemand weet te delen. Je kunt daar een hele creatieve draai aan geven door eens een keer iemand bij die kerstkalkoen uit te nodigen die normaal in zijn uppie zit te kijken.
1: Ja, heeft het eigenlijk al wel met meerdere dingen door laten schemeren, maar ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe deze raden, hoe dat uitwerking heeft in uw eigen leven. Is dat iets waar u misschien dagelijks of wekelijks mee bezig bent om dit in de praktijk te brengen?
0: Nou, gebiologeerd ben ik daar ook weer niet door. Ik heb wel een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Zoals inmiddels wel een beetje bekend is, dat ik lang heiden, agnost ben geweest. En van daaruit ook iets had ten aanzien van armoede. Ja, dat is vooral iets wat je in je eigen leven moet zien te vermijden. Dus zorgen dat je toch voldoende inkomst hebt, zodat je leuk, tussen aanhalingstekens, kan leven. Ik ben daar nooit excessief in geweest hoor, maar ik vond het toch wel belangrijk om een mooie auto te hebben en een goed huis. En geleidelijk kom je daar toch wel achter dat leuk is, maar niet zaligmakend. En dat het als het nodig is ook best wel minder kan. Ik heb ook wel meegemaakt dat het minder moest. En gemerkt dat dat eigenlijk ook wel een bevrijding was. Dat je op een gegeven moment je spullen een keer achter je laat. En dat je materieel gezien weer opnieuw begint. Het geeft een stuk vrijheid om ja, wel te kunnen genieten van de mooie en de dure en de luxe dingen, maar daar geen gewoonte van te maken en er ook afstand tot te kunnen nemen. En juist dan kun je denk ik ook eerder genieten van de dingen die gratis zijn, zoals een mooie zonsopgang die voor iedereen is weggelegd die vroeg genoeg opstaat.
1: Ja, het klinkt heel tegenstrijdig als u het zegt van... Op een bepaald moment moest u wel afstand doen van een aantal spullen en dat juist bevrijdend is. Terwijl je verwacht dat het heel erg beperkt is en het geeft minder mogelijkheden.
0: Tot mijn eigen verbazing. Ik heb toen gemerkt dat het enige

0: Het hele waar ik echt aan gehecht was, waren mijn boeken. En die heb ik dus ook weer op de kop kunnen tikken. Maar ja, voor de rest vond ik het alleen maar prettig.
1: Ja. Ja. Nou goed, maar het is niet zo dat u dus, dat is mij ook wel duidelijk, dat u probeert op te roepen dat wij allen zoveel mogelijk spullen gaan verkopen en van de hand doen. Het ligt een stuk breder dan dat. Dat is wel duidelijk. Het gaat ook echt inderdaad om die armoede van de geest, om een houding van nederigheid.
0: Ja, en daardoor ook Christus te ontdekken, denk ik. Ik bedoel, dit is natuurlijk ook het materiële vultje voor een bepaald gedeelte. En op het moment dat je zegt van, nou ja, ik kan het loslaten, het is allemaal niet zo belangrijk, het is wel leuk, maar niet belangrijk. Mm-hmm. Dan ontstaat er ook ruimte voor God, voor Christus. Dan kun je ook ervaren dat je door Christus gevuld wordt.
1: Oké, dank u wel. Tot zover deze geloofsvorming over de armoede. En dus valt in een drieluik over de evangelische raden. Wij ronden hierbij af. U heeft geluisterd naar Karel Wiegerenk. Hij is psycholoog. Hij heeft gewerkt in het bedrijfsleven als manager. En is sinds 2010 katholiek en bezig aan een studietheologie aan de Tiltenberg. Dank u wel.
0: Heel graag gedaan.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Zoek de Heer en neemt toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij doet.

uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer uw God. Waar dienen uw vele offers toe? Ik ben ze beu, uw brandoffers van de rammen en het vet van de gemeste kalveren. Het bloed van stieren en schapen en bokken behaagt mij niet langer. Wanneer gij voor mijn aangezicht verschijnt, wie heeft het van u gevraagd dat ge mijn voorhoven plat loopt? Staak toch die zinloze offers, ik walg van hun geur. Nieuwe maan en sabbat en hoogtijdag, ze behagen mij niet langer. Ik wens geen feesten gepaard met wangedrag. Uw nieuwe maanfeesten en uw hoogtijdagen, ze liggen me zwaar op het hart en ik draag die last niet langer. Wanneer gij uw handen omhoog heft, dan doe ik mijn ogen dicht. Ge kunt bidden zoveel ge wilt, ik luister niet langer. Uw handen zitten vol bloed. Gaat u wassen, gaat u reinigen uit mijn ogen met uw boze daden. Houd op met kwaad doen, leert het goede doen. Onderhoud het recht, help de verdrukte. Verdedig de wees, pleit voor de weduwe. Zo spreekt de Almachtige Heer. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al door branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen en rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreekt ge al door over mijn geboden en hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik vrede komen brengen, dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen, tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker, koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar, om te onderrichten en te prediken in hun steden. Zo spreekt de Heer.

De heilige mis wordt vandaag opgedragen ter ere van het heilig hart van Jezus, het onbevlekte hart van Maria. Uit dankbaarheid en om zegen voor Dennis Vissers, om zegen over het nieuwe levensjaar van Boris.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt mij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het rond tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God Almachtige Vader. Barmhartige God, geef ons de genade, dat wij altijd waardig uw altaar bedienen. Laat het voortdurend deel hebben aan uw tafel, onze redding zijn, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Breng wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen, door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping, prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

So nahm er in Ademat den toten Kelch, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is eendachtig. God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, in uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschop, en Theodorus en Hermanus, en allen die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorven draag mij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede. Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Heer, bij u ontspringt de bron die leven geeft. Gij zijt de oorsprong van ons levenslicht.

Laat ons bidden. Heer, geestig voedsel hebben wij genoten. Wij vragen u ootmoedig. Leer ons door onze deelname aan de Eucharistie het aardse naar waarde te schatten en bedacht te zijn op het hemelse, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige aanzinger in de hel, verdedig ons in de schrijven. Wees ons het schrijven, in ons leven, dat is ook van de duivel. Wees mee in de wonderen, dat God ons in de hand. En gij hebt ons in de hemelse levensgaven. Wij staan aan de hand van onze Christus, die dat wil hebben.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, ieder jaar kom ik in mijn dagmissaal op 13 juli een prentje tegen van de schone Italiaanse Clelia Barbieri. Nou moet u weten dat ik geen idee heb hoe ik aan dat prentje kom. Maar als ik dat prentje mag geloven, was onze heilige Clelia een plaatje. Op de achterkant staat een heel verhaal in het Italiaans, waar je op kunt maken waar en wanneer zij is geboren en gestorven en welke gemeenschap zij heeft gesticht. Even nazoeken leert dat ze bijna 150 jaar na haar dood nog altijd recordhoudster is. Niet dat zij of iemand anders daar iets mee kan, zoals dat eigenlijk met alle records het geval is, maar de heilige Clelia mag ze na al die jaren nog altijd de jongste ordestichtster van de kerk noemen. Maar laten we voor het gemak gewoon beginnen bij haar geboorte. En eigenlijk nog iets eerder, bij haar ouders. En wel met mama. Zo anders dan dat wij tegenwoordig zoveel zien in de wereld van glitter en glamour, had de jong verliefde Giacinta niet gekozen voor rijkdom en aanzien, maar voor de armoede. Zij liet geld en goed achter voor de arme Giuseppe Barbieri. Ze trouwde de knecht van haar oom, de dokter. Hun huisje staat in Le Boudry di San Giovanni in Beseceto. Een dorpje onder de rook van het Noord-Italiaanse industriestad Bologna. Giuseppe verdient wat geld bij de hennepteelt. Te weinig om van te leven, maar te veel om dood van te gaan. Het stel krijgt 3 dochters. En 1 daarvan is onze heilige. Clelia zag op 13 februari 1847, 171 jaar geleden, het levenslicht. 8 jaar later roept de Heer van alle leven papa Giuseppe naar huis. Gelukkig heeft oom niet alleen een goed gevulde portemonnee, maar ook een goed hart. En wanneer zijn broer, de vader van de 8-jarige Clelia, overlijdt, schenkt hij het arme gezin een huisje naast de kerk. Clelia helpt moeder met weven en spinnen om het gezin financieel het hoofd boven water te houden. Daarnaast zien de mensen het meisje vaak in de dorpskerk, geknield voor het tabernakel. Mama, wat moet ik doen om heilig te worden? Had ze thuis gevraagd. De catechismus was haar favoriete boek, want, zo zei zij, daarin leer ik God beter kennen. In die tijd kreeg ze haar eerste mystieke ervaring. Ervaart Christus lijden om onze zonden en de pijn van moeder Maria. Clelia helpt de parochiepriester met het opzetten van een catechesegroep voor kinderen, die weldra echter ook door de ouders wordt bezocht. Met het verstrijken van de jaren verandert het meisje in een knappe jonge vrouw, krijgt dan ook menig aanbidder. Ze krijgt zelfs 2 huwelijksaanzoeken die ze resoluut afwijst. In plaats daarvan legt Clelia met goedkeuring van haar geestelijk leidsman, Don Judy, de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Kort na haar 20e verjaardag vraagt Clelia de andere begeleidsters, andere leidsters, een gemeenschap met haar te beginnen. Niet alleen voor catechese, maar ook om zieken en andere hulpbehoevenden te helpen. De zusters suore minima del adolorata. Minimen van ons die vrouw van smarten, zouden wij zeggen. Om in het levensonderhoud te voorzien, zitten de vrouwen in wat wij vrije tijd noemen, te najaar. En in tegenstelling tot andere religieuze gemeenschappen hoeven jonge vrouwen die zich bij hen willen aansluiten geen bruidschat mee te nemen. Zijn zowel arm en rijk welkom. De leden van de gemeenschap dragen een grijs kleed en slapen op matrassen van hooi. Problemen die ontstaan worden steeds op Clelia's bordje gelegd. En omdat zij er steeds weer in slaagt die op te lossen, beginnen de anderen haar als vanzelf moeder te noemen. Al tijdens haar leven wordt menig wonder opgetekend. Waaronder verschillende keren dat de zusters de wanhoop nabij leken te zijn, omdat er weer eens geen eten was. Maar steeds als Clelia voorging in gebed, werd er als antwoord op de poort geklopt en de nood gelenigd. Ook de patroon van de gemeenschap, de heilige Italiaan Franciscus van Paola, liet de vrouwen nooit in de steek. Meer dan eens liet hij bij de zusters brood, bloem en wijn bezorgen. Eigenlijk kon ons deze heilige Clelia niets weigeren. Als een zieke bij haar kwam, doopte zij haar vinger in de olie van de lamp die voor zijn beeldenis brandde, gaf daarmee een kruisje waarop menig een genas. En wat dacht u van de mystieke gaven van onze Clelia? Niet dat we al te veel tijd hebben om daarop in te gaan, maar toch heel even een voorbeeld. Moeder van zuster Anne kwam op een dag met een mand vol met appels. Alle vrouwen blij. Nou, toch niet iedereen. Clelia haalde de appels uit de mand. Verdeelde ze in drieën op tafel en zei: die je op de grond hebt gevonden en die je in de boomgaard hebt geplukt, die houden we. Maar de rest niet, want daar ben jij niet eerlijk aangekomen. Met een rood hoofd bekende de vrouw dat ze ook appels in de boomgaard van de buren had geplukt. Nadat de heilige paus Johannes Paulus II, Clelia Barbieri, in 1989 heilig verklaarde, sprak hij over de wijsheid als eerste en grootste gave van de Heilige Geest. De paus zei: door deze gave is het hele leven van de individuele christen met al zijn gebeurtenissen, hoop, plannen en verworvenheden gevangen in de adem van de geest. Dat het bijstaat met licht van de hoge dat neerdaalt op vele uitverkoren zielen van deze tijd. Van hen, zo sprak de paus, wil ik speciaal de heilige Clelia Barbieri noemen, als een lichtend voorbeeld van een vrouw die de wilde van een dergelijke wijsheid bezat, zelfs op haar jonge leeftijd. In al deze zielen, zo sprak hij, werden de grote dingen die de geest aan Marie heeft gedaan, herhaald. En door diezelfde geest begeesterd sprak Clelia, niet meer dan 23 jaar oud: o grote en goede God, u ziet hoeveel ik van u hou en hoe ik mijn best doe u niet te beledigen. O Heer, open uw hart en stort over mij de vlammen uit van uw liefde. Zet met deze vlammen mijn hart in vuur en vlam op het brand, opdat het brand van liefde. Voordat de Heer haar datzelfde jaar, en wel 13 juli 1870, naar huis haalde, ze leed aan tuberculose, had de 23-jarige de andere zusters toegefluisterd: ik ga straks naar het paradijs, maar zal jullie niet verlaten. Nooit hadden de zusters de diepte van die woorden kunnen bevroeden. Op de eerste verjaardag van haar heengaan hoorden de zusters, terwijl zij in de kapel het koorgebed zongen, zij in gedachten bij Clelia waren, plots haar stem. Hoog, melodieus en hemels, zoals ze nog nooit een stem hadden gehoord. Die nacht leefden wij in het paradijs, zouden ze later zeggen. Slapen van alle opwinding konden we niet. Daarom besloten we in een buurtkerk de nacht in aanbidding door te brengen. Maar de stem was ons gevolgd, bad met ons mee. En diezelfde stem wordt nog altijd gehoord. Voor de zalig en heilige verklaringen hebben getuigen onder ede hiervan getuigd. Moeder Overste sprak: dit wonderbaarlijke geschenk helpt onze zusters goed te doen. Het vergroot ons geloof, verlicht ons in tijden van beproevingen en doet ons vuur verlangen naar de hemel. Luisteraar, ik denk dat ik maar beter zwijg. Clelia Barberie, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: En van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Ja, ik ben misschien verbaasd dat u ons nou ook weer op maandag hoort, maar dat heeft een reden. Wij mogen namelijk een brief uit de abdij Saint-Joseph de Clairval gaan voorlezen. Dat is dus even met de vakantieperiode te maken. En vandaag hebben we een brief en die gaat over de heilige Carolus Borromeus. Heilige Carolus, hoeveel malen heb ik neergeknield voor zijn relieken in de kathedraal van Milaan? Bekende paus, heilige Johannes Paulus II, op 4 november, kort na zijn verkiezing om op de zetel van Petrus plaats te nemen. Hoeveel malen heb ik teruggedacht aan zijn leven, voor zijn geestesoog de reusachtige gestalte van deze man Gods en dienaar van de kerk aanschouwd. Carolus Borromeus, kardinaal, aartsbisschop van Milaan en man van het concilie. Hij is een van de belangrijkste hoofdrolspelers in de hervorming van de kerk in de 16e eeuw. Uitgewerkt door het concilie van Trente, dat voor altijd verbonden zal zijn aan zijn naam. Hij is eveneens een van de initiatiefnemers geweest van de instelling van kerkelijke seminaries die in hun kern weer volledig bevestigd zijn door het Vaticaans Concilie II. Hij was bovendien een dienaar ter ziele die zich nooit door angst liet overmannen. Dienaar van hen die lijden, van zieken, van ter dood veroordeelden. Mijn leermeester.
3: Carolus Borromeus is op 2 oktober 1538 geboren op kasteel Arona in Noord-Italië, in de provincie Lombardije. Zijn vader, graaf Gilberto Borromeus, bestuurder van de streek rondom het Lago Maggiore, was getrouwd met Margherita de Medici, de oudste zuster van het toekomstige paus Pius IV. Carolus is het tweede van 6 kinderen. Zijn moeder sterft in 1547. Wanneer Carolus 9 jaar is, is zijn vader hertrouwd. Dankzij gunstige bankaire en andere handelszaken is het familiefortuin aanzienlijk toegenomen. Op 12-jarige leeftijd wordt Carolus, als jongste zoon, bestemd om priester te worden en ontvangt hij de tonsuur. Hij wordt dan door zijn vader naar Milaan gestuurd om er Latijn te studeren, bij een uitstekende leermeester. In 1552 zet hij zijn studie voort in Pavia, onder de leiding van Francesco Alciato, die later kardinaal zal worden. Zijn vader kent hem slechts 1 bescheiden maangeld toe en soms kost hem moeite in zijn levensonderhoud te voorzien. Zozeer dat zijn dienaren niet altijd behoorlijk gekleed zijn. Carolus lijdt zeer onder deze vernederende toestand, maar niets in zijn brieven verraadt ongeduld of weerspannigheid.
2: In 1558 begeeft Carolus zich naar Milaan om er zijn oom, kardinaal de Medici, te ontmoeten. Maar een paar weken daarna moet hij naar Arona terugkeren voor de begrafenis van zijn vader. Carolus is 19 jaar en, Hoewel hij niet de oudste van de jongens is, vraagt zijn hele familie dat hij de handelszaken van de familie ter hand neemt. Ondanks talloze onderbrekingen lukt het hem, dankzij zijn inzet en zijn ernst, zijn studie in 1559 te voltooien met een doctoraat in utroco jure. Dit wil zeggen in twee rechten: het kanoniek en het burgerlijk recht. In de zomer van datzelfde jaar sterft Paulus de Vierde. Het conclaaf dat dan wordt geopend duurt 4 maanden en in december 1559 wordt kardinaal Giovanni Angiolo de Medici, oom van Carolus, tot paus gekozen. Hij neemt de naam Pius de Vierde aan.
3: Geleid door de goede herder. Op 3 januari 1560 vraagt Pius de Vierde aan Carolus onmiddellijk naar hem in Rome te komen. In 10 dagen na zijn verkiezing had de nieuwe paus aan zijn neef reeds het bestuur over de pauselijke staten toevertrouwd. Op 31 januari creëert hij hem tot kardinaal. Carolus vraagt om geen openbare feestelijkheden in Milaan te organiseren, om zijn toetreding tot het kardinaalschap te vieren. Hij wil alleen dat er in Arona 10 missen worden opgedragen ter ere van de Heilige Geest. Vervolgens wordt hij benoemd in het aartsbisdom Milaan. Eerst als apostolisch administrator, vervolgens als titularis. Daar hij geen van de gewijde ordes heeft ontvangen, zal hij de administratie van het bisdom moeten toevertrouwen aan een bisschop van zijn keuze. Terwijl hij nog jong was, zo zal heilige Johannes Paulus II zeggen, werd Carolus Borromeus tot kardinaal van de Heilige Roomse Kerk en aartsbisschop van Milaan benoemd. Hij was geroepen herder van de kerk te worden, omdat hij zich liet leiden door de goede herder. Zo droeg hij zorg voor zijn kerk door deel te nemen aan het onpeilbare mysterie van Christus, eeuwige en enige herder van de onsterfelijke zielen, die de eeuwen en generaties omvat en haar het licht van de toekomstige eeuw instort. Op 4 november 1984. Vervolgens zal kardinaal Borromeus ook benoemd worden tot pauselijk legaat in verschillende regio's van Italië. Evenals beschermer bij de Heilige Stoel van meerdere landen en religieuze ordes. Bovendien vervult hij, als kardinaal en neef, de taak van staatssecretaris van de paus. Het nepotisme van Pius de Vierde, begunstiging van zijn neef, is overduidelijk, maar de voorzienigheid zal ervoor zorgen dat er uit dit kwaad ook iets goeds voortkomt. Carolus Borromeus, pas 22 jaar oud, zal zich met hart en ziel gaan inzetten voor de kerk.
2: Vasthoudendheid en geduldige diplomatie. Carolus zet het beheer van de zaken van zijn familie voort zonder dat zijn studie erdoor leidt. Hij vindt onder de tijd ook de tijd om zich over te geven aan gezond vermaak. Hij speelt luit en cello en beoefent een destijds in de mode zijnde balspel. Hij sticht een letterkundige academie waarvan meerdere werken bewaard zijn gebleven onder de titel Vaticaanse Nachten. In 1561 vestigt hij met eigen geld een college in Pavia. Deze instelling is de eerste die de aanbevelingen in zaken de seminaris van het Concilie van Trente opvolgt. Bijeengeroepen in 1537 door Paulus III, maar pas in 1545 in Trente geopend, werd dit concilie meerdere malen onderbroken om politieke redenen. Paus Paulus III was voornemens een algehele hervorming van de kerk door te voeren, met name in het kader van de protestantse hervorming die de grondvesten van het geloof zelf aantastte en misstanden in het leven van de kerk aanklaagde. De catastrofe-situatie in de katholieke kerk maakt het noodzakelijk het concilie te hervatten, maar er waren veel obstakels, in het bijzonder van de kant van de vorsten Maximiliaan van Oostenrijk, Philips II van Spanje en vooral de koning van Frankrijk, Karel IX. Een van de eerste grote werken van kardinaal Borromeus is het opheffen van die obstakels. Met zijn inzet voor het welzijn van het christendom, zijn vasthoudendheid en zijn geduldige diplomatie bereikt hij uiteindelijk dat de sessies van het concilie hervat worden op 28 januari 1562. De briefwisseling van Carolus Borromeus, die in Rome is gebleven, met de legaten van de paus op het concilie, is aanzienlijk. Het komt er bijna op neer dat hij op een afstand de debatten leidde. Ondanks grote moeilijkheden, deels te wijten aan onverenigbare eisen van de verschillende partijen, kan het concilie op 4 december 1563 afgesloten worden, 18 jaar na de opening in Trente, en wordt aan de Heilige Stoel de zorg overgelaten de hervorming van het brevier en het missaal, het schrijven van een catechismus ten dienste van de zielenherders en de herziening van de Latijnse tekst van de Bijbel door te voeren.
3: Op 26 januari 1564 bevestigt Pius IV plechtig de decreten van de conciliaire vergadering, tot grote opluchting van de hele christelijke wereld. De kerkvorst benoemt dan een commissie van 3 kardinalen om te waken over de toepassing van de decreten van het concilie, onder toezicht van de kardinaal en neef. De paus zelf kent de verdiensten van de gelukkige afloop van het concilie toe aan de heilige Carolus. Te meer daar hij, alvorens de eerste bewerker te zijn van de toepassing ervan, hij het hardst voor dit concilie geijverd had. Het staat buiten kijf dat dit werk zonder al zijn inspanningen en waakzaamheid niet zou zijn voltooid. Zo zal de heilige Pius X verklaren in de encycliek Edite Sepe van 26 mei 1910. Terwijl hij de nadruk legt op het innerlijk leven van Carolus Borromeus, zal deze paus eraan toevoegen dat de wonderbare werken van God rijpen in de stilte van de aan gebed en gehoorzaamheid gewijde ziel. En in die manier van voorbereiding liggen de kiemcellen van de toekomstige apostolische vruchten, zoals de oost in de zaden. In tussentijd is de broer van Carolus pas 27 jaar overleden. Nu hij het hoofd van de familie is geworden, bevindt Carolus zich in een paradoxale situatie. Hoewel hij het invloedrijkst lid van de pauselijke curie is, heeft hij nog altijd geen gewijde orde ontvangen. Hij zou dus, als hij zijn kardinaalstetel zou opgeven, terug kunnen keren in de wereld en trouwen en in leven in weelde kunnen leiden. Meerdere mensen sporen hem aan in die richting voor het welzijn van de familie en het hertogdom Milaan. De paus zelf, zijn oom, staat niet vijandig tegenover deze eventualiteit. Voor die tijd die zal volgen op zijn dood, waarvan hij denkt dat die niet lang meer op zich zal laten wachten. Maar tegen deze raadgevingen in neemt Carolus het ferme besluit zich geheel en al aan de Heer en aan de kerk te geven. Hij bereidt zich voor op de gewijde ordes en intensiveert zijn gebedsleven.

voor op de gewijde ordes en intensiveert zijn gebedsleven. Wanneer hij tot priester wordt gewijd door kardinaal Federico Cessi in de basiliek Santa Maria Maggiore op 17 juli 1563, verklaart hij tegenover de Heilige Vader, enigszins ontstemd over de ceremonie: "Wees u niet teleurgesteld, want ik heb de echtgenote gekozen die ik al heel lang wilde." Op 7 december wordt hij bisschop gewijd in de Sixtijnse kapel.

0: Het verlangen zich terug te trekken. Door de taak waarmee hij is belast, is Carolus het aan zichzelf verplicht dicht bij de paus te blijven. Hij hoedt zich er echter voor zijn bisdom Milaan te vergeten dat hij achtereenvolgens aan meerdere bisschoppen toevertrouwt om het vervolgens zijn aanwijzingen te leiden. In 1565 gaat hij naar Milaan en roept een provinciaal concilie bijeen, waarover hij persoonlijk de leiding neemt. De provincie omvatte destijds 16 bisdommen. Maar in die tijd ontstaat het verlangen zich uit alle zaken terug te trekken om in een klooster te gaan leven. Eerwaardige Bartolomee de Braga, Dominicaan, aartsbisschop van Braga in Portugal, die hij beschouwt als een vriend van God, slaagt erin hem van dit voornemen af te brengen en ervan te overtuigen dat hij precies op de plaats zit waar God hem wil hebben. De volgende jaren in Rome worden vooral in beslag genomen met de voorbereiding van de vernieuwingen van het missaal en het brevier, evenals met het schrijven van de door het concilievaders gevraagde catechismus. Carolus is ook lid van een commissie die is belast met de herziening van de kerkmuziek.
1: Wanneer het bericht hem bereikt dat de paus, zijn oom, ziek is, snelt hij naar zijn ziekbed. Maar de toestand van de Heilige Vader is hopeloos. Geholpen door de heilige Filippi Neri doet Carolus zijn best hem op de dood voor te bereiden. Deze treedt in op 10 december 1565.

0: in 165. Op 7 januari 1566 kiest het conclaaf kardinaal Michel Ghislieri. Carolus speelde in deze verkiezing een rol van de eerste orde. En op zijn voorstel neemt de nieuwe kerkvader de naam Pius V aan. De nieuwe paus geeft te kennen Carolus graag bij zich te houden. Maar na de maatregelen te hebben genomen die het bestuur van de Romeinse curie zeker stellen, krijgt kardinaal Borromeus uiteindelijk de toestemming in zijn diocese te wonen om er persoonlijk leiding aan te geven.
1: Evenals nu het ambt blijft voortduren, dat de Heer aan Petrus, de eerste apostelen, afzonderlijk had geschonken en dat deze aan zijn opvolgers moet overdragen, zo blijft ook het ambt van de apostelen als herders van de kerk voortduren in de bestendige ambtsuitoefening van de gewijde orde der bisschoppen. De bisschopswijding nu geeft samen met de heiligingsmacht ook het leergezag en de bestuursmacht, die nochtans uiteraard alleen in de hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college kunnen worden uitgeoefend. De handoplegging en de wijdingswoorden verlenen de genade van de Heilige Geest en drukken een heilig merkteken in. En wel zo dat de bisschoppen op eminente en zichtbare wijze de rol van Christus zelf als leraar, herder en hoge priester vervullen en in zijn persoon optreden. Voor de bisschop is dit allereerst een genade van kracht, de geest van leiderschap, de genade om zijn kerk met kracht en wijsheid te leiden en te verdedigen als een vader en herder met onbaatzuchtige liefde voor allen en een voorliefde voor arme, zieke en noodlijdende. Deze genade zet hem aan het evangelie te verkondigen aan allen, het voorbeeld te zijn voor zijn kudde, haar voor te gaan op de weg van de heiligheid door zich in de Eucharistie te vereenzelvigen met Christus, priester en slachtoffer, zonder te vrezen dat hij zijn leven moet geven voor zijn schapen.
0: Het voordijgschap van Maria. Carolus begint met een bedevaart naar Loreto om zijn bisschoppelijke ambtsuitoefening onder voordijgschap van Maria te plaatsen. Vervolgens maakt hij zijn intrede in Milaan op 5 april 1566. Dan zet hij zich aan het werk met het hervormen van zijn uitgestrekte diocese. Hij begint met zichzelf en zijn bisschoppelijk paleis. Hij geeft een groot deel van zijn persoonlijke bezittingen aan de armen en ziet erop toe in eenvoud te leven. Carolus' lengte ligt ver boven het gemiddelde en hij is tamelijk zwaarlijvig. Toch doet hij veel aan versterving, waarbij hij God vraagt zijn zonde en die van zijn diocesanen te vergeven. De onthoudingen die hij zichzelf oplegt uit het zich ontzeggen van ieder voedsel buiten die ene maaltijd die, naar oud kerkelijk gebruik, aan het eind van de namiddag, na de vespers, wordt genuttigd volgens de aanbevelingen van de heilige Augustinus en de heilige Ambrosius, is hetgeen op tafel wordt uitgespaard, bestemd voor de behoeftige armen. Hij draagt eveneens zorg voor de gevangenen.
1: Kardinaal Borromeus kiest met grote zorg de priesters uit die hij benoemt voor de verschillende taken binnen het diocese. Zijn vicaris-generaal is een man van grote wetenschap, met name in de rechten, en voorbeeldig, beeldig qua levenswijze. Het beheer van justitie wordt toevertrouwd aan rechters die naar behoren worden beloond, ten einde iedere verleiding tot omkoopbaarheid te voorkomen. Hij hervormt het kapittel van de kathedraal en voorziet in een vorming in de leer van de kanunniken die hij graag vaak in de biechtstoel ziet. In 1577 spoort hij hen aan het gemeenschapsleven te hervatten en gezamenlijk heel het officie te bidden. Door zijn diplomatiek optreden en zijn goedheid krijgt hij het voor elkaar dat zijn hervormingen goed worden ontvangen. Paus Heilige Pius V zal hem er in het bijzonder voor prijzen. Voor zijn diocesaan seminarie maakt hij een toonbeeld van conformiteit met decreten van het Concilie van Trente. Zijn zorgen gelden eveneens de confraters van de christelijke geloofsleer, met het oog op goed catechismusonderwijs van de kinderen. Zijn voorbeeld vindt weerklank in veel andere diocesen. Tot 5 maal toe bezoekt hij het hele diocese, waarbij hij soms te voet de weg aflegt naar bepaalde plekken in de bergen, die bijna ontoegankelijk zijn. In 1567 begint hij aan zijn bezoek aan de 3 valleien van Valentina, Valtellina Nina, die onder zijn rechtelijke bevoegdheid vallen, maar heel afgelegen zijn. Daar moet alles worden hervormd. De geestelijkheid leidt een werelds, zelfs aanstootgevend leven, waarin de herderlijke plichten nog maar weinig aandacht krijgen. De zeden van het volk komen overeen met dit slechte voorbeeld. Het bisschoppelijk bezoek werpt veel vruchten af, en door de geestelijkheid als door de gelovigen waait een nieuwe wind. In een ander deel van zijn diocese is monsieur Borromeus het voorwerp van een gewapende aanval door dienaren van het kapittel van kanunniken, die beweren niets met zijn rechtelijke bevoegdheid en dus ook niet met zijn herderlijk bezoek te maken te hebben. Het kruis dat voor hem uit wordt gedragen, wordt door kogels geraakt, maar hij blijft ongeschonden.
0: Een beetje water drinken.

0: Een pistoolschot. Carolus Borromeus is ook de bemoedigende kracht achter de stichting van verscheidene broederschappen die de armen en de zondaren te hulp willen komen. Hij sticht zelf de oblaten van de heilige Ambrosius, een vereniging van seculiere priesters die hem in zijn ambtsuitoefening moeten ondersteunen. Hetzelfde idee is nu overgenomen onder de naam Priesterlijke Broederschap van de Missionarissen van de Heilige Carolus. Opgericht in 1995 door Massimo Camiscasa in de loop van zijn episcopaat onder de kardinaal verscheidene, zowel diocesane als provinciale synodes. Die bijeenkomsten duren ongeveer 3 dagen. Iedere werkdag wordt door Carolus met een rede geopend en afgesloten. Hij maakt voor die dagen gebruik om zoveel mogelijk contacten op te bouwen met zijn priesters en zijn bisschoppelijke confraters. Vanaf 1567 zet hij zich op verzoek van de paus in voor het herstel van de reguliere discipline van de orde van de vernederde. Sommige broeders accepteren de maatregelen die hij neemt, maar anderen verzetten zich en beramen zelfs een aanslag op hem. In oktober 1569 lost een broeder, terwijl de aartsbisschop een officie zingt, een pistoolschot op hem. Carolus denkt ernstig geraakt te zijn, maar hij gebaart dat de officie door moet gaan. Wanneer het is beëindigd, ontdekt men dat de kogel wonderbaarlijk op zijn huid is afgeketst. Ondanks zijn tussenkomst bij de gouverneur van Milaan worden 4 van de samenzweerders aangehouden, veroordeeld en ter dood gebracht. In 1571 zal de orde van de Umiliati, dat is vernederde, door paus de heilige Pius V worden opgeheven. De akkerbouwoogsten van 1570 zijn catastrofaal. In de daaropvolgende winter heerst er hongersnood in het land. Carolus is niets te veel om de armen te eten te geven. Op bepaalde dagen voorziet hij zelfs in de behoeften van 3000 armen. Zijn voorbeeld wordt opgevolgd door andere rijke en machtige personen, onder wie de gouverneur van Milaan, de hertog van Albuquerque. Datzelfde jaar profiteert Carolus de gebedskruistocht die op verzoek van de heilige paus Pius V was georganiseerd tegen de Turkse gevaar om zijn volk aan te moedigen tot inkeer te komen en boete te doen. En hij spoort zichzelf en zijn priesters aan met de woorden: weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Ook dat ons, priesters van Jezus Christus die gehouden zijn over de anderen te waken, is de aansporing van de apostel gericht. Wij zijn de schildwachten die God ter bewaking van zijn volk heeft aangesteld. Wee ons als wij ons aan de slaap overgeven. De Heer heeft ons gewaarschuwd. Als de wachter het gevaar ziet aankomen en niet op de bezuin blaast, dan wordt het volk niet gewaarschuwd. Komt het zwaard en velt het iemand neer, dan eis ik zijn bloed van de wachter op. De zege bij Lepanto, behaald door de christenen op de vloot van de Ottomaanse indringers en toegekend aan de tussenkomst van de Heilige Maagd, wordt ter dankzegging in Milaan gevierd met grote feestelijkheden.
1: Hoewel hij sinds de zomer van 1571 lijdt onder koorts en voortdurende hoest, gaat kardinaal Borromeus het jaar daarop naar Rome voor het conclaaf dat volgt op de dood van de heilige Pius V. De nieuwe paus neemt de naam Gregorius de VIII aan. Carolus neemt de gelegenheid te baat om zich te laten ontslaan van de functies die hij nog binnen de Romeinse curie uitoefent. Maar weldra publiceert de gouverneur van Milaan vervalste brieven die moeten bewijzen dat de aartsbisschop inbreuk heeft gemaakt op de koninklijke prerogatieven. Lombardije was destijds onderworpen aan de koning van Spanje. Wanneer hij de andere hulpmiddelen heeft uitgeput, is Carolus genoodzaakt een uitdrukkelijke excommunicatie uit te spreken van de kanselier. Een maatregel die ook de gouverneur raakt. Het conflict sleept zich meerdere maanden voort. De gouverneur, die maatregelen heeft genomen tegen de kerk van Milaan en de familie Borromeus, moet uiteindelijk inbinden en vragen of de excommunicatie ongedaan kan worden gemaakt. Carolus stemt daar van harte mee in.
0: Voor het jubileum van 1575 begeeft de aartsbisschop van Milaan zich naar Rome. Het volgende jaar wordt het jubileum gevierd in het diocese Milaan en Carolus viert er de vierde provinciale synode. Maar in diezelfde tijd breekt de pest uit. De aartsbisschop doet wat hij kan en gaat zelfs op bezoek bij de pestleiders thuis of in de hospitalen. Vanaf het begin van de epidemie heeft hij geaccepteerd dat hij wel eens zou kunnen sterven door de diensten die hij verleent aan de zieken. Maar op die manier zou hij zich geestelijke zin vrijer voelen om voor hen te zorgen. Niet zonder begrijpelijke terughoudendheid, die weldra is overwonnen, volgen zijn priesters manmoedig het voorbeeld dat hij geeft. In de jaren 1577 en 1578 komt langzaam, maar zeker, een einde aan de epidemie.
1: Ik kom eraan. In de herfst van 1584 wordt de aartsbisschop door Belroos in het been gedwongen het bed te houden. Hij roept evenwel een bijeenkomst van de dekens van de regio uit om de zaken van het diocese te behandelen, waarbij hij van de gelegenheid gebruik maakt zijn steun te verlenen aan de stichting van een hospice voor het herstel van armlastige zieken. Het gevoel dat zijn dood nakend was, maakt hij op 15 oktober op persoonlijke retraite gaat in het heiligdom van Farello en alle zonden van zijn leven gaat biechten. Ondanks hoge koorts blijft hij iedere dag de mis opdragen. Wanneer hij weer terug is in Milaan, wordt zijn toestand als zeer ernstig beschouwd door de artsen. Hij ontvangt het sacrament der stervende en vervolgens de heilige communie als teerspijze. De gelovigen die rondom het aartsbisschoppelijk paleis in gebed bij elkaar waren gekomen, vormen zo'n dichte menigte dat de hertog van Terra Nova, destijds gouverneur van Milaan, zich maar met moeite een weg kan banen om binnen te komen. Op 3 november 1584 sterft de kardinaal op 46-jarige leeftijd na de woorden Ecce Venio, ik kom eraan. De uitvaart vindt plaats op 7 november onder leiding van kardinaal Nicola Sfondrati. De toekomstige paus Gregorius de 14e. De faam van heiligheid van kardinaal Borromeus verspreidt zich onmiddellijk en is alleen maar groter geworden. Paus Paulus de 5e zal hem op 1 november 1610 heilig verklaren.
0: Beminde broeders, zei heilige Carolus in een preek over de bruiloft van Cana in 1584, mogen Maria, onze patrones, onze pleitbezorger, onze moeder zijn, wanneer zij zich over onze zaak ontfermt, valt er niets te vrezen, dan zijn we van haar hulp verzekerd. O goeder tierenmoeder, zie vanuit de hemel op ons neer en zie onze noden. Zie hoe het ons ontbreekt aan wijn van naaste liefde. Maria, laat door uw smeekbeden water in wijn veranderen. De heilige maagd vraagt ons evenwel ons bij haar gebeden aan te sluiten en onverwijld op te volgen wat haar goddelijke zoon ons voorschrijft, omdat wij mogen ervaren hoe zijn almacht in ons werkzaam is.

En zo hebben we vandaag mogen luisteren naar een brief die is voorgelezen en die uitgegeven wordt door de abdij Saint-Joseph de Clerval. En vandaag mochten we lezen en horen over de heilige Carolus Borromeus.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 15e week door het jaar luidt de tekst van de Introitus: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat is echt een tekst om de Eucharistie mee te openen. Jezus die als de Heer in ons midden komt en zich door zijn lichaam en zijn bloed aan ons meedeelt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die dagen begon Jezus de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd, te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Ja, ik zeg u, het lot van Tyrus en Sidon zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u. En gij, Kafarnaüm, zult ge soms tot de hemel toe verheven worden, tot in de onderwereld zult ge neerzinken. Als in Sodom de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied, het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan. Toch, ik zeg u, het lot van het land van Sodom zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u. Dit is het woord van God. Eerst de geest laat rusten bij hem. De lezingen van deze dag geven ons het voorbeeld hoe het niet moet. De grote machten worden dronken van macht. Rijkdom doet de mens verlangen naar meer en meer en meer, meer hebben. En door meer te hebben dan anderen, gaan ze denken dat ze meer zijn. Ten slotte de volgroeide hoogmoed. Dan laten ze zich door niemand meer iets zeggen. Proberen dan te komen in het ritme dat bij mij past. En dat niet als een vorm van geestelijke gymnastiek, maar als een voorwaarde voor samen zijn, voor verbond. Pas wanneer mensen eenvoudig zichzelf zijn, pas dan kunnen ze ook bij de ander zijn en pas dan kunnen ze ook bij God zijn. Dan alleen kun je je geest laten rusten bij hem. In de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij je ziet, met een blik van genegenheid, en zijn liefde beantwoorden met een gebaar. Je klein maken bij zoveel onverdiende liefde. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, zittend, knielend, liggend, voorover of achterover, in de houding waarin je denkt hem het meeste te kunnen vinden. Ik zal hem ook zeker vinden, wanneer ik werkelijk van zins ben, om hem de Heer van mijn leven te laten zijn. En dat vraag ik dan ook als het genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis of de context waarbinnen zich dit evangelie afspeelt, de reactie van Jezus op de onontvankelijkheid van de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren geschied. Hun lot zal erger zijn dan het lot van Sodom en Gomorra, erger dan het lot van Tyrus en Sidon, omdat zij niet geloofd hebben toen zij de werken van Jezus' barmhartigheid zagen. De geschiedenis van het oude verbond herhaalt zich in het nieuwe. De groten maken misbruik van hun macht ten koste van de kleinen, maar God komt op voor de kleinen. De plaats, een geestelijke plaats, waar ik me niet bewust ben van mijn begenadiging en mij dan gaat toe-eigenen wat puur genade is. Die bijzondere genade van deze overweging is Jezus beter kennen in zijn nederigheid en zijn opkomen voor de nederigen. De overweging. Groten tegen kleinen. De machthebbers van deze wereld tegen de kleine kerk. In het Oude Testament Aram samen met Efraïm en de koning van Israël tegen Juda. Twee groten tegen één kleintje. De 10 stammen van Israël in het noorden trekken samen met de koning van Damascus op tegen de 2 stammen Juda en Benjamin in het zuiden. Kunnen ze wel tegen zo'n kleintje? Ze beven en sidderen dan ook van angst daar. Maar ze hoeven niet te beven.
want het omgekeerde van wat de mensen denken zal gebeuren. De mensen denken, de grote vis slokt het kleintje op, de kleintjes delven het onderspit. En alom zie je gebeuren dat grote bedrijven de kleintjes opkopen. Maar zo is het niet in het Koninkrijk van God. Want de wetten van het Koninkrijk van God zijn omgekeerd aan de wetten van het Rijk van de Aarde. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd. De profeet spreekt over die twee rokende stompen brandhout. God zegt, dat zal niet doorgaan. Dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren voor wie gelooft. Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand. Maak je niet groot. Leg je lot, je kleine lot, in de handen van de grote God. Hij is een genadige God. Het is in de geschiedenis van Israël zo dikwijls gebeurd dat het de kleine naar het hoofd gestegen is, zodat ze de kleine in hun eigen midden gingen verachten. Sodom, door Jezus genoemd, is daar een voorbeeld van. De ongerechtigheid van Sodom en haar dochters bestond hierin dat ze leefden in een overdaad waar ze prat op gingen en in zorgeloze rust en zich om de misdeelden en behoeftigen in hun midden niet bekommerden. Ze waren hoogmoedig. Wat ze deden was een gruwel in Gods ogen en daarom heeft hij ze verstoten. Ezechiël 16. Jezus verwijst ook nog naar het lot van die andere politieke grootheid, Tyrus. Het was maar een klein eilandje, maar het was groot geworden en het had zich een vesting gebouwd en zilver bijeengebracht als stof en goud als slijk. En ik lees u voor uit de woorden van de schrift over het lot van Tyrus. Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, dit zegt God de Heer, gij bent hoogmoedig geworden. En gij hebt gezegd, ik ben een god, ik zit op een goddelijke troon midden op zee. Ofschoon ge maar een mens bent en geen god, hebt ge gemeend goddelijke wijsheid te bezitten. Ja, ge bent wijzer dan Daniël. Geen geheim is voor u verborgen. Door uw wijsheid en behendigheid, het lijkt wel of het Nederland van onze dagen is, hebt ge rijkdommen verworpen en goud en zilver vergaard in uw schatkamers. Door uw koopmanstalent hebt ge uw bezit vergroot en zo bent ge trots geworden op uw rijkdom. Daarom zegt God de Heer, omdat ge gemeend hebt goddelijke wijsheid te bezitten, stuur ik barbaren op u af, de meest geduchte volken. Die zullen hun zwaarden trekken tegen uw majesteit met al haar wijsheid en uw luister zullen zij u onteren. In de onderwereld zullen ze u doen dalen en ge zult een gewelddadige dood sterven midden op zee. Ezechiël 28. Al uw vrienden, staat er verder bij Ezechiël, al uw vrienden onder de volken zullen met verbijstering geslagen zijn. U bent een schrikbeeld geworden en verdwenen voor altijd. Kortom, zoals het spreekwoord luidt, hoogmoed komt voor de val. Maar wat is nu de zonde van Kafarnaüm, van Chorazin en Bethsaida, de steden waarin de meeste van Jezus' wonderen zijn gebeurd? Hun zonde, groter dan de zonde van afgoderij, groter dan de ontucht van Jeruzalem, waarvan het lot ook eens in het vooruitzicht werd gesteld als erger dan het lot van Sodom en Gomorra, erger dan de zonden van Tyrus en Sidon. Het erge van hun zonde was dat zij niet geloofd hebben toen zij de werken van Jezus' barmhartigheid zagen. Ze voelden er zich te groot voor, die kleine Jezus, zo gewoon, zo menselijk. En hij komt aanzetten met een genadige God in plaats van met een wrekende God. En hoe zit het met ons? Het woord van de schrift wordt nu tot ons gericht. Wij zijn het Kafarnaüm. Wij zijn het Chorazin en Bethsaida van deze tijd. Bij ons gebeuren dagelijks de wonderen van zijn genade. En dan gaat die andere wet op. Wie veel heeft, van hem zal veel worden gevraagd. Wie veel heeft gekregen, van hem zal des te meer worden gevraagd.
Kijk dus niet naar wat je hebt, maar kijk naar dat wat je gekregen hebt. En kijk naar wat je ermee doet. We hebben veel in de orde van de geest, van de genade. Maar we hebben het gekregen. Alles is genade. We zijn op genade aangewezen. Hoe gemakkelijk stijgt het niet naar het hoofd? Hoe gemakkelijk word je niet als Kafarne en Bethsaida en Gorazin? Hoe gemakkelijk word je niet onontvankelijk? En wat doe je dan? Dan ga je doen wat de kleinen doen, die zich schamen over hun kleinheid. Je gaat het zelf maken. Je gaat jezelf groot maken. Je wacht niet tot de grote God het je geeft in genadigheid. Mogen we nederig en klein worden, om te kunnen ontvangen wat God ons in zijn genadigheid zal geven. Aan het einde gesprekjes zoals Jezus had met zijn vader, direct, eenvoudig, nederig en liefdevol, met meer of met min woorden. En me dan door Jezus naar zijn vader laten brengen en bij de vader mijn kinderhart uitstorten en een Onze Vader bidden.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Nicolas Romero, taxichauffeur Mexico. Sinds enkele jaren is Nicolas Romero een vrijwilliger die Radio Maria promoot en hij doet dat in zijn taxi. Een voertuig dat een instrument van evangelisatie is geworden. Ik heb altijd naar Radio Maria geluisterd. Ik voelde me erdoor aangetrokken toen ik met de taxi begon te rijden. Ik ging naar Radio Maria en samen met een andere collega begonnen we een groepje Maria's taxichauffeurs te maken. Ik begon met het uitnodigen van alle mensen die ik vervoerde om naar Radio Maria te luisteren. Het heeft me enorm geholpen, want ik heb mij toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en ik voelde haar spirituele steun en in concreto de behoefte om dingen voor God te doen. Hoe promoot je Radio Maria in je taxi? Eerst zie ik de klanten en maak ik een kort praatje met ze. Als ze me dan een van hun problemen vertellen, stel ik voor dat ze naar Radio Maria luisteren. Met veel mensen, vooral vrouwen die problemen hebben, breng ik ze naar het Heilig Sacrament en ze huilen voor Gods aanwezigheid.
2: Anoniem, Ierland. Brief van een luisteraar. Hoi, frater Eamon. Ik hoorde vanmorgen een gedeelte van uw catechese-programma en de interessante discussie over geloof. Terwijl u sprak, dacht ik aan mijn eigen reis. Ik heb altijd geweten dat als ik mijn geloof zou vinden, mijn reis van genezing en vergeving zou starten. Maar mijn twijfel weerhield me er altijd van om de eerste stap te zetten. De eenvoudige woorden van de schrift die u gebruikte, frater Eamon: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Beschrijven heel eenvoudig hoe Jezus mij naar hem toebracht. Wat ik verloor en hoe het van me werd afgenomen is niet uit te leggen en zijn met geen woorden te beschrijven. En zonder begrip of woorden wist ik niet hoe ik moest beginnen met genezen. Er zijn zoveel donkere en moeilijke dagen geweest dat ik dacht dat er niets meer van mij kon worden afgenomen en dat ik verloren was. Vertrouwen is altijd heel moeilijk voor mij geweest. Het enige wat ik kon doen was Jezus de hand reiken en tegen hem zeggen: ik weet niet wat ik moet doen. Zijn kruis wordt langzaamaan mijn begrip en geeft mij woorden. In zijn verwondingen aan het kruis ziet en begrijpt Jezus mijn verwonding, zoals alleen hij dat kan, en ik niet. In nederigheid heb ik moeten accepteren dat Jezus van mij houdt en me accepteert zoals ik ben, in zachte acceptatie van elkaar. Wat ik verloor was heel kostbaar. Maar ik begin nu in te zien dat Jezus mij iets geeft dat net zo kostbaar is. kleine dingen die me langzaam leiden op mijn reis en gewoon de genade van Jezus zijn. Het antwoord op mijn waarom wordt nu een ander antwoord dan ik dacht dat het zou zijn. Jezus leidt me langzaam en met zachtheid op mijn reis en helpt mij te begrijpen dat wat ik hem geef van mijn gebrokenheid, hoe klein ook, altijd met liefde wordt aanvaard. Daarom wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor al uw vriendelijkheid, goedheid en het heerlijke warme welkom dat ik ontving tijdens mijn bezoek aan Radio Maria Ireland. Toen ik besloot om op bezoek te komen, dacht ik dat ik alleen maar de studio zou zien en hoe het allemaal werkt. Ik realiseerde mij niet dat ik tegen de tijd dat ik wegging in de ether zou hebben gesproken. Ik probeer mij dat nog steeds te beseffen. Radio Maria is een familie en mag heel trots zijn op wat tot nu toe door iedereen is bereikt. Het is hard nodig in ons drukke leven van vandaag en het stelt mensen in staat om over hun geloof te spreken. Ik zal blijven bidden voor Radio Maria en God vragen om ieder van jullie te zegenen voor het geweldige werk dat jullie doen.

Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ik kom net terug uit Lourdes. Vorige week ben ik bedevaart geweest samen met het hele aartsbisdom Utrecht. En daar was ook Noelle. Noelle, ik heb jou in de uitzending. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kunnen je horen. Fijn dat je erbij bent. Ja, Noelle, vorige week waren we allebei in Lourdes. En jullie hebben daar gezongen met het koor. En toen heb ik, ik had speciaal mijn Edirol niet meegenomen. De Edirol is zo'n opnameapparaatje waarmee je opnames kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kind

0: gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt. En waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor. Maar die is bij jou terechtgekomen.
1: Nou ja, ik ben de dirigent van
0: het
1: koor.
0: Jij bent de dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij je allereerst kort willen voorstellen?
1: Zeker. Noelle. Ik ben bijna 31. Van huis uit onderwijskundige van beroep. Maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes. Eentje van 2,5, bijna 3. En eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco. En daar dus ook de dirigent.
0: Dus, Crisco. Ja, en dat is Crisco, heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
1: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
0: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
1: Ja precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En zo doen we van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden.
0: Ja.
1: Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja,
1: en ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: Wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen en toen vanaf mijn 18e. Ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. En het is elke keer anders. Dus echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Want, dat is voor nu. Oh, mag ik,

0: Sorry, ga maar.
1: Ja, nee, vertel maar, vertel maar.
0: Oké. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria, en dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht. Mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren, waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
1: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
0: Ja.
1: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest. Maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
0: Ja, zeker. Ja. Graag.
1: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
0: Alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria draagster van het licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. En ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
1: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet het niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims. In één kerk kwamen we samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En ja, iedereen vol inspiratie gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ja, ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Dus je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot, daar is Maria in de grot. Het is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk echt zelf genoten. Opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klein beetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in een normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust en voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis. Ja, ja. Ook de biecht, dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging, die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zoverre, we kennen elkaar. En er was een deel, we bestaan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Hm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En
0: groep,
1: dit jaar voor ons dan met name ook omdat die devotie van Maria Draagster van het Licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja,
1: het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om.
0: Prachtig,
1: dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
1: Ja.
0: Of was dat alleen
1: heel
0: op de terugweg?
1: Hopje.
0: We zijn op de terugweg, geloof ik. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden, is ook prachtig. Mm. En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken, hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: Ja. En het thema...
1: Ja, die past... Ja,
0: ja, dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, ja, precies. Maar dat vonden wij ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren om net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, of het licht ter wereld brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En ja, voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Ja, ja. Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan.
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken. Dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan. En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele mei maand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Mm-hmm. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar zonder iedereen oordeel. Heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen, of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit ook. Echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Er zijn al naar, als ik me niet vergis, Curaçao, zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Heel mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is, alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met Chrisko.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Is makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is er nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vastzit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noëlle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En fijn dat ik mag komen. Heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En we gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noelle.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: hartelijk
0: goedendag.
1: Dank dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 meegeweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage. Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
0: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
1: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Mm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op eenzelfde soort bisdombedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik mij heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
0: Wauw, wat bijzonder, ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja. En u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
1: Zeker.
0: Ja. Oké. Nou, ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de 4 seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. En dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Het kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg er naartoe, dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien, hem daar te ontmoeten, dichter tot hem te komen. Op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes. Hoe op welke manier dat ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen gebeden en hoop en verlangens.
0: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, is dat dan, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
1: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet. Die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toe gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is dat ze inderdaad, ja, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
0: Ja, wat mooi, hè? Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettekerk, ja. Waar we met alle Nederlandse pelgrims samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt, hè? Om dingen, ja, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
1: Ja, precies. Ja. Natuurlijk, op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op die manier kan het natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
0: Ja, dat is ook prachtig om dan, ja, van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook aan bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch, daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee, vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage, er was ook ruimte voor pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
1: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven. We kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben en echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen. Toch even, even uit de groep weg op een vrij momentje samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is. Als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis, maar toch zichtbaar wil zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een zaken, kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord, die is voorgegaan op de kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
0: Ja, ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden. Misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken. En daarin te begeleiden, te bidden. Mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi, priesterlijke taken ook. Met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje kort om nu, we zijn nog maar net terug. Maar wat is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
1: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval wat we al gezegd hebben, dus het ontroerende, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die daar iets hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En dan zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar ja, wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
0: Oh ja.
1: Het was een hele uiteenlopende groep van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden. Tot mensen die al heel lang in een parochie, een andere parochie actief waren. Maar dat toch op de een of andere manier meer. Of dat die parochie zelf niet aansprak bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk om daar toch in groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn. Ook in die liefde tussen de mensen zelf.
0: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria-devotie en de heilige Bernadette. Ja, sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want kunnen ze daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
1: Ja, dan kan ik u denk ik het beste wijzen op wat de heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
0: Ja.
1: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om toch aan dat om dat verlangen gehoor te geven.
0: Ja, precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
1: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt, want ik had vanochtend Noelle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde, hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar de hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
1: Ja, inderdaad. In deze week ook, waarin we de dodenherdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede. Dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
0: Uh-huh. Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin des hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
1: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
0: Ja.
1: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
0: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariens Instituut.
1: Zeker.
0: En de seminaristen al daar.
1: Zeker, hartelijk dank.
0: Ja, fijne dag. Dag.
1: Dag.
0: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten... Ja. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrim organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven. En heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En Ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist. Mm-hmm. Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja. Dat is heel goed. Een soort kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van ik ga dat coördineren? Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
0: Nee, ik ben een regelneef.
1: Regelnicht.
0: En ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan.
1: Ja.
0: En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt.
1: Mm-hmm.
0: En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
1: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen.
0: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
1: Ja.
0: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: We hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel.
1: Mm-hmm.
0: En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom en verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen, buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
1: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, ik heb dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen van, of de, hoe zeg je dat, de excitement, de spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar wel, wat is, waar zit dat dan precies in?
0: Het is gewoon de saamhorigheid. En dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, ja, ik vind het één keer in de zoveel jaar naar Lourdes. Het geeft een boost aan mijn geloof. En het, een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het, het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
0: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het, het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. En, maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van, wat gewoon heel mooi is.
1: Mm-hmm.
0: En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
1: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
0: En het programma vind ik geweldig. Wat ze ieder jaar, of wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo, het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Ja, en dat dus, ook nog, het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè?
0: Ja,
1: al die
0: precies,
1: subgroepen die
0: precies
1: dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes, hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus een blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
0: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon een wordt het één groep. En worden, je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen, zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
1: Ja, ja, je zou wel graag willen blijven dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan helaas niet.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dan denk je, het is een hele week. Maar, en aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
1: Ja, het hele tijdsbesef is dan weg.
0: Ja.
1: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En wat, hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
0: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga die mee wilden, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: En ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
1: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden, te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
0: Ja, precies.
1: Ja, oké.
0: En nou, nog een hele fijne dag. Dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Bedankt, dag.
0: Oké, dag.
1: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Loert op de Bergen.

beste luisteraars, we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis, de witte dame, wat ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En gaan we samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: Ave, Ave Maria, wordt er dan gezongen in het lied Te Lourdes op de Bergen. Aangevraagd door Jacqueline, die ik net sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rooskrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 9. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Een citaat uit Psalm 45, vers 3a. Mariamne gaf een opgewonden gilletje en trok Carilinee het huis in voordat ze de kans kreeg om aan te kloppen. Ik heb de hele dag op je gewacht, riep ze uit. Waar bleef je? Carilinee grinnikte en omhelsde haar vriendin even enthousiast. Ze was 2 uur eerder thuisgekomen en had alleen de tijd genomen om het vuil van de lange reis af te wassen in de baden. Ze had een schone tunica aangetrokken in de kleur van saffraan, een oud stuk geel lint om haar natte haar gebonden en was naar het huis van Philippus gerend, vol verlangen om haar vriendin te zien. Tante Blandina had erop gestaan dat ze hun oude dienstbode Leda meenam, omdat ze het geen prettig idee vond dat haar nichtje alleen door de straten van Caesarea liep. De arme vrouw zou waarschijnlijk spontaan grijs geworden zijn van ongerustheid als ze ontdekte waar Carilinee zich in Meroë zoal begeven had. En? Mariamne porde haar in de zij voordat ze neerknielde om haar voeten te wassen. Philippus had geen bediende. Zijn dochters regelden alles, inclusief de meest ondergeschikte karweitjes. Hoe was je reis? Carilinee nam de handdoek van haar vriendin over en droogde haar voeten af. Ja, wat moest ze zeggen? Verbazingwekkend? Schokkend? Tergend? Onverwacht, zei ze. Ik heb je massa's te vertellen. Er was zoveel gebeurd in 2 weken dat Carilinee het gevoel had dat ze haar vriendin maanden niet had gezien, in plaats van slechts 14 dagen. Mariamne keek op. Abrupt maakte haar drukte gedoe en enthousiasme plaats voor kalmte. Belangrijk nieuws, zei ze zacht. Het was geen vraag. Ze had een verontrustende gave om dingen te doorzien. Carilinee knikte. Nieuws dat mijn leven verandert. Oh, Carilinee, ik kan niet wachten tot ik hoor wat voor nieuws. Maar we moeten nog wachten, vrees ik. We hebben gasten en vader heeft Iraïs en Eutychis naar Jeruzalem gestuurd om onze tante gezelschap te houden. Zonder mijn zussen om te helpen, moest Hermione in haar eentje de maaltijd voorbereiden. Je bent net op tijd om me te helpen opdienen. Ze gaf Carilinee's hand een kneepje. Maar zodra we opgeruimd hebben, sluipen we samen naar Hermione's vertrek en je kunt u me alles vertellen. Carilinee zuchtte. Geef niet, ik ben heel goed geworden in wachten. Jij? Wat is er gebeurd in Kush? Een bezoek van een engel? 1 van de 10 plagen van Egypte? Een pratende ezel? Een pratende ezel had ik goed kunnen gebruiken, maar je zult moeten wachten tot je het te weten komt. Wie zijn de gasten? Vrienden van vader. Iemand die ik ken? Carilinee was eraan gewend allerlei soorten mensen bij Philippus thuis te ontmoeten. Philippus was samen met 6 anderen gekozen om de armen te dienen gedurende de beginjaren van de kerk. En hij had veel behoeftige mensen geholpen, van wie de meesten hem nog steeds toegenegen waren en zo vaak ze konden op bezoek kwamen. Maar Philippus' vriendschappen reikten tot ver buiten de grenzen van Caesarea en Jeruzalem. Toen de kerk meer dan 20 jaar eerder door de eerste golf vervolgingen was verspreid, had de Heilige Geest Philippus een avontuur laten beleven waarover hij een boek zou kunnen schrijven. In die tijd was hij Natemahar op de weg naar Gaza tegengekomen. Filippus en zijn vier dochters hadden zich uiteindelijk in Caesarea gevestigd. Maar de vrienden die hij in het hele Rijk had, kwamen nog steeds vaak bij hem op bezoek. Je wist nooit wie je tegenkwam bij Filippus thuis. Dat wist Carilinee uit ervaring. Mariamne schudde haar hoofd. Ja, je kent ze niet. Hun schip heeft zware schade geleden tijdens een storm en ze logeren al bijna 2 weken bij ons. Carilinee rook de heerlijke geuren van Hermione's lekkernijen lang voordat ze aankwamen bij de kleine keuken aan de achterkant van de kleine binnenplaats met zijn geschilferde terracotta potten vol kruiden en specerijen. Hermione, Filippus' oudste dochter, gebruikte die bij het koken en in haar geneesmiddelen. Van Filippus' vier dochters leek Hermione het meest op hem. Een ongeluk dat men snel vergat. De knokige neus, dunne lippen en scheve tanden zorgden voor een dubieuze eerste indruk. Maar na een uur in Hermione's gezelschap was men geneigd de ogen te sluiten voor iedere onvolmaaktheid. Hermione bezat zo'n gratie en charme dat men haar na een paar dagen zelfs mooi begon te vinden. Vorige maand nog had ze een huwelijksaanzoek gekregen van een rijke koopman. Het was niet het eerste dat ze afgeslagen had. Hermione geloofde dat God een andere roeping voor haar had. Ze dreef Filippus' kleine maar drukke huishouding met dezelfde goedmoedige doeltreffendheid als die ze aanwendde in de zorg voor de zieken. Het maakte haar tot één van de meest geliefde vrouwen van de kerk in Caesarea. Die unieke zorgzaamheid maakte ook dat ze voor Carilinee als een moeder was. Hermione vertroetelde Carilinee met dezelfde genegenheid als ze haar zus Mariamne gaf, die ze sinds de dood van hun moeder had grootgebracht. Naast al die talenten verstond Hermione de kunst om de lekkerste maaltijden te bereiken van eenvoudige ingrediënten. Het water liep Carilinee in de mond toen ze de keuken binnenkwam. Het aroma van roosterende prei, komijn en knoflook vulde alle hoeken. Ze kwam al snel tot de conclusie dat er misschien toch niet zoveel geduld voor nodig was om een paar uurtjes extra te wachten tot ze haar nieuws aan Mariamne kon vertellen. "Wat kan ik doen?" zei ze bij wijze van begroeting. Hermione stond over een pan gebogen, maar liet prompt een bronzen opschepslepel met lange steel vallen toen Carilinee haar vraag stelde en vloog naar haar toe. Zodra ze bij haar was, sloot ze Carilinee in een stevige omhelzing, zoals alleen Hermione dat kon. "Ik heb je gemist, kleintje," zei ze, terwijl ze Carilinee op de wang tikte. Het was een grapje. Carilinee was al sinds haar 9e langer dan Hermione. "Laat het eten niet aanbranden," zei Carilinee. "Ik ben uitgehongerd." Hermione klakte met haar tong. "Het enige wat hier brandt is het kookvuur. Mij een beetje waarschuwen om het eten niet aan te laten branden, kom nou, de brutaliteit." Maar ze draaide zich weer om naar haar pan. "Kun je dit naar de zuilengang dragen, nu het nog heet is?" Ze wees met haar opscheplepel naar een koperen pan vol dampende asperges. "Mariamne kan de olijven en de salade meenemen." Carilinee rook lava's en koriander en gebakken uien vermengd met de aardse geur van asperges onder haar neus, terwijl ze de hete pan droeg. Maar zodra ze de zuilengang betrad, vergat ze de verlokkende aroma's van Hermione's eten en haar rammelende maag. Haar eerste glimp van Filippus' gast deed haar abrupt stilstaan. "Goedenavond," zei hij, met het muzikale accent waar ze al zo lang bekend mee was. Alles aan hem wees erop dat hij een Kushit was. Ze was helemaal uit Meroe komen reizen om bij Filippus thuis een andere Kushit tegen te komen. De onderzoekende, ongegeneerde blik waarmee hij haar opnam, maakte Caroline duidelijk dat hij net zo nieuwsgierig was naar haar als zij naar hem. Ze begroette hem in het Meroitisch, wat vlot over haar lippen kwam na haar recente verblijf in zijn land. Hij fronste verward zijn voorhoofd. Bent u Cushitische? Was ze een Cushitische? Ondanks dat ze veel niet wist over haar afkomst en het frustrerende feit dat het haar niet was gelukt om haar vader te vinden, kon ze die vraag tenminste beantwoorden. Ik ben half Cushitisch, zei ze. Mijn moeder was een Romeinse. Dit is Taharka, zei Philippus. Hij is kapitein op Theo's schip dat 2 weken geleden bijna vergaan is in een storm. Oh, wat spijtig, uw ongeluk, zei ze. Ik beschouw het niet als een ongeluk om door de hand van God gered te worden van schipbreuk en een wisse dood, kwam een warme stem tussen beiden. Ze draaide zich om naar Philippus' tweede gast en vergat prompt de Cushit. De man had het lichaam van een geboren atleet met brede schouders en harde spieren die niet zozeer uitpulden, maar toch onmiskenbaar waren. De rechte neus en het gebeeldhouwde mond in combinatie met het vrij lange gezicht maakten hem meer dan prettig om naar te kijken. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Job. De klacht van Job. Job opende zijn mond en vervloekte zijn bestaan. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren. Weg met de nacht die mijn ontvangenis zag. Die dag, duisternis had hij moeten blijven. God in den hoge mag hem vergeten. Laat er geen licht over stralen. Stikke donker mag hem hebben. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden. Uitgesloten van de dagen van het jaar. Niet toegelaten tot de kring der maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven. Geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloekt hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te ringeloren. Dekt de morgensterren af, zodat de nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld. En mijn ogen bleef geen leed bespaard. Waarom in de schoot niet gestorven, niet gestikt bij mijn geboorte? Waarom hebben knieën mij ontvangen, waarom borsten mij gezoogd? Want, o, neerliggen, rust hebben, slapen ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen in vroegere glorie herstelden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen volgetast met zilver. Of was ik maar in de grond gestopt als een misgeboorte, als een kind dat nooit het levenslicht zag. Daar valt het bejag der boosdoeners stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk. De slaaf vrij van zijn meester. Waarom licht geschonken aan ongelukkigen, leven aan verbitterde mensen? Zij zien uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een verborgen schat. Blij zouden zij zijn met hun einde, juichend belanden in het graf. Waarom leven voor een mens die niet weet waar naartoe, nu God hem de weg verspert? Zuchten is dagelijks brood, zo lijkt het wel.

0: zuchten is dagelijks brood, zo lijkt het wel. Klagen het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meeste vrees, komt op mij af. Wat mij je angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen geluk, geen rust, geen vrede. Mij kwellen martelende vragen.
1: Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Voor u, Heer, ligt mijn leven open, wie ik ook ben. Moge ik u kennen, gij die mij kent, u kennen zoals ik gekend ben. Kracht van mijn ziel, treed binnen in haar en maak haar geschikt voor u, om haar te hebben en te bezitten, zonder vlek of rimpel. Dit is het wat ik hoop, daarom spreek ik. En van die hoop komt mijn vreugde, zo dikwijls mijn vreugde ware vreugde is. Al het overige van dit leven is des te minder te bewenen, naarmate er meer om wordt geweend. En des te meer te bewenen, naarmate er minder om wordt geweend. Inderdaad, gij hebt de waarheid lief. Want wie de waarheid doet, gaat naar het licht. Ik wil ernaar handelen in mijn hart ten overstaan van u door mijn belijdenis, maar in mijn schrijven ten overstaan van velen die ervan kunnen getuigen. Heer, voor wiens ogen de diepe afgrond van het menselijk geweten bloot ligt, wat zou er voor u verborgen kunnen zijn in mij, ook al wilde ik het u niet belijden? Want ik zou u voor mij verbergen, niet mij voor u. Nu echter mijn zuchten getuigen dat ik aan mijzelf mishaag, schittert gij en behaagt gij mij en zijt gij het voorwerp van mijn liefde en verlangen, zodat ik schaamrood word over mijzelf, mijzelf verwerp en u verkies. En nog aan u, nog aan mijzelf, anders wil behagen dan omwille van u. Voor u dus, Heer, ligt mijn leven open, wie ik ook ben. Welke vrucht ik verwacht van mijn belijden aan u, heb ik al gezegd. En ik doe het ook niet met hoorbare mensenwoorden of klanken, maar met de woorden van mijn ziel en het luide roepen van mijn gedachten, alleen door uw oor onderkend. Wanneer ik namelijk slecht ben, betekent belijden aan u niets anders dan mishagen aan mijzelf. Ben ik echter goed, dan is belijden aan u niets anders dan dat goed zijn niet toeschrijven aan mezelf, omdat gij, Heer, de rechtvaardige zegent, maar hem tevoren van slecht rechtvaardig maakt. Mijn belijdenis aan u wordt dus gedaan voor uw aanschijn, mijn God, voor u, zwijgend en toch niet zwijgend. In klank van woorden is zij stil. In aandrang van gevoelens roept zij luid. Gij, Heer, oordeelt mij immers, ook al weet niemand van de mensen wat in de mens omgaat, behalve de geest van de mens die in hem is. Toch is er iets in de mens dat ook de geest van de mens die in hem is niet weet. Gij echter, Heer, die hem gemaakt hebt, weet alles van hem. Hoewel ik mezelf voor uw aangezicht gering acht en mij beschouw als stof en as, weet ik toch iets van u dat ik over mezelf niet weet. Zeker, thans zien wij in een spiegel onduidelijk, nog niet van aangezicht tot aangezicht. Zolang ik dus onderweg ben, ver van u, ben ik daarom mijzelf nader dan u. Ik wil dus belijden wat ik van mezelf weet. Ik wil ook belijden wat ik van mezelf niet weet, want wat ik van mijzelf weet, weet ik door uw verlichting. En wat ik van mezelf niet weet, zal ik zolang niet weten, totdat voor uw aangezicht mijn duisternis wordt als de middag.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 15e week door het jaar luidt de tekst van de Introitus: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat is echt een tekst om de Eucharistie mee te openen. Jezus die als de Heer in ons midden komt en zich door zijn lichaam en zijn bloed aan ons meedeelt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die dagen begon Jezus de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd, te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Tyrus en Sidon zouden reeds lang in zak en as zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd die bij u hebben plaatsgevonden. Ja, ik zeg u, het lot van Tyrus en Sidon zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u. En gij, Kafarnaüm, zult ge soms tot de hemel toe verheven worden, tot in de onderwereld zult ge neerzinken. Als in Sodom de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied, het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan. Toch, ik zeg u, het lot van het land van Sodom zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. De lezingen van deze dag geven ons het voorbeeld hoe het niet moet. De grote machten worden dronken van macht. Rijkdom doet de mens verlangen naar meer en meer en meer, meer hebben. En door meer te hebben dan anderen gaan ze denken dat ze meer zijn. Ten slotte de volgroeide hoogmoed. Dan laten ze zich door niemand meer iets zeggen. Proberen dan te komen in het ritme dat bij mij past. En dat niet als een vorm van geestelijke gymnastiek, maar als een voorwaarde voor samen zijn, voor verbond. Pas wanneer mensen eenvoudig zichzelf zijn, pas dan kunnen ze ook bij de ander zijn en pas dan kunnen ze ook bij God zijn. Dan alleen kun je je geest laten rusten bij hem. In de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij je ziet, met een blik van genegenheid, en zijn liefde beantwoorden met een gebaar. Je klein maken bij zoveel onverdiende liefde. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, zittend, knielend, liggend, voorover of achterover, in de houding waarin je denkt hem het meeste te kunnen vinden. Ik zal hem ook zeker vinden, wanneer ik werkelijk van zins ben om hem de Heer van mijn leven te laten zijn. En dat vraag ik dan ook als het genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis of de context waarbinnen zich dit evangelie afspeelt, de reactie van Jezus op de onontvankelijkheid van de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren geschied. Hun lot zal erger zijn dan het lot van Sodom en Gomorra, erger dan het lot van Tyrus en Sidon, omdat zij niet geloofd hebben toen zij de werken van Jezus' barmhartigheid zagen. De geschiedenis van het oude verbond herhaalt zich in het nieuwe. De groten maken misbruik van hun macht ten koste van de kleinen. Maar God komt op voor de kleinen. De plaats, een geestelijke plaats, waar ik me niet bewust ben van mijn begenadiging en mij dan gaat toe-eigenen wat puur genade is. Die bijzondere genade van deze overweging is Jezus beter kennen in zijn nederigheid en zijn opkomen voor de nederigen. De overweging. Groten tegen kleinen. De machthebbers van deze wereld tegen de kleine kerk. In het Oude Testament Aram samen met Efraïm en de koning van Israël tegen Juda. Twee groten tegen één kleintje. De 10 stammen van Israël in het noorden trekken samen met de koning van Damascus op tegen de 2 stammen Juda en Benjamin in het zuiden. Kunnen ze wel tegen zo'n kleintje? Ze beven en sidderen dan ook van angst daar. Maar ze hoeven niet te beven.
want het omgekeerde van wat de mensen denken zal gebeuren. De mensen denken, de grote vis slokt het kleintje op, de kleintjes delven het onderspit. En alom zie je gebeuren dat grote bedrijven de kleintjes opkopen. Maar zo is het niet in het Koninkrijk van God. Want de wetten van het Koninkrijk van God zijn omgekeerd aan de wetten van het Rijk van de Aarde. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd. De profeet spreekt over die twee rokende stompen brandhout. God zegt, dat zal niet doorgaan. Dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren voor wie gelooft. Als gij niet gelooft, dan houdt ge geen stand. Maak je niet groot. Leg je lot, je kleine lot, in de handen van de grote God. Hij is een genadige God. Het is in de geschiedenis van Israël zo dikwijls gebeurd dat het de kleine naar het hoofd gestegen is, zodat ze de kleine in hun eigen midden gingen verachten. Sodom, door Jezus genoemd, is daar een voorbeeld van. De ongerechtigheid van Sodom en haar dochters bestond hierin dat ze leefden in een overdaad waar ze prat op gingen en in zorgeloze rust en zich om de misdeelden en behoeftigen in hun midden niet bekommerden. Ze waren hoogmoedig. Wat ze deden was een gruwel in Gods ogen en daarom heeft hij ze verstoten. Ezechiël 16. Jezus verwijst ook nog naar het lot van die andere politieke grootheid Tyrus. Het was maar een klein eilandje, maar het was groot geworden en het had zich een vesting gebouwd en zilver bijeengebracht als stof en goud als slijk. En ik lees u voor uit de woorden van de schrift over het lot van Tyrus. Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, dit zegt God de Heer, gij bent hoogmoedig geworden en gij hebt gezegd, ik ben een god, ik zit op een goddelijke troon midden op zee. Ofschoon ge maar een mens bent en geen god, hebt ge gemeend goddelijke wijsheid te bezitten. Ja, ge bent wijzer dan Daniel. Geen geheim is voor u verborgen. Door uw wijsheid en behendigheid, het lijkt wel of het Nederland van onze dagen is, hebt ge rijkdommen verworpen en goud en zilver vergaard in uw schatkamers. Door uw koopmanstalent hebt ge uw bezit vergroot en zo bent ge trots geworden op uw rijkdom. Daarom zegt God de Heer, omdat ge gemeend hebt goddelijke wijsheid te bezitten, stuur ik barbaren op u af, de meest geduchte volken. Die zullen hun zwaarden trekken tegen uw majesteit met al haar wijsheid en uw luister zullen zij u onteren. In de onderwereld zullen ze u doen dalen en ge zult een gewelddadige dood sterven midden op zee. Ezechiël 28. Al uw vrienden, staat er verder bij Ezechiël, al uw vrienden onder de volken zullen met verbijstering geslagen zijn. U bent een schrikbeeld geworden en verdwenen voor altijd. Kortom, zoals het spreekwoord luidt, hoogmoed komt voor de val. Maar wat is nu de zonde van Kafarnaüm, van Chorazin en Bethsaida, de steden waarin de meeste van Jezus' wonderen zijn gebeurd? Hun zonde, groter dan de zonde van afgoderij, groter dan de ontucht van Jeruzalem, waarvan het lot ook eens in het vooruitzicht werd gesteld als erger dan het lot van Sodom en Gomorra, erger dan de zonden van Tyrus en Sidon, het erge van hun zonde was dat zij niet geloofd hebben toen zij de werken van Jezus' barmhartigheid zagen. Ze voelden er zich te groot voor, die kleine Jezus, zo gewoon, zo menselijk, en hij komt aanzetten met een genadige God in plaats van met een wrekende God. En hoe zit het met ons? Het woord van de schrift wordt nu tot ons gericht. Wij zijn het Kafarnaüm. Wij zijn het Chorazin en Bethsaida van deze tijd. Bij ons gebeuren dagelijks de wonderen van zijn genade. En dan gaat die andere wet op. Wie veel heeft, van hem zal veel worden gevraagd. Wie veel heeft gekregen, van hem zal des te meer worden gevraagd.
Kijk dus niet naar wat je hebt, maar kijk naar dat wat je gekregen hebt. En kijk naar wat je ermee doet. We hebben veel in de orde van de geest, van de genade. Maar we hebben het gekregen. Alles is genade. We zijn op genade aangewezen. Hoe gemakkelijk stijgt het niet naar het hoofd? Hoe gemakkelijk word je niet als Kafarne en Bethsaida en Gorazin? Hoe gemakkelijk word je niet onontvankelijk? En wat doe je dan? Dan ga je doen wat de kleinen doen, die zich schamen over hun kleinheid. Je gaat het zelf maken. Je gaat jezelf groot maken. Je wacht niet tot de grote God het je geeft in genadigheid. Mogen we nederig en klein worden om te kunnen ontvangen wat God ons in zijn genadigheid zal geven. Aan het einde gesprekjes zoals Jezus had met zijn vader, direct, eenvoudig, nederig en liefdevol, met meer of met min woorden, en me dan door Jezus naar zijn vader laten brengen en bij de vader mijn kinderhart uitstorten en een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij De Ladder van Jacob. U kunt de komende 8 zomerweken luisteren naar een aantal herhalingen van eerder door Radio Maria uitgezonden programma's. Eerst kunt u luisteren naar 3 uitzendingen over de katholieke historicus Willem Nuyens. Nuyens was een 19e eeuwse Nederlandse amateurhistoricus die op zijn wijze een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van de katholieke emancipatie van ons land. Vervolgens volgen 3 afleveringen over de 20e eeuwse Engelse historicus Christopher Dawson. Dawson was in de decennia voor het Tweede Vaticaanse Concilie een prominent katholiek geleerde, niet alleen in de Anglo-Saxische wereld, maar ook ver daarbuiten. Zo werden veel van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald en hier in krant en tijdschrift besproken. Hij leek een tijdje te zijn vergeten, maar sinds enkele jaren is er weer meer belangstelling gekomen voor hem en zijn indrukwekkende oeuvre. En tenslotte volgt nog een herhaling van een nog niet zo lang geleden uitgezonden tweedelige boekbespreking. Dat betreft het recent verschenen Duitsstalige boek Taboe van de Oostenrijkse psychiater Raphael Bonelli. Ik begin u dus eerst over het boeiende leven van Willem Nuyens te vertellen in 3 afleveringen met de overkoepelende titel Nuyens en het herwonnen vaderland. Deze aflevering draagt de titel Protestantse mythes. Willem Nuyens werd in 1823 geboren en hij stierf in het jaar 1894. Zijn leven overbrugt dus een belangrijk deel van de 19e eeuw. Hij geldt als de belangrijkste katholieke historicus van die eeuw. Zijn naam wordt vaak genoemd in het rijtje van grote 19e eeuwse katholieke emancipatoren, zoals Le Sage ten Broek, die voor hem leefde, en Albertine Thijm en Herman Schaapman, beide tijdgenoten die hij goed gekend heeft. Dat roept de vraag op hoe een historicus, nota bene een amateurhistoricus, een rol gespeeld kan hebben in de strijd om de verheffing van het eeuwenlang achtergestelde katholieke volksdeel. De overkoepelende titel van deze 3 programma's, Nuyens en het herwonnen vaderland, wijst daar al op. Nuyens heeft door zijn werk de katholieke Nederlanders en hun kerk weer een rechtmatige plaats gegeven in de geschiedschrijving en daarmee in de natie zelf. Om hem goed te kunnen duiden, om het belang van zijn werk goed te kunnen begrijpen, moeten we hier dus ook iets zeggen over de toenmalige positie van de katholieken in een land dat door de politieke en maatschappelijke elite eeuwenlang gezien werd als een protestants land. Met andere woorden, we proberen Nuyens ook in zijn tijd te plaatsen. Als inleiding beginnen we met 2 voorbeelden.